0: afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien in juni al veel was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke Egyptische mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Waarom de journalisten zijn opgepakt is niet bekend. En het weer, de temperatuur daalt vannacht tot zo'n 16 graden. Morgen vooral in het oosten wat buien, op andere plekken is het droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 3 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar de landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met

0: voor 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 4 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan, dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik in haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw en daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land is het overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn gisteravond vernield met vuurwerk. Het gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken, waardoor twee ruiten sneuvelden. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien, met ook kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 6 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 6 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse onderzoekers smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris waren verloren als gevolg van vulvakanker. Na een reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur vanmiddag. Heb jij je plicht al voldaan, Carmen?
1: Ja, gisteravond. Toen heb ik mijn lijstje ingeleverd. Maar ik vond het zo moeilijk ook weer.
0: Dat is altijd weer een groot struikelblok natuurlijk. Ja. Jij bent echt zo'n type volgens mij, Stefan, dat tot het allerlaatste moment wacht. Tot 12 uur vanmiddag.
2: Ja, 1 voor 12 lever ik hem in. Altijd. Ik moet er zo lang mogelijk over nadenken. Wat jij al zei, Carmen, het is zo moeilijk. Het is een en al hits.
0: We gaan je er doorheen helpen later deze week.
2: Gelukkig.
0: Dat beloof ik je. Ja, het is allemaal vrolijk natuurlijk, dat jaren 80 gevoel. Maar gisteren was daar plotseling dat verdrietige nieuws dat Paulien Cornelissen is overleden. Ze staat ook voorop terecht, alle voorpagina's van de ochtendkranten. Want dat was natuurlijk een uniek mens. Ik neem aan dat jij ook schrok toen je het hoorde.
1: Nou, ik kon het echt niet. Ik heb het wel 3 keer overgelezen. Dat ik dacht van, hoe kan dit nou? Ja, omdat het ook niet allemaal met elkaar rijmt. Hè. Vorige week is De Slimste Mens weer begonnen, waar ze natuurlijk nu te zien is. En waarmee ze eigenlijk ook wel al vertelde dat ze chemotherapie heeft gehad. En dat best wel natuurlijk zwaar is en dat ze haar haar was verloren. Maar ze was altijd zo optimistisch en zo vrolijk. En zo zat ze ook in die stoel. Dus ja, dat is heel moeilijk met elkaar te rijmen in mijn hoofd.
0: Ik heb toch nog even dat boek Taal is zeg maar echt mijn ding uit de kasten geplukt. Dat boek staat volgens mij in
1: ieders boekenkast.
0: Ja.
1: Kom je bij iemand thuis, je kijkt in de boekenkast, dan zie je die kaft van Taal is zeg maar echt mijn ding.
0: Ja, er zijn 700.000 exemplaren van verkocht zo ongeveer. Had jij ook iets met haar, Stefan?
2: Ja, ik vond vooral haar woordenschat waanzinnig. Ze had zo'n rijke woordenschat dat je echt af en toe denkt, oh, ik hoor weer eens iets nieuws. En dan kijk je terug en denk, oh, dat is mooi, dat ga ik ook gebruiken. Dat vond ik het allermooiste aan Paulien.
0: Ja. Veel geschokte reacties.
1: Ja, ik schrok ook heel erg, ja.
0: We gaan het daar nog uitgebreid over hebben in het nieuws. Hè, vanochtend over taal gesproken. Hè. Als we dan toch in de jaren 80 zitten. Wat zijn nou echt woorden? Kijk ook even naar jou, Caroline. Die echt typisch ethisch zijn. Heb jij daar meteen een voorbeeld van?
1: Oh.
0: Ik moet bijvoorbeeld meteen denken aan gaaf. Volgens mij komt gaaf.
1: Komt dat daar vandaan?
0: Volgens mij is gaaf geboren in de jaren 80.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, volgens mij ook, helaas, pindakaas is volgens mij ook daar geboren, die uitspraak, toch? Of ben ik
1: net
2: gek?
1: Net wat later, denk ik. Ja? Een paal als een stekker is ook later. Dat was nog van Paul
0: later.
1: De Leeuw.
0: Ja.
1: Dacht ik.
0: Maar helaas, pindakaas, komt dat ook niet voort uit Petje Pieter Mientje? Leukste commercial.
1: Dan die reclame, ja. Trouwens, die reclame is uit de jaren 80. Oh. Wat fantastisch was dat.
0: Daar ging je nog eens voor zitten.
1: Ja.
0: Kijk, als je nu naar reclames kijkt, dan weet je, daar zijn 100.000 mensen met een staart en een hippe bril op hun neus over hebben ze over nagedacht en gebrainstormd tot je in ons weeg. Verschrikkelijk gewoon. Maar die waren nog echt menselijk. Dat was het geheim van commercials uit de jaren 80.
1: En ongelooflijk grappig ook.
0: Ja,
1: werden iconisch. Ja.
0: Eens even kijken. Je laatste kans is om te stemmen vandaag. Vergeet dat niet te doen. Caroline, ik wil nog even weten, hoe was jouw huwelijksdag? Want gisteren was jij 15 jaar getrouwd.
1: Ja, was heel leuk. Ik kwam op een idee door Carmen. Die zei, pas jij je trouwjurk nog? Ik dacht, die ga ik eens even proberen. Dus ik heb hem aangetrokken. Hij paste nog.
0: Oh, wat leuk.
1: Hij paste nog.
3: Heb je hem aangetrokken?
1: Toen heb ik hem aangetrokken. Toen heb ik net zo lang gewacht tot Kuts thuis kwam. En dan kwam ik zo achter dat hoekje vandaan. En hij zo, dat was heel leuk.
3: Oh, wat leuk.
1: Ja, dat was heel grappig. Ja.
3: Heb je hem ook aangehad naar het diner? Of was je bang dat er misschien een vlek op kwam?
1: Daar was ik heel bang voor, ja. En dat restaurant, dat stellen we nog heel even uit.
0: Want
1: dat moet je toch even. Het is een goed restaurant, heel lekker eten. Daar moet je even lekker de tijd voor nemen. En niet van, ik moet weer naar huis, want ik moet zo mijn bed in. Dus
3: dat
1: gaan we binnenkort doen.
3: Leuk.
0: En is misschien een optie dat jouw trouwjurk misschien volgend jaar gedragen wordt door Carmen dan, als zij er niet uitkomt?
1: Wat? Nee.
0: Nee.
1: Je moet je eigen jurk hebben, vind ik.
0: Oké.
2: Dat is toch handig, lijkt mij. Het scheelt een hele hoop, maar goed.
1: Of die van je moeder. Maar dat is ook wel mooi.
0: Over mijn moeder gesproken. Die gaan we natuurlijk later vanochtend ook even
1: Ik ben zo benieuwd hoe ze dat heeft.
0: Ja. Hoe was het in Giethoorn? Vertel, Caroline, wat zit er in het nieuws?
1: In het nieuws, een jarenlange discussie was er over schijnzelfstandigheid. En nu moet er duidelijkheid komen. Wanneer mag iemand worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet? En het is vandaag ook 1 oktober, het begin van Stoptober. Remy Bonjasky is landelijk ambassadeur. En die heeft daar zo. Die stuurt ook gewoon mensen weg bij zijn sportschool als ze staan te roken.
0: Dat is nog eens een manier om mensen te laten stoppen. Eerst gaan we natuurlijk een lied uit bed halen. Met welke letter gaan we dat vandaag doen?
2: We gaan letter R van Rubik's Cubics.
0: Oh ja, natuurlijk. Daar sta ik vierkant achter.
2: Mooi. Daar ligt hij.
0: Liedjes beginnen met de letter R van Rubik's.

0: produceert dus ook. Wat heet ze? Zette Donna Summer weer helemaal op de kaart. Onder meer dankzij dit I Don't Wanna Get Hurt. Dag Michael, goedemorgen.
1: Goedemorgen, meneer Radio 5, Bert Hendrikman.
0: Goedemorgen, meneer Michael van Gelderen uit Rotterdam.
1: Oh, hij zegt meneer Tees. Dank je.
0: 58 jaar jong, dat betekent dat je de jaren 80 diep in je hart hebt zitten, Michael.
1: Nou, dat klopt inderdaad. Ja, zeker ook omdat ik een muziekliefhebber tot en met ben. En ik had het net een heel leuk gesprek met Stefan over. Dat het inderdaad gouden tijden voor popmuziek zijn en zo geweest.
0: Ja, dat ben ik met je eens. En heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja, Legio natuurlijk. Want ik zit overdags ook wel eens op YouTube te kijken. Ik had later bijvoorbeeld, was het later in de jaren 80 of misschien zelfs jaren 90, K-Pow, China in Your Hands.
0: Ja,
1: om maar een voorbeeld te noemen.
2: Die heb ik niet in mijn lijstje gezet. Oh, nu hem zegt. Oh,
0: met die mooie, hoe heette die zangeres ook? Oh, die vond ik zo mooi, die roodhaarige zangeres. Hoe heette zij?
1: Nou, ja.
0: Oh. Ja, en ga nog even door. Vind ik leuk om even door de platenbakken te spitten van de jaren 80, Michael.
1: Ja, Berlin met...
0: Take My Breath Away.
1: Ja.
3: Zie je, daarom doe ik er dus 1 voor 12 inleveren. Ja. Dit is letterlijk de reden.
0: Uit Top Gun, heerlijk.
1: Ja. Ja,
0: ja en je zat op de... Ja, nog eentje dan.
1: Final Countdown van Europe. Ben ik nog bij een concert geweest in 013, een aantal jaren geleden, van... Toen ze, ja, veel later was dat, maar toen moesten we de trein halen, dus toen misten we net de Final Countdown.
0: Ach, in alle opzichten een Final Countdown.
1: Je hebt een hele goede gitarist, hè, die Euro.
0: Ik ken alleen die zanger, Joey Tempest was dat. Heeft hij nog altijd zulke haar alsof je ontploft is in een... Nee,
1: toen had hij eens kort werd, inderdaad, maar nog steeds wel die hele opzwepende moves en zo, moet ik zeggen, weet je wel, ja.
0: Ja, en de Final Countdown hebben ze natuurlijk nooit overtroffen. Ja, daarna kwam Rock the Night, weet ik nog. En had je nog Carrie, de onvermijdelijke ballad.
1: Ja.
0: Maar zo stoer als de Final Countdown werd het nooit meer. Hè?
1: Ja. Nou, Carrie vond ik ook best wel een lekker nummer, hoor. En toevallig zat ik ook Van den Burg nog te bekijken vandaag. Omdat een kameraad dat die gitaar speelt en die heet ook Van den Burg.
0: Burning Heart.
1: Ja.
0: Lekker, ja. Met Atje van den Berg, ja.
1: Heel leuk.
0: Ja.
1: Dus de jaren van de jaren 80 doen jullie nou deze week nog tot met vrijdag, neem ik aan?
0: Ja, morgen is de Evergreen toplijst van de jaren 80. Nou, het zou toch wel heel gek moeten zijn als de genoemde nummers voor jou daar niet in staan. Europe, Berlin, T-Pow, dat zijn echt wel Evergreens bij uitstek, hè?
1: Ja, heel mooi. Dat zijn er zoveel, joh, weet je. En ik was zelf... heel erg fan van Duran Duran, onder andere. Ja. En Kim Wilde, bijvoorbeeld, ook nog.
3: Fantastisch. Ja. Ik vind wel tussen dat meetype, hoor.
0: Ja, ik vind het wel grappig hoe jij Duran Duran uitspreekt, Michael. Het is toch...
1: Ik had een post... Ik had die LP heette Seven and the Ragged Tiger.
0: Ja.
1: En die had ik op een Bas F-bandje van 90 minuten van mijn buurmeisje gekregen. Dat is... wat is het nou ook weer, joh?
0: Annabel of Suzanne, om even een paar jaren 80 nummers te noemen.
1: Maar in ieder geval, ja, dat was mijn favoriete bandje geworden op een gegeven moment.
0: Ja. Wat ik teleurstellend vond, want dat was ook even mijn eerste LP, Seven and the Ragged Tiger. En dat kocht ik natuurlijk mede naar aanleiding van The Reflex. Maar er stond een heel aparte versie op van The Reflex, niet de single versie. Herinner je dat nog?
1: Jawel. Ja, ik kan me niet herinneren, de clip, ik was niet zo'n tv-kijker, maar weer radioman, dus ik weet niet of die anders was, maar ja, ik vond een mooie versie
0: van. Ja, in elk geval een geweldige plaat natuurlijk, hè, de Reflex in alle opzichten. God, ja, we kunnen wel uren met je lullen hierover, Michael, maar we gaan maar eens even een liter bed halen.
4: Alphabet.
0: Dat gaan we doen met de letter R van de Rubik. Cubus, die had jij vast en zeker ook in je klauwtjes in de jaren 80. Oh ja, Carol Dekker, zo heet die mooie vrouw. Ik wist al Carol, dacht ik. Carol. Ja. Leuk, dankjewel voor alle mensen die het even doorgaven. Right Between the Eyes komt binnen van Wax. Altijd leuk, zeker in de vroege ochtend. Had een soort Wax-service kunnen zijn natuurlijk. Ja, heb je hem. Rio, Duran Duran, heb je hem weer. Ton van Heugden. Rumors, ook leuk. Look at all these rumors van de Timex Social Club. Ja. Runaway Boys van de Stray Cats komt binnen via Chris. Rosanna van Toto via Jacqueline.

0: dat, hè? Jaren 80? Nog net, hè? Ja, ik dacht het wel, ja. Ja. Right Here Waiting van de Richard Marx komt binnen via Leo Relight My Fire. Dan Hartman kan inderdaad, komt uit 80. Via Hans, Ride On Tribute, Ride On van de Pasadena's komt ook nog binnen via Hans. Respectable van Mel en Kim. Via David. Maar ja, die stok weet ik met een Wormen hebben we net gehad. Dus we gaan even op zoek naar iets heel moois. Iets oorstrelends. Vertel, welke heb je gekozen, Michael?
1: Recht uit het hart van een band met de naam Splitsing.

0: dit was destijds de opvolger van die hele grote Walk Like an Egyptian. Iets minder succesvol, maar wel leuk om weer eens te horen. Dit Walking Down Your Street. Het is 6:32. Het nieuws komt van Carolijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. Na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Het kabinet komt met een voorstel. Die nieuwe wet moet ook opdrachtgevers duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
2: Wat je ziet is dat heel veel opdrachtgevers zeggen, ik weet het niet goed. Ik vind het onduidelijk, wanneer kan het nou wel, wanneer kan het nou niet. Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. Of ik sluit ze uit van bepaalde opdrachten. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
1: Dag Paulien staat vandaag onder een grote foto op de hele voorpagina van de Volkskrant en veel andere kranten. De dood van de schrijfster, cabaretier en presentator van De Slimste Mens kwam gisteren voor velen als een schok. Het maakt veel reacties los, ook in deze boekhandel.
3: Zij was zo toegankelijk, zo open. Zij maakte taal voor iedereen begrijpbaar. Ze had natuurlijk onwijs veel humor. En ze heeft veel betekend voor het boekenvak, kan ik wel zeggen. En voor de lezers in Nederland.
4: Het was gewoon een hele fijne, lieve collega. Ongelooflijk geestig ook. Origineel altijd, veelzijdig. Dat kwam heel hard aan hier.
1: Als laatste was dat de hoofdredacteur van de Volkskrant, waar ze een column had. Paulien Cornelis overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan kanker. Een grote brand in een loods in Amsterdam is inmiddels onder controle. Er was meteen veel brandweer aanwezig. Die loods is helemaal verwoest, maar niemand is gewond geraakt. De brand woedde vlak langs het spoor. Het treinverkeer tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol lag daarom tijdelijk stil. Het is 1 oktober en ook het begin van Stoptober. Mensen proberen dan een maand lang niet te roken. Remy Bonjasky is landelijk ambassadeur en reist door het hele land om mensen te motiveren bij hun stoppoging. Ouders die hun kinderen naar zijn sportschool brengen in Almere en dan buiten gaan staan roken, die krijgen het ook te horen, zegt hij bij Omroep Flevoland.
5: Ik vind het toch heel vervelend. Sommigen willen het nog wel eens voor het raam komen staan. Vind ik ook heel vervelend. Worden ook weggestuurd. Kaart ook aan. Dat zeggen we ook tegen ze van jongens, probeer er nou mee te stoppen. Het is een slecht voorbeeld voor de volgende generatie, voor die kinderen. Het is ook slecht voor jezelf. Dus daarom ook dit supportteam dat we ook die mensen proberen te helpen om te stoppen met roken.
1: Ja, hij snapt dat het moeilijk is. Het is een verslaving, maar doe het voor jezelf, zegt hij, en voor je gezondheid.
0: Zou zo'n actie als Stoptober in de jaren 80 ook succesvol kunnen zijn?
1: Nou, ik denk dat je uitgelachen werd.
6: Ja, dat denk ik ook.
0: We hadden deze week nog over de auto's waar je volop gerookt werd. De ramen bleven gewoon dicht. Het is inderdaad.
1: In het vliegtuig, ja. Overal.
6: Ja. Het behang thuis zag blauw van de rook.
1: Ja. Maar hoe kort geleden is nog dat je in een café dat daar heel volop gerookt werd?
0: Dat is ook niet meer voor te stellen, inderdaad.
1: Nee. Ja. Buiten is het bewolkt. Vanmorgen ook regen. Later droog met wat zon. Bij een graad of 20.

0: Wat zouden de jaren 80 zijn zonder deze band? Hè? Onvoorstelbaar. Spandau Ballet, Only When You Leave. Het is 6:10.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Ja, die komt uit de stal van Suzanne Vega. Had natuurlijk grote hits met bijvoorbeeld Luca. Denk ook aan Marlene on the Wall. Maar dit maakte ze ook samen met Joe Jackson. Left of Center. If you

0: wordt een decennium waarin de vega toch wat minder prominent aanwezig was in de maatschappij. Minder dan nu, laat ik het zo zeggen. Suzanne Vega en de vroeg vergeten hit Left of Center. Stemmen kan nog.
1: NPO Radio 5 gaat terug naar de onvergetelijke jaren 80. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 80? Nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. De Evergreen Week van de jaren 80. De beste evergreens.

0: toffe wereldgeschiedenis die voorbij komt in dit prachtige We Didn't Start the Fire. Hij maakt het aan het eind van de jaren 80. Vanavond, een belangrijke voetbalwedstrijd. Oranje speelt tegen Griekenland. Nou, wat hoort er bij een gezellige voetbalwedstrijd? Hapjes op tafel natuurlijk. En laten we het even hebben over de hapjes in de jaren 80, zoals die geserveerd werden, bijvoorbeeld bij de grote finale van het EK in 88. Daar waren jullie natuurlijk niet bij.
1: Nee.
0: Maar jij bent wel een culinair specialist, Carmen. Dus je hebt daar wel beelden bij, volgens mij.
1: Ja, ik noem het het prikkertjestijdperk eigenlijk. Want overal ging een prikkertje in, volgens mij. De kaas kwam op tafel, de blokjes kaas, de augurken, de zilveruitjes, dat soort dingen.
0: Ik zou je vertellen, toen ik jarig was, vroeger op mijn verjaardag, moest je natuurlijk tracteren op school. Althans, dat was de gewoonte.
2: Zeker.
0: En dan ging mijn moeder de avond tevoren allemaal kaasblokjes snijden. Nu heb je ze gewoon allemaal kant en klaar in een plastic zak. Maar toen moest je dat echt nog snijden. Gingen we naar de melkfabriek en haalde je zo'n hele kaas, weet je.
1: Ja.
0: En die werd dan op rekening gezet. Later kreeg je pas de rekening. Betalen hoefde niet. Later kwam gewoon werd er een factuur toegestuurd.
2: Okay.
0: Ik herinner me het trappetje nog dat we op moesten stijgen. Waar dan allemaal kaas achter lagen. Enfin, mijn moeder ging dan kaasblokjes snijden.
2: Dat wel kort komt, eruit gaat er één.
0: Een prikkertje erin inderdaad. Met een zilveruitje, dat was ook belangrijk. En een druif, die kwam er vaak ook nog bij.
1: Oh, druif,
0: want dat was dan ook wel gezond voor de kinderen, zo werd gesteld.
2: Ja.
0: En dat prikkertje had natuurlijk de onvermijdelijke Nederlandse vlag op het lijf.
1: Ja, dat hoort er natuurlijk bij. En stond er dan ook op tafel, dat is toch een beetje mijn schrikbeeld, de salades.
0: Ja, de salades.
1: De schalen, de huzarensalade, de krabsalade, de zalmsalade, de celeriesalade, dat soort salades.
0: Ja, je spreekt het uit met een soort dédain. Dat was vroeger niet zo, kan ik je melden. Dat was chic. Dat kwam met kerst op tafel, met feestdagen, met Pasen en Pinksteren. Dan werd er een grote bak salade gehaald bij het plaatselijke café, ook wel bij de plaatselijke Chinees, herinner ik me. Op zo'n zilveren schaal werd die neergezet. Dan werd het folie eraf gehaald. Dat was of plastic folie of zilverfolie. Werd op een tafel gezet, borden werden neergezet. En dan kon iedereen zijn of haar prakje daar afplukken. En dat was gewoon het eten. Dat was een feestmaal.
1: Ja, ik noem het vaak de paella van de lage landen. Ja, zo ziet het er namelijk wel uit.
2: Oh, echt met iedereen met dezelfde lepel, alles hetzelfde schep. Op een gegeven moment zit de krabsalade door de huzarensalade heen. Het is echt één grote drapzooi, maar wel lekker, eerlijk gezegd.
0: Wat ook de tijd heeft overleefd, althans in mijn familie, dat is het gevuld ei. Dat ken je natuurlijk ook.
1: Ja, eitjes, ja.
0: Ja, maakt mijn moeder nog altijd. Afgelopen weekend, toen ik jarig was, kwam ze natuurlijk naar mij. En wat zat er in de kofferbak?
2: Gevulde eitjes.
1: Oh, lekkere geur dan ook.
0: Na twee uur rijden ook een beetje lauw. Yes. Daar heb ik niks van gezegd natuurlijk. Maar dat moet natuurlijk heel cool zijn. Maar goed, dat heeft de tijd ook over. En bol, hebben we het ook al? Bol.
2: Wat is bol?
0: Een bol. Dat is
2: met wat?
0: Dat is een schaal met allemaal vruchten. Met bijvoorbeeld perziken, mandarijntjes, cocktailfruit, ananas. Allemaal uit een blik gehaald, uit de supermarkt. Dat wordt dan in een bak gedaan.
1: Met het sap erbij.
0: Juist.
1: Zo'n punch-achtige idee. Ja.
2: Beetje de blikjesgeneratie werd dat genoemd, geloof ik.
0: Klopt. En we hebben het al gehad over de augurk met het vleesje eromheen. Hè? Een stukje ham.
2: De ham aspergerolletjes, dat is mijn schrikbeeld geweest. Mijn oma die had het altijd, maar dat was aan het begin van de dag. Beetje om 12 uur ben je dan een beetje daar, zo met z'n allen. Ga je dan de ham aspergerolletjes. Aan het eind van de middag, begin van de avond, dorst niemand meer naar de wc te gaan. Want die hele wc, die stonk naar asperges.
0: Ach,
2: dat was echt een schrikbeeld. Ik heb daar echt trauma's aan overgehouden. Ik kan ook geen asperges meer eten.
0: Nou, het is wel zo dat ik niet alleen sta trouwens. Rudolf schrijft via de NPO Luister. Mijn vrouw maakt die prikkertjes nog steeds als we een feestje hebben.
1: Ja.
0: Dus, en Gerrit zegt van, hebben we het al gehad over de bakjes met peuken op tafel?
1: Ja, die horen er ook bij.
0: Maar ja, het is stoptober, hè, dus daar gaan we nu niet over hebben. Hè. Dat snap je wel natuurlijk.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
0: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
1: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest... heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Ga je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Deze week kun je op

0: om 3:50 bij Avrotros op NPO 1.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.

0: blazen,
1: maaien,
2: meer maaien
1: en nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
0: Stiel, sterk werk.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: 7 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
6: Goedemorgen, Bert. De vrouwenpoli in het Amsterdam UMC is een doorslaand succes. Daar wordt eerder passende zorg gegeven aan vrouwen en dat bespaart jaarlijks 3 miljard euro. Omdat zij zich niet ziek hoeven te melden, schrijft het AD. Vrouwen vallen nu te vaak uit door specifieke aandoeningen waar zorgverleners te weinig over weten. Die 3 miljard winst zou al geboekt worden bij snellere behandeling van slechts 3 problemen: cyclusstoornissen, hormonale aandoeningen en bekkenbodemaandoeningen. De minister wil strenger ingrijpen bij makelaars, want nu drijven sommige makelaars de prijs op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een klachtenloket en een register waar makelaars zich moeten registreren. Bij wangedrag kunnen ze uit hun beroep worden gezet, zegt de minister.
7: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
6: De ter dood veroordeelde Amerikaanse Christa Pike leeft nog. 2 injecties moesten haar leven beëindigen, maar dat is mislukt, zagen journalisten. Haar ex

0: uur, het NOS-journaal. Goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen, Bert. De vrouwenpolie in het Amsterdam UMC is een doorslaand succes. Daar wordt eerder passende zorg gegeven aan vrouwen en dat bespaart jaarlijks 3 miljard euro. Omdat zij zich niet ziek hoeven te melden, schrijft het AD. Vrouwen vallen nu te vaak uit door specifieke aandoeningen waar zorgverleners te weinig over weten. Die 3 miljard winst zou al geboekt worden bij snellere behandeling van slechts 3 problemen. Cyclusstoornissen, hormonale aandoeningen en bekkenbodemaandoeningen. De minister wil strenger ingrijpen bij makelaars. Want nu drijven sommige makelaars de prijs op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een klachtenloket en een register waar makelaars zich moeten registreren. Bij wangedrag kunnen ze uit hun beroep worden gezet, zegt de minister.
2: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
1: De ter dood veroordeelde Amerikaanse Christa Pike leeft nog. 2 injecties moesten haar leven beëindigen, maar dat is mislukt, zagen journalisten. Haar executie werd eerder uitgesteld. Pike is nu 50 en werd veroordeeld voor moord toen ze 18 was. Rechters keken nog eens naar haar verleden toen ze was misbruikt, maar de executie ging later alsnog door. Haar advocaten zouden hebben gezegd dat de vrouw niet buiten bewustzijn is geraakt en nog steeds een hartslag heeft. En ze hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten.
0: Wat een naar verhaal is dit, hè?
1: Ja.
0: Want ze schijnt te snurken, hè, zei hij op dit moment.
3: Ja, ja, ze was snurkend. Journalisten hoorden haar snurken, inderdaad. Dus het is een heel luguber verhaal eigenlijk.
0: Maar hebben ze dan de verkeerde ader of juist geen ader geraakt?
1: Ja, er is al heel lang is er ophef eigenlijk om die Amerikaanse executies. Want ze gebruiken middelen. Europa wil al geen cyclon meer leveren, want ze weten wat daarmee gebeurt. En Europa is tegen doodstraf. En nu doen ze het dus met injecties, maar dat gaat best wel vaak mis. En nu dus ook weer.
0: Ja. Deze Pike heeft overigens in het verleden zelf aangegeven dat ze het liefst, dat is allemaal heel onsmakelijk hoor, maar dat ze het liefst aan de galg wilde opgehangen worden. Maar daar kreeg ze geen toestemming voor.
3: Oké.
4: Ik voelde ze weer zo de deur uit gaan. Ja. Daar ging het.
0: Nou, goed, ja, maar, kunnen die het er gewoon over hebben?
1: Nou ja, ik mij altijd afvraag is, ze hebben zoveel wapens in dat land. Waarom doen ze het niet op die manier? Ach, maar ja, weet je, ja.
0: Dan... Het gaat nog verder, mensen.
1: Ja, nou, ja nee, maar als je dan toch een doodstraf gaat doen.
4: Dan maar meteen dat. Ja.
1: Ik vroeg me af waarom ze dat niet op die manier. Niet dat ik dat wil, maar waarom ze dat niet zo doen. Maar er is ook goed nieuws. Want het is een goed jaar voor de ijsvogel. Alleen al in Coevorden zijn er 100 paartjes bijgekomen, meldt RTV Drenthe. En bij de plaatselijke natuurvereniging weten ze wel hoe dat komt.
5: We hebben bijna geen winters meer. En geen winters betekent eten voor de ijsvogel. Dus ze zijn afhankelijk van voornamelijk vis. Hij is heel mooi om te zien, qua kleur. Maar als je zijn gedrag ziet, is wat 10 keer leuker dan hoe hij eruit ziet.
1: Ja, en nu het broedseizoen erop zit, worden de steile wanden waar de ijsvogels hun jongen krijgen weer opgeknapt. Het weer, nu nog op veel plekken buien. Later vanmorgen bijna overal droog, met ook zon bij een graad of 20.
6: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

aan de bak in de Nations League. Griekenland uitwacht en Griekenland doet het heel goed in de pool. Verrassend zelfs. Ze staan bovenaan, maar daar kan het Nederlands elftal verandering in brengen. Als ze vanavond winnen natuurlijk. De bal rolt om 9:15 te zien op NPO 3. En vandaag en ook morgen is het Ouderendag. Het Nationaal Ouderenfonds bezorgt de ouderen in ons land een extra bijzondere dag. Want voor veel van hen is het helemaal niet vanzelfsprekend om de deur uit te gaan. Zelf kan je ook iets bijdragen door een rondje te gaan wandelen of een bakje te gaan doen met ouderen in je omgeving. Ga het gewoon doen of spreek ze aan in de supermarkt. Het zou je goed doen, geloof me. Ja, en de sluiting van de stembus komt steeds dichterbij. Als je nog niet hebt gestemd, doe daar wat aan. En ter inspiratie nemen wij zometeen even ons stemlijstje met je door. Nu, Joost.

0: jaren 80. Ook het decennium van de grote doorbraak van de dijk. En dit lied hoort daarbij, mag het licht uit.
1: NPO Radio 5. Dit is de Evergreen Week van de jaren 80.
0: Daarvoor ook nog I Will Follow Him van José. Liedje dat natuurlijk zijn oorsprong vindt in de jaren 60. Dankzij Little Peggy March. Maar José, afkomstig uit Leuf, gaf er haar eigen draai aan. En scoorde er een dikke nummer 1 hit mee. Er komen ook allerlei bekentenissen binnen via de NPO Luisterapp. Deze vind ik wel heel bijzonder. Van, even kijken, iemand die voor het eerst een kiwi had gegeten. Waar hebben we die nou staan, jongens?
2: Ja, van 1985 was Ronnie. Die Ronnie. Zei, met kerst heb voor het eerst een kiwi gegeten. Zo was het uitroepteken.
0: Kijk, dat is dan toch wel bijzonder, hè?
2: Ja.
0: Ook het decennium van de ontdekkingen. Zeker als het gaat om de muziek. En over die muziek gaan we het even hebben. Want zometeen om 12 uur sluit de stembus. Als je je plicht nog niet hebt voldaan, doe dat. Het is jammer als je jouw stem niet meer terughoort. Natuurlijk in de Evergreen toplijst die we morgen de hele dag gaan uitzenden. Carmen, jij bent er gisteravond dus voor gaan zitten. En je bent erin geslaagd, hè?
3: Ja, toch maar weer. Ja, het was een ontzettend moeilijke keuze. Ik heb echt van alles wat ook proberen te doen. Dat vind ik altijd belangrijk, dat je een beetje van alles iets doet. Maar
0: breed scala.
3: Breed scala.
0: Scala jumbo dancing, moet ik aan dansen. denken, hè? Ja, van jaren 80.
2: Ja, mooi gelijk, ja. Ja, okay.
3: Ja. Nee, maar Bert, als ik er eentje moet kiezen, jij kan het misschien al raden, maar ja, ik neem je toch even mee naar Australië, want dit staat echt stevast in mijn lijstje. Het is Message to My Girl van Split Enz.
0: Toch uit het land van de kiwi, of niet?
3: Ook de kiwis.
0: Ja, klopt.
3: Ja, klopt.
0: Hij heeft ook op Wiki opgezocht.

0: echt van een schoonheid ongelooflijk. Ik weet nog goed dat het uitkwam in 84. Het was ook alarmschijf bij Veronica. En ik weet nog de allereerste keer dat ik het zag op televisie. Toen sliep ik bij mijn opa en oma. Daar sliepen wij vaak, hè, samen met mijn broer. Ja. Als mijn ouders op visite gingen, dan gingen wij naar opa en oma. Dan gingen we, het was ook altijd mooi om daar te slapen. Want we kregen een tafelkleed over ons heen. Een heel loodzwaar tafelkleed, zodat we het maar niet koud kregen. En dan zei mijn oma, terwijl we samen in bed lagen, mooi met rukken tegen mijn koor.
1: Oh,
0: dan kreeg je het niet koud.
2: Nee. Wat mooi. Wat mooi dat jij nu al mijn betogen zo hebt ingevuld.
0: Ja, klopt. Mijn vrouw op bij jou praat.
2: Ja, zo bedankt goed. Daarvoor. Ja,
0: goed, nou bedankt voor je inbreng. Nee, vertel nog even waarom deze plaat.
2: Nou, ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat dit liedje eigenlijk ook nooit in de Evergreen Top 1000 staat. Hij moet van mij gewoon in deze toplijst komen. Ja, het grappige is, jij hebt mij eigenlijk laten leren kennen door dit liedje. Dit liedje aan mij leren kennen. Het was geen liefdesverklaring wat je aan mij gaf. Maar ik vind het echt een heel mooi liedje. Ik ben er echt verliefd op. Dus prachtig.
0: Zo, mooi, mooi. En jij, Stefan, welke plaats vinden we in jouw lijstje?
1: Ja, eigenlijk nemen we een beetje mee naar, zeg maar, mijn jeugd. Ik ben helemaal verliefd geworden op dit liedje van Jermaine Jackson en Pia Sadora.

0: Dat moet je echt even, dit heeft uitleg nodig.
1: Ja, dat heeft een beetje uitleg. Nou, Over de Vloer, Geer en Goor. In 2005 was dat een gigantische hit. En ik hoorde de openingstune van dat programma. En dat was Als Je Alles Hebt Gehad. Toen dacht ik, nou, dat is ongelooflijk. Dat was dit liedje.

0: Jij dacht dat dit het origineel was natuurlijk.
1: Ja, dat dacht ik echt. Ja, ja, ja, ja. Totdat mijn moeder zei, ja maar ho, wacht even. Dit komt uit mijn tijd. Toen dacht ik, jouw tijd uit de jaren 50? Nee, dat komt uit de jaren 80. Toen kwam ik dus inderdaad bij de muziek van de jaren 80 terecht. En toen ben ik daar meer van gaan houden. Dat hele decennium heb ik gewoon weggesnoept op dat moment.
0: Wat leuk. Het begin van iets heel moois.
1: Ja, echt. Dat was dus over de vloer van Geren Goor waar het mee begon.
0: Dit staat in mijn lijstje.

0: allemaal natuurlijk shouts van Tears for Fears. Ja, waarom? Het is altijd heel moeilijk uit te leggen waarom. Maar ja, hits gaan gepaard met herinneringen. Dat blijkt ook uit jullie verhalen. En deze brengt mij terug aan de MAVO-tijd. Volgens mij de mooiste middelbare schooltijd die ik heb gehad. Gewoon simpel bij ons in het dorp. Leuke klassen, leuke leraren, leuke klasgenootjes. Eén keer in de week mocht ik ook de top 3 aankondigen van de top 40. Want toen droomde ik al van dit wereldje. Dus een shout van Tears for Fears die kwam op het moment dat het met de cijfers op school wat minder goed ging. Ik moest echt beter mijn best doen. Iets te veel onvoldoendes. En die muziek die hielp mij er helemaal weer bovenop. Shout, het was alsof Tears for Fears uitriep. Kom op Bert, je moet wel even je best doen. Ja. Shout, shout, let it all out. En toen ging het ook weer goed, vanaf dat moment. Dus deze plaat ben ik dankbaar. Shout van Tears for Fears. Dat is het verhaal en daarom komt die in mijn lijstje. Maar ze hadden elke plaat van Tears for Fears erin kunnen zetten. Ja. Want ik vind die band echt heel, heel goed. Echt, en nog altijd bij elkaar ook, hè. Eens even kijken. Ja, welke plaat van die 3 zullen we nou helemaal gaan draaien? Dat is de grote vraag natuurlijk. Maar dat vragen we aan jou thuis.
1: Ja.
0: Dat kan. Op welke manier?
1: Via de NPO Luister-app. Ga dan even naar de app van Radio 5 natuurlijk. Heb je een polletje. Kun je stemmen op het liedje van Bert, het liedje van Stefan of het liedje van mij.
0: Oké. Okay, nu even...
1: Die draaien we dan straks natuurlijk helemaal. Hè?
0: Ja. Stem op mij, stem op mij. Nee. When the rain begins to fall, march. Ah, stem op shout. Nou ja, ik zie wel wat er binnenkomt.

0: Suzette en Marlies. En daarvoor een superband, zo mag je het wel noemen. Hè? De Honey Drappers met onder meer Robert Plant en Jimmy Page van Led Zeppelin in de geleden. En dat oude liedje van Phil Phillips, The Sea of Love. Oké, de stemmen zijn geteld. De stemtool, het polletje is gesloten. En we gaan de top 3 bekendmaken. Want op 3 is geëindigd Bert. Shout, Tears for Fears. Shout. En dan nummer 2.
1: Ikke, Stefan.
0: When the rain begins to fall, hè? En dat betekent dat er nog maar één plaat over is. En die mag de dame zelf aankondigen. En ik hou nu mijn mond.
2: Ja, dit is toch de allermooiste dromerige plaat in de jaren 80. Ja, je smelt weg, je droomt weg. En deze plaat zit ook heel diep in mijn hart. Dus mooi dat we die even zo kunnen aftoppen met deze poll. Het is Message to My Girl

0: geef toe, het is wel het mooiste liedje van deze drie, Carmen. Dus geef ik je wel gelijk.
1: Ja, ja, dit hoort gewoon in die toplijst.
0: Ja, ben ik met je. Ik hoop dat jouw stem gehoord is. Stemmen kan dus, hè, mensen. Kan nog via nporadio5.nl. Ondertussen dan het nieuws van 7:30. Hier is Carolijn.
2: Goedemorgen. In Kiev wordt de stroom weer noodgedwongen tijdelijk afgesloten. Het gebeurt na grote aanvallen van Rusland op de energievoorziening. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, vertelt correspondent Christian Pauwen.
3: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8:00 in de ochtend en 9:00 s'avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteit moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen en de piekbelasting onder controle te houden. En de premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen.
2: Een wereldprimeur in Nijmegen. Het is artsen van het Radboud UMC gelukt om vrouwen die door kanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe en werkende clitoris te geven. Zo'n hersteloperatie was er dus nog niet. Maar deze oncoloog bedacht een manier waardoor het nu wel is gelukt.
4: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Want de clitoris bestaat namelijk niet alleen maar uit het topje, maar de zenuwbanen gaan veel verder daaronder. En deze zenuwbanen die leggen we weer vrij, die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
2: Ieder jaar raken 150 vrouwen hun clitoris kwijt door vulvakanker en er zijn tot nu toe 23 vrouwen geopereerd. Bij mannen is het al 40 jaar lang mogelijk om hun penis te reconstrueren als ze daar kanker hebben. Mediabedrijf Paramount kan Warner Brothers overnemen. Een laatste obstakel is nu weg. Paramount trof een schikking met 12 staten die een rechtszaak hadden aangespannen uit angst dat het fusiebedrijf te machtig zou worden. Een Amerikaanse rechter heeft die schikking nu goedgekeurd. Paramount krijgt grote Hollywood-studio's en ook grote nieuwszenders in handen. En met zijn SRV-wagen versierd met ballonnen en vlaggetjes nam de melkboer van Vlissingen gisteren afscheid. En hij wil aan Omroep Zeeland wel vertellen waarom hij nog de laatst overgebleven melkboer was.
5: Ik ben een deurdouwer. Gewoon doorgaan in een goede klantenkring. En nooit klagen en niks is te veel.
6: Wat vindt u zelf nou de lekkerste melk?
5: Dat maakt mij niet uit.
6: Wat is er nou zo leuk aan melkboer zijn?
5: Het contact met de mensen. Het meegroeien met families. Je ziet kinderen geboren zien worden, je ziet ze zien trouwen. Je ziet opa en oma en de vaders en de moeders.
6: Hoe vaak heeft u in uw carrière gehoord of iemand van u was, van de melkboer?
5: Heel vaak, heel vaak. Ik zeg maar, als de gelijkenis oké. Maar ik zeg, fabeltjes zijn leuk om erin te houden.
1: Ja, en hij heeft geen opvolger, zegt hij, want wie wil er nog om 5:00 ochtends zijn bed uit en dan de hele dag rondrijden?
0: Nou, dan kun je beter een radioprogramma maken, inderdaad.
1: Ja.
0: Maar dit is echt de allerlaatste SRV-man van ons land dus?
1: Nee, van Vlissingen.
0: Of van Vlissingen.
1: Ik durf niet te zeggen of dit de allerlaatste is.
0: Okay,
1: ik heb een collega gehad die ooit alle SRV-wagens heeft verzameld. Maar dat was best wel lastig nog om daarachter te komen. Dus okay. Dat durf ik niet te zeggen.
0: Oké, okay. Nou dan even voor deze man uit Vlissingen.
7: Leven de man van de SRV van je hippie.
0: En dan het weer voor vandaag.
1: Bewolkt en regen, later droger met ook zon. En het wordt

0: Feyenoord 67, Toos van Hamersveld 71, Saskia de Haan uit Noord-Schaarwoude 71, Sabine de Ridder uit Barendrecht 40, Joke Hilhorst Klomp uit Leende, gefeliciteerd Joke 72, Marion Blauwboer uit Egmond aan Zee 59, Monique Meijer uit Deventer 58, Wil Peters uit Os 77, net als Roelie Bats uit Maden, Ina Kooiker uit Grauw 65 en dan Liane Stanneveld uit Havelten. Ze wordt 53.
1: Goeiedag, Bert.
0: Ja, goeiedag, Liane. Je hoorde Hallo. Natuurlijk, hè, je hoorde die telefoon overgaan op de radio, op je toestel zelf. En ja, dan weet je, het is zover, ik ben aan de beurt. Eén keer in je leven maak je dat mee en dat is vandaag. Hoe bijzonder is dat?
1: Helemaal goed. Vorig jaar heb ik net de boot geweest.
0: En nu
1: en
0: dus
1: hadden ze toen gezegd, misschien volgend jaar. Nou, bij deze.
0: Klopt, ja. Je kunt een aantekening toesturen van ik wil zo graag. Maar ja, we zijn niet om te kopen. Wij zijn volledig onafhankelijk hier bij de publieke omroep. Hoe het ook zij, van harte gefeliciteerd met je 53ste verjaardag.
1: Ja, dankjewel.
0: En het is toch wel mooi dat je juist in deze Evergreen Week van de jaren 80 je verjaardag viert. Want die ethisch, die heb jij bewust meegemaakt.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat was de tijd dat je naar de middelbare school ging. Hè? En het uitgaan kwam toen ook om de hoek kijken. Dus heel veel uurtjes ook op de dansvloer doorgebracht. En ook bewust geworden van muziek. En het is echt de leeftijd waarop je bewust wordt van wat je leuk vindt en wat je minder leuk vindt.
0: Het is ook zo dat dat dieper binnenkomt dan ooit. Hè? Dat de platen die toen binnenkwamen in je tienertijd, in je pubertijd, dat die voor altijd een plek krijgen op je, noem het maar, harde schijf dan. Hè?
1: Klopt. En ik hoorde net ook al heel veel nummers voorbij komen waarvan ik dacht, ja, daar heb ik ook inderdaad wel mooie herinneringen aan. Onder andere Shout, bijvoorbeeld.
0: Ja, van Tears for Fears. Ja, die staat ook in mijn lijstje. Ja. Ja. En waar stond die uitgaansgelegenheid waar jij wekelijks te vinden was, Liane?
1: Ik ben opgegroeid in het dorpje Hoogsmilde in Drenthe. En daar stond vroeger een café en een discotheek en het heette Spiersbrug. En daar ben ik menig zaterdagavond geweest.
0: Juist. Ja. Ja, bij mij begon het altijd ook om 21:00 s'avonds. Bij jou ook?
1: Ja, dat is hetzelfde. Bij ons ook inderdaad.
0: Ja,
1: toen waren de sluitingstijden nog heel ruim, hè? Dus dat ging ook nogal even door eigenlijk.
0: Oh, ja. Ja, uiteindelijk gingen dan die felle lichten aan.
1: Ja, ja. Ja, en dat was het hoogste tijd, werd meestal. Dat soort nummers werden daar
0: gedraaid. Van Hazes inderdaad.
1: Van Hazes, ja.
2: Ja, mooi.
0: Dat was een goede tijd, jongens. Ja, dat was een goede tijd. Waar is die tijd gebleven? Ja, klinkt nu als een hele oude man, maar dat is wel zo.
3: Dat is wel echt oud, Bert, wat je zegt. Ja.
0: Nou ja, en is het leven verlopen zoals je toen voor ogen had, Liane?
1: Eigenlijk is het wel mooier geworden dan ik toen voor ogen had. Je hebt dan nog van, wat komt er later en wat komt er op mijn pad? Nou, ik ben moeder geworden van twee jongens. Ik ben getrouwd, ik heb een leuke baan en ik hou nog steeds heel veel van muziek.
0: Kijk, dat is mooi. Wat voor werk doe je trouwens?
1: Ik ben software-tester.
0: Oké, dat is wel helemaal een baan van deze tijd natuurlijk. Ja.
1: Dat is wel een baan van deze tijd. En dan kun je gelukkig ook veel thuis doen. Ja.
0: Maar als ze toen in de jaren 80 hadden verteld, Liane, over 40 jaar ben jij softwareontwerper of ontwikkelaar, dan had je gevraagd, wat is dat?
1: Ja.
0: Dat is dan ook wel weer grappig natuurlijk. Hè?
1: Ja, toen wilde ik reisbureau-medewerkster worden, dus dat is iets heel anders.
0: Die bestaan dat doet iedereen natuurlijk op het internet, dankzij jouw software. Dus je hebt je eigen graf gegraven.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Zeg, de Evergreen.
3: Ja, ik heb al gedraaid op

0: aan gedoe. En ja. Lac du Comara.
1: Dus, heel toevallig dat er een nummer is waar ik gisteren aan gedacht heb.
0: Hoe kwam dat dan?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik was de FAFS aan het kijken.
0: De wat?
1: De FAFS.
2: De FAFS.
1: Ja, ja.
0: Oh, de FAFS. Oh,
2: met Kelly en die,
0: ja,
2: al die mensen.
0: Belgische familie.
1: Ja, ja. Die hebben dat nummer volgens mij zijn lijflied, als ik me niet vergis.
0: Ik dacht even dat je een visioen had gisteravond.
1: Nee.
0: Het voelt een beetje scary worden hier.
1: Ik keek heel tv waar je niet bij te veel bij aan hoeft te denken eigenlijk.
0: Dat is ook fijn. Dat hoort wel bij dit programma. Dus mijn vraag aan jou is, wil je deze plaat helemaal horen of niet?
1: Ja, die wil ik zeker helemaal horen.
0: Dan is deze voor jou, Liana Stanneveld uit Haventen.
1: Ja, dankjewel.
0: Mooie verjaardag en er komt ook nog een prachtige kaart naar je toe, handgeschreven.
1: Helemaal goed, dankjewel.

0: Nou, blijft briljant natuurlijk, hè, dit Le Lac du Comba.
1: Je vrolijke vriend in de morgen. Goeiedag, Hendrik Man.
0: En wil je ook op de kalender, dan kan ik niet vaak genoeg zeggen. Iedereen is hier welkom, dat weet je. Dus meld je aan via de site of stuur eenvoudig een appje. Ja, natuurlijk hoort deze band ook bij de jaren 80. Scoorde hun meeste hit zelfs in dat decennium. En hun grootste. En daar hoort deze bij, net als gisteren.

0: bij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
0: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
3: 65 jaar Vrienden van het Lied. Zondag 18 oktober, Pruis Tivoli Vredenburg van kleur, klassieke klanken en klinkende stemmen. Vier het mee, Vrienden van het Lied. Kijk voor meer info op tivolivredenburg.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.

0: om 3:50 bij Avrotros op NPO 1.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: Het is nu 8 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen Carolijn.
11: Goedemorgen Bert. Er komt meer duidelijkheid voor ZZP'ers en opdrachtgevers. Minister Aartsen komt met een wetsvoorstel waarin is vastgelegd wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet.
12: In de wet zitten twee toetsen. De zelfstandige toets, die kijkt echt naar de persoon zelf. Is iemand ondernemer? Dan moet je denken aan meerdere opdrachtgevers. Dan moet je denken aan een aantal basisvoorwaarden, zoals een zakelijke rekening of een btw-nummer. En de wet heeft een werkrelatietoets, die kijkt naar de opdracht die iemand doet. Kun je nou als ondernemer die opdracht ook een beetje in vrijheid doen? Dat zijn de criteria van de beide toetsen.
11: En voldoe je daaraan, dan hoef je niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst later nog premies of loonbelasting komt innen. De dood van Paulien Cornelissen maakt veel los. Ook alle kranten staan erbij stil. Er zijn veel reacties van premier Jette tot burgemeester Halsema en van Dolf Jansen tot Herman van der Zandt. De presentator van De Slimste Mens reageerde gisteravond bij Met het Oog op Morgen.
13: Ze was iemand met wie ik enorm kon lachen. We hadden enorm veel pret, we hadden heel veel plezier. En ze was ook iemand die mij af en toe lekker de baas was. Want ja, ik kan ook bij de hand zijn. Maar daar toepte zij nog af en toe over. En dat was heel erg leuk, want dan dacht ik, oh ja, ik moet bij jou echt opletten. Ze daagde me uit.
11: Ze had kanker en overleed gisteren in het bijzijn van haar familie. Paulien Cornelissen was 50 jaar. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega ligt nog in het ziekenhuis, maar is stabiel. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Andere piloten aan boord konden het vliegtuig alsnog veilig laten landen. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt niet van en naar Israël zolang het onderzoek naar het incident loopt. En terwijl het buiten nog zomers warm is, zijn de ijsbanen in Noord-Holland al helemaal klaar voor de start van het schaatsseizoen. De ijsbaan in Haarlem gaat zaterdag open. Maar een nieuwe ijsvloer aanleggen kost, zeker in deze warmte, ontzettend veel stroom. En dat kan soms fors in de papieren lopen, hoorde de ijsmeester van collega's elders.
14: Die gingen soms van

0: De dood van Paulien Cornelissen maakt veel los. Ook alle kranten staan erbij stil. Er zijn veel reacties van premier Jette tot burgemeester Halsema en van Dolf Jansen tot Herman van der Zandt. De presentator van De Slimste Mens reageerde gisteravond bij Met het Oog op Morgen.
1: Ze was iemand met wie ik enorm kon lachen. We hadden enorm veel pret, we hadden heel veel plezier. En ze was ook iemand die mij af en toe lekker de baas was. Want ja, ik kan ook bij de hand zijn. Maar daar toepte zij nog af en toe over. En dat was heel erg leuk, want dan dacht ik, oh ja, ik moet bij jou echt opletten. Ze daagde me uit.
0: Ze had kanker en overleed gisteren in het bijzijn van haar familie. Paulien Cornelissen was 50 jaar. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega ligt nog in het ziekenhuis, maar is stabiel. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Andere piloten aan boord konden het vliegtuig alsnog veilig laten landen. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt niet van en naar Israël zolang het onderzoek naar het incident loopt. En terwijl het buiten nog zomers warm is, zijn de ijsbanen in Noord-Holland al helemaal klaar voor de start van het schaatsseizoen. De ijsbaan in Haarlem gaat zaterdag open. Maar een nieuwe ijsvloer aanleggen kost, zeker in deze warmte, ontzettend veel stroom. En dat kan soms fors in de papieren lopen, hoorde de ijsmeester van collega's elders.
2: Die gingen soms van 100.000 euro naar 300.000 tot 400.000 euro aan kosten voor energie. Ja, dat hadden wij gelukkig niet.
3: Daar worden wij niet warm of koud van.
0: Ja, maar over 2 jaar is het weer spannend, zegt hij tegen NH Nieuws, want dan loopt het energiecontract van de baan in Haarlem af. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag is het droger en is er ook wat zon bij een graad of 20.
4: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

En helemaal natuurlijk in het licht van die onvergetelijke jaren 80. Morgen de Evergreen toplijst van het decennium. En ja, je kunt nog stemmen. Laat je bijvoorbeeld inspireren door films uit die tijd. Denk aan Dirty Dancing. Denk aan Schatjes. Denk aan Top Gun. Of denk aan Frogger of Pac-Man spelen op je video.

0: Green Week van de jaren 80 op NPO Radio 5. Hier hoor je ook platen die, ja, die was je vergeten. Die bleven steken in de tipraden. Bijvoorbeeld dit, Corey Hart en Sunglasses at Night om exact 7:45.
1: De Evergreen Week van de jaren 80 op NPO Radio 5.
0: En deze week, elke ochtend, het verhaal van een Nederlands artiest die in de jaren 80 ook buiten onze landsgrenzen succes scoorde. Vandaag het verhaal van de band die in 1983

0: Met de stem die we allemaal herkennen van Noel Havens. Dag Noel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag weer.
0: Zo'n plaat brengt ons natuurlijk meteen terug naar 1983, toen het een hit was. Met welk gevoel kijk je terug op die tijd?
1: Nou, heel bijzonder. Ik weet nog goed dat de eerste ervaring van als artiest, zeg maar, dat je jezelf hoort op de radio. Dat was al heel bijzonder. Dus, en dan wat er dan daarna gebeurt, het begint met een soort verbazing. Daarna vind je het allemaal heel normaal. En weer later denk ik, god, dat was toch wel heel apart.
0: Want de allereerste keer dat je op de radio was, hè, wat je zegt van die verbazing. Ja. Welk programma was dat, weet je dat nog?
1: Ja, volgens mij de AVRO. Omdat hij werd toen, hoe heette dat nou? Bij Top op was je een soort tip of zo. En dat weet ik nog wel. Dat was aangekondigd en toen hoorde ik hem steeds op de radio.
0: Ja, AVRO's RTV-tip was dat, hè, op de blauwe maandag, herinner ik me. En Suzanne, geschreven overigens door Ferdinand C., laten we zijn naam ook noemen. Het verhaal eigenlijk van een heel treurig romantisch avondje, hè, dat mislukt.
1: Ja, zoiets, ja. Ja, in het begin wist ik dan niet zo goed wat ik ervan moest denken van het liedje toen ik het in moest zingen. En ik denk, nou ja, apart. Hè, maar later, het gebeurt allemaal, het was voor mij in alle opzichten een eerste ervaring met de popmuziek. Dus ik had gewoon een bandje. Hij vroeg me om samen een band te beginnen, VWT Kunst. En dan is alles eigenlijk nieuw. Dus het was allemaal wel bijzonder, zeg maar. Dus ik weet nog dat ik mijn pa vertelde van pa, ga de muziek in. En dan zei hij, ja, maar kom je dan ook bij Top op? Ik zei, ja, natuurlijk kom ik dan bij Top op. En dat bleek ook zo.
0: Ja, en zo geschieden. Overal werd jij kent op straat, denk ik.
1: Ja, dat was ook zoiets, ja. Dat had je ook totaal niet in de gaten, hoe dat werkt. Ja, dus toen keken er heel veel mensen naar Top op en Countdown en dat soort programma's.
0: Ja.
1: Dus dan was je meteen echt beroemd in Nederland. Dan kon je niet normaal boodschappen doen.
0: En iedereen riep natuurlijk naar jou.
1: Allemaal. Ja.
0: En op een gegeven moment dacht je misschien, nou weet je, dan ontvlucht ik deze werkelijkheid. Ga ik naar het buitenland. Maar dat kon ook niet. Want Suzanne werd een internationale hit. Wie bedacht om de plaat ook internationaal uit te brengen?
1: Nou ja, de platenmaatschappij, hè, die hebben dan van die beurzen, omdat wij zaten toen bij CBS. En die zat in heel Europa, over heel de wereld. En dan op beurzen wisselen ze elkaar platen uit die, zeg maar, lokaal scoren. En daar zat ook Suzanne bij. En de uitgeverij van CBS, die had het aangeboden op een beurs in New York of weet ik waar. En toen waren er een heleboel mensen geïnteresseerd. Hè. Dus vooral het verhaal dat die plaat uitkwam en meteen nummer 1 in werd. En zo ging het langzaam aan. Hij kwam eerst in Duitsland uit en er gebeurde niet zoveel. En toen kwam hij toch via de andere kant, Zwitserland, Oostenrijk, en dan begint het te lopen. En toen bleek het overal enorm aan te slaan. Dus dan is het een soort landje veroveren, zeg maar.
0: Juist, en jullie noemden je in het buitenland niet VOF de Kunst, maar The Art Company.
1: Ja.
0: En zo klonk Suzanne dan in het Engels.

0: en dan ook op zijn Frans nog even.
1: Wauw.
2: Ja.
0: Moest je ook op taalles om al die landen te woord te staan? Want je moest natuurlijk op Europese toeren.
3: Daar had u wel iemand bij om het me even bij te brengen, ja.
0: Ja, god. Inderdaad. Want dit echt top 10 hits, hè, in al die landen. Ik bedoel, het is niet zomaar wat. Het is,
3: dus nee, zeker niet. Nee, zeker. Ja. Hij stond in 7 landen nummer 1, ja. Ja.
0: En hou je nog altijd evenveel van het liedje als toen? Of kun je het niet meer horen misschien?
3: Nee, ik heb er nog nooit, dat vragen ze heel vaak, maar ik heb nog nooit een hekel gehad aan het lied. Omdat ik heb er sowieso alles aan te danken. En bovendien, de reactie altijd van de mensen als je dat liedje begint, of je het nou op triangle doet of op een gitaar of op een piano, dan krijgt iedereen een grote smile op zijn gezicht en dan zien ze het voluit mee. Dus dat is ontzettend leuk, natuurlijk.
0: Ja, ja. Daarna kwam natuurlijk ook nog één kopje koffie later in de jaren 80, wat een succes was. Het mooie vind ik ook dat Suzanne uiteindelijk ook nog door andere artiesten is gecoverd.
3: Zeker.
0: Bijvoorbeeld in het Portugees.

even in het Italiaans door Adriano Celentano. En ook nog even omdat we tegen Griekenland...

0: Zo, nou, Ferdy Lancet, die schreef het dus, hè, zei ik al. Die moet schat helemaal die rijk zijn geworden van die plaat.
1: Maar dan heb je ook een hele mooie gemist van Ricky Martin, hè?
0: Oh, wacht even, die heb ik volgens mij... Ja, wacht even, pak ik er ook bij. Ik heb de, ja, dat is deze.

0: Ja, ja, zeker. Ja, ja,
1: nee, maar
0: ja,
1: dat zeg mooi. Ik, Ferdy ja. Lancé, die moet hier toch wel schat heen, moet hij rijk van zijn geworden.
0: Ja, dat weet ik niet. Ik kijk naar zijn bankrekening, maar we zijn nog steeds heel goed bevriend. En Ferdy die maakt nog steeds elke dag muziek. Dus de reden waarom dat hij in de muziek is gegaan, is nog steeds van kracht, zeg maar. Hij, dus gewoon, ja, hits. Maar daarna heeft hij nog zoveel meer gedaan.
1: Ja, dus, dat is, ja. Is waar. Oké, okay, nou, ik vond het leuk om even over Suzanne te hebben. Jij houdt nog steeds van... Ik hou ook wel van dat liedje, maar ik heb het idee dat ik nu 80 keer gehoord heb. Maar toch nog maar een keer toen ik nee. Gewoon een Nederlandse, hè?
0: Ja, dat lijkt me goed plan.
1: Oké. Okay. Ja. Ga je goed, Nol. Spreek je snel.
0: Ja, dank je.
1: Hoi.

0: Compromise. Op de toppen van hun roem in de jaren 80. En volgend jaar komen ze trouwens naar Nederland. Twee concerten. En dan komt dit vast en zeker ook voorbij. Sanctify Yourself.
1: Het 8-secondenspel.
0: Gaan we zo meteen weer spelen. Jouw kans op fantastische prijzen. Voor de mensen die zich afvragen hoe werkt het ook alweer. Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig. Hè?
2: Ja, je krijgt straks een kort fragment te horen van een iconisch stukje uit de jaren 80. En vandaag is dat in een, de categorie TV-tunes. Dus je moet raden waar het over gaat.
0: Ook allemaal natuurlijk in het licht van 75 jaar televisie. Morgen, ja, exact 75 jaar geleden. Sta daar even bij stil, mensen. Wat zit er in de prijzenkist, Stefan?
3: Ja, het is een jaren 80 doeboek. Je krijgt sowieso ook een pen. En ik zat even door die bureaukalender te bladeren. En in de maand juli staat een prachtige foto met jou en een clown. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Ja. Dat was superleuk.
0: Superleuk. En er zit ook meteen een spelelement aan vast. De vraag is namelijk, wie is de clown? Maar nu gaan we eerst een ander spelletje doen. Namelijk het 8-secondenspel. Wil je meedoen? Dan stuur je nu het codewoord. En dat codewoord is...
2: Synthesizer.
0: Lekker lastig hoor. Synthesizer. En wij zijn zeer kritisch op de juiste spelling, mensen. Goed, succes. Het nieuws van 8:30.
2: Makelaars moeten zich verplicht registreren en er komt een klachtenloket voor kopers en verkopers. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars om misstanden op de woningmarkt aan te pakken. Want te veel makelaars houden zich volgens de minister niet aan de regels.
4: Die geven geen inzicht in het biedboek, die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden, maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
2: En houden ze zich niet aan die regels, dan kunnen ze een beroepsverbod krijgen. De executie van de Amerikaanse Christa Pike is ondanks 2 injecties mislukt. Haar advocaat zegt tegen Amerikaanse media dat ze niet buiten bewustzijn is geraakt en nog steeds een hartslag heeft. Deze journalist was erbij en zegt dat ze nog nooit zoiets gezien heeft. Na de injecties tilde de vrouw haar hoofd nog op en zei ze dat ze pijn had.
5: Well, when they told us to leave at 8:53, Christa Pike was still breathing. She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
2: Pike zit al meer dan 30 jaar vast voor moord en ze ligt nu in het ziekenhuis. Alle executies in Tennessee zijn nu uitgesteld.
0: Ik ben ervan overtuigd dat de discussie over de doodstraf nu wel weer flink zal oplaaien.
2: Misschien want is dit wel het begin van het einde van de doodstraf in Amerika.
0: Ja, ik bedoel, het geeft ook de waanzin natuurlijk aan van de doodstraf. Ik ben tegen de doodstraf, want we hebben zo vaak natuurlijk gerechtelijke dwalingen gezien. Stel je voor dat iemand niet de dader is. En dat is onomkeerbaar natuurlijk, hè, de doodstraf. Ik weet niet hoe jullie er tegenaan kijken.
3: Nou ja, ik ben in sommige gevallen wel voor. Dat klinkt misschien heel controversieel, maar ik denk dat het meer geld kost als je soms iemand levenslang opsluit in het gevangen. Dat ons als staat heel veel kost, heel veel zorg, heel veel geld die kant erop gooit. Dat als er echt daadwerkelijk goed bewezen valt dat diegene dat gedaan heeft, dat het ons wel ook heel veel zou schelen in de portemonnee. En die kan weer ergens anders naartoe. En ik denk dat dat ook wel een goede oplossing kan zijn. Want de cellen zijn overvol. De mensen van de cipier kunnen het niet meer aan. Het is gewoon best wel heftig hoor, af en toe. Dus soms denk ik, zouden we dit wel weer moeten doen? Ja, het is controversieel, weet ik. Maar ik zit toch over na te denken.
0: Goed, u kunt brieven schrijven.
2: Ik was nog lang niet klaar. Okay. Nee. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn gisteravond vernield met vuurwerk. Het gebeurde na een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Eerder op de avond was er een onaangekondigde demonstratie bij het gemeentehuis. Begon rustig allemaal, maar later ging het alsnog mis. En toen de politie al was vertrokken, werd er opnieuw vuurwerk afgestoken. De ME greep in, er is niemand aangehouden. En heel wat Rotterdammers lappen de regels aan hun laars op de Coolsingel. Daar staan nu hekjes die moeten voorkomen dat mensen zomaar de weg of trambaan oversteken. Maar wat blijkt, mensen glippen massaal tussen die hekken door of stappen eroverheen.
6: Ja, anders moet je helemaal omlopen. Dus dat is gewoon wat makkelijker, Dirk.
7: Ik ga niet helemaal omlopen als ik ook gewoon de weg kan oversteken.
8: Als ik heel eerlijk mag zijn, vind ik het nou niet echt heel erg handig.
9: Jij kwam wel gewoon netjes over het zebrapad.
10: Het is speciaal voor om over te steken, dus ik dacht, een paar stap extra is niet zo erg.
9: Zeg je, ze mogen blijven of liever weg?
8: Nou ja.
9: Je bent geen fan.
2: Nou, de gemeente houdt het in de gaten en past daarna misschien die hekken wel aan. Het is bewolkt met ook buien. Vanmiddag wordt het droger, gaat ook soms de zon schijnen bij een graad of 20.
0: Ah, dan heb ik wel zin in een lekkere vakantie.

0: Sap, Gento Pereboom uit de Deventer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Lijk jij een beetje op die plaat van Mattia Bazar?
1: Ik heb de vertaling eigenlijk nooit bij de hand gehad.
0: Ticento. Laten we even snel de vertaling opzoeken uit Italiaans. Ik weet ook niet eens wat betekent Ticento. Zo'n prachtplaat. Wat betekent Gento dan, jouw voornaam?
1: Gento was vroeger een Spaanse voetballer van Real Madrid.
0: Oh, en daar ben je nou vernoemd?
1: Daar ben ik wel vernoemd.
2: Okay. Ja, en Ticento betekent ik hoor je of ik voel je in het Italiaans.
0: Oké. Ja. Ah, dat vind ik Gento ook wel mooi. Zeg, de jaren 80, je bent 58. Nou, vertel, wat was een van de mooiste momenten uit dat decennium voor jou?
1: De jaren 80, waar ik zelf erg prettig vond, was toen de opkomst van een nederpop.
0: Toontje Lager, Doe Maar,
1: Het Goede Doel.
0: Frank Boeien Groep, wat had je al niet meer. Ja. En er was er eentje dan die er uitsprong voor jou?
1: Vanuit Goede Doel.
0: Ja. Die liedjes hebben ook samen met die van Frank Boeien de tijd het meest doorstaan, denk ik.
1: Het Goede Doel nu niet meer zo, maar... Frank Boeien is er overgebleven.
0: Ja. Nou, weet je wat? Wij gaan een fragment aan jou laten horen. Het is in de genre van televisietunes. Mm-hmm. Ik ben ervan. Kijk je tv in de jaren 80?
1: Zeker.
0: Nou, hou je vast. Ik ben ervan overtuigd dat je weet om welk programma dit gaat. Zeg het maar, Gento.
1: Ja, ik weet het.
0: Ja, dat was het vervolg inderdaad.
1: Ja, ik draai hem even door in mijn hoofd.
0: Ja. Nog een fragment?
1: Ik ben bang dat we voor het tweede fragment moeten gaan.
0: Die klinkt zo. Oh, zat al in je hoofd. Zat al in je hoofd. Nou, ik hoor het al.
1: Je kent het, hè? Puntje van je tong en je weet het niet.
3: Zo'n spurneus ben je wel.
0: Ja, agent Pereboom. Ja, is... hier komt de derde.
1: Is het toch baantjes?
0: Nee. Oh, nee. Het is geen baantje.
3: Maar je zit wel heel dichtbij.
0: Och, jongens.
2: Oh, we horen je terug, Carmen. Wat gezellig.
0: Nou jongens, dit wordt hem niet. We zetten de lijnen, het spijt me Gento, we zetten de lijnen wagenwijd open. 0800-3000-555. En dan gaan we kijken wie het wel weet. Ik dacht dat dit echt een heel eenvoudig oplossing zou zijn. Maar dat valt dan toch tegen.
2: Ja, we hebben iemand hangen.
0: Goedemorgen, met wie? Hallo?
4: Met Ben.
0: Hey Ben, ja, jij hebt hem denk ik wat te pakken, hè?
4: Ja.
0: Ja, zo kunnen we doorgaan. Vertel, welke is het?
4: Derek,
0: ja, het is Derek. Hoor, stap het in de rol van Derek natuurlijk. Nou, heel mooi, je hebt het goed. Dat levert mooie prijzen op.
3: Ja, jij krijgt sowieso de luxe pen en je krijgt het doeboek.
0: Ja.
4: Hey, dankjewel.
0: We sturen het snel op, zonder vertraging.

0: verbonden met de jaren 80. En dit was een van hun hits, STOP, Stop. Op 10 minuten voor 9, ik neem je even mee terug naar de gisterochtend. Toen ik wekdienst had voor mijn moeder. Zij moest in alle vroegte opstaan om 6 uur. En ze kon de wekker niet verzetten, want die staat op een vaste tijd als alarmknop. Dus we gingen even bellen. Als je het gemist hebt, dat kon ik zo gisteren.
1: Met Hilly?
0: Met Hilly. Ja.
2: Spannend.
0: Als een soort wekdienst.
3: Ja?
0: Ja, Bertie, goeiedag.
3: Ik ben wakker.
0: Gelukkig, ja.
3: Goed zo, dankjewel voor het bellen.
1: Wacht, Hilly.
3: Ja, hallo.
1: Nee, hi.
2: Hallo.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, hoi. Ik ben wakker.
0: Ja, gelukkig maar, want ze ging een dagje naar
1: Giethoorn.
0: Juist. Met vriendinnen, met de plattelandsvrouw. Ik weet niet wie allemaal, maar ze heeft veel vrienden en vriendinnen in het dorp. En nu kreeg ik ontzettend veel reacties van mensen die zeiden: wil je even je moeder bellen hoe het was in Giethoorn?
1: Ja, dus ben ik ook heel benieuwd.
0: Laten we dat even doen dan. Hè.
3: Met Hilly.
0: Ja, Bert hier, goeiedag.
3: Ja, goeiedag.
0: Ja, ik zei net al, er zijn zoveel mensen benieuwd hoe het was in Giethoorn gisteren.
3: Nou, het was hartstikke mooi, Bert. Het was een hele fijne dag. We hadden natuurlijk heel mooi weer en we gingen samen in de bus met dames uit Eelde en uit Eekst. En wij stapten als laatste in Borger. En het was heel mooi. We hebben er een boottocht gemaakt door de Giethoorn en ook over het meer. En we hebben museums bezocht en we werd heel mooi verteld. En we hebben echt een hele mooie dag gehad.
0: Wat leuk.
1: Ja, wat mooi. Want inderdaad, gisteren zei u, Hilly, 4 delen. Ik dacht, nou, dat is een drukke dag.
3: Ja, 4 delen. Dat is zo.
1: Maar wel heel veel plezier gehad dus.
3: Zeker. Heel mooi. Heel mooi.
1: Was u niet bang in zo'n bootje? Want het zijn toch van die hele kleine, gammele bootjes.
3: Oh, nee. Maar we zaten wel in een grote boot, hoor.
1: Oh, oké.
3: We zaten in een grote boot, ja. Met een stuurman erbij, natuurlijk. Nee, het was heel mooi. Die vertelde van alles en we zijn naar Margieshoeven geweest in Kallenkoten. Dat was ook heel mooi.
1: Oh,
3: en, naar museumboerderij het Olde Maathuis. En dat vertelde een man en er werd een film gedraaid over Giethoorn van vroeger. Nee, dat was echt een hele mooie dag. We waren om 6 uur precies weer thuis gisteravond.
1: Oh, wat mooi, wat mooi. Nou, Hilly, nu ik het toch aan de lijn heb. Ja, we zitten midden in de week van de jaren 80 en dan zijn we allemaal reet nieuwsgierig. Hoe was Bert in de jaren 80 als klein ventje?
3: Oh, als klein ventje. Nou, hij was altijd al met de radio bezig.
1: Ja.
3: En hij deed altijd net als hij al mensen interviewde. Oh. Vroeg hij gewoon van alles, ja. En toen was hij wel al zo. Hij was altijd met de muziek bezig. Maar toen was hij nog klein, hè. Ja, 80. Ja, 71 is geboren, dus...
1: Bert loopt een beetje rood aan. Ja, volgens mij wordt hij een beetje verlegen.
3: Ja, wat een verlegen. Nou ja, maar goed.
0: Was hij stout?
3: Prima, hoor.
0: Was hij stout?
3: Prima met hem. Nee. Nee, hij had één broer en ze konden goed samen met elkaar opschieten. Dus dat ging allemaal goed. En ze gingen samen naar school met 2 buurmeisjes. Wij woonden achteraf op een boerderij. Dus we moesten altijd wel ver fietsen naar school. Maar het ging allemaal goed.
1: Ja, toch goed terechtgekomen. Nou, ja, Hilly, als we je 's ochtends nog een keer, als je ons nodig hebt om voor de wekker of iets anders.
3: Ja, precies. Maar een beetje stom, hè. Maar weet je, mijn wekker die wil niet anders aflopen, maar als om 10 vooraf. Nou, dan moest ik al bij de bus staan.
1: Ja.
3: Ik denk van, en dan slaap je de hele nacht niet, want dan ben ik zo bang dat ik mee verslaap. Ik dacht, weet je wat? Bert is altijd wel vroeg gedaan, laat hij mij even bellen. En dan ben ik wakker.
1: Nou, we hebben met alle liefde gedaan, Hilly.
3: Ja. Nou, heel hartelijk bedankt.
2: Oh. Je moeder lijkt precies op jou, praat ook lekker veel.
0: Ja.
2: Gauw wel van.
0: Gezellig. Ik heb wel een vreemde.
2: Ja.
0: Oké, nou, een fijne dag en goede dag, Hilly.
3: Ja, jullie ook,
0: dank
3: hè.
0: Dank u wel, hè.
3: Ja,
0: tot ziens.
3: Doei.
0: Ah, lieve moeder, hè.
1: Oh. Ja, Hilly. Ja, mooi. Nou, fijn dat ze het zo leuk heeft gehad.
0: We zijn er morgen weer, even na 6 in de vroege ochtend met de toplijst. Voor nu,
1: een goede dag.

0: dan krijg je met een moeder die zo lang aan het woord is. Deze plaat hou je nog te goed van.
1: Samen Max.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Ja, kun je even staan?
6: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
7: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
14: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
15: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
13: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
15: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
21: Goedemorgen Hans. De Europese Commissie stopt per direct met miljoenen euro steun aan Sierra Leone vanwege crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat bevestigt justitieminister Van Wiel. Het gaat voor dit jaar om 18 miljoen euro en mogelijk volgend jaar nog eens om ruim 20 miljoen. Sierra Leone wil Jos L. niet uitleveren. De meest gezochte crimineel van Nederland zit daar ondergedoken. In België en Nederland is hij tot meer dan 100 jaar cel veroordeeld. De gletsjers in Zwitserland hebben extreem te lijden gehad onder de afgelopen hete zomer. Ruim 5% van het ijs smolt dit jaar en dat smelten gaat ieder jaar sneller, ziet de organisatie die dat allemaal in de gaten houdt. Ook deze

0: zomer zijn de gletsjers dus enorm gekrompen, zegt deze ijswetenschapper.
1: Eentje waar het goed gaat, dan spreken we over ongeveer 2 meter verlies. Eentje waar het slecht gaat, ja, 4 meter verlies. En 5% is gewoon echt enorm. Moet je gewoon inbeelden, als je dat 20 jaar op een rij hebt, blijft er gewoon niks meer over.
0: Naast de hitte deze zomer vielen er in de winter ook te weinig sneeuw. Dat was in juni al weggesmolten en dus lagen de gletsjers maandenlang in de volle zon. Door veel ongelukken en het regenachtige weer is er volgens de ANWB een stevige ochtendspits. Een half uur geleden stond er ruim 900 kilometer file. Normaal is dat de helft rond dat tijdstip. Op de A7 en A9 staan files met ongeveer een uur vertraging. En ook op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch en op de A16 van Breda naar Rotterdam is het druk. En veel buurthuizen verdwijnen uit dorpen, maar in Bezel in Limburg gaan ze tegen de trend in. Daar hebben dorpelingen een buurthuis en ontmoetingscentrum in één geopend en er zit ook een winkeltje in. Bi Betje heet het en vrijwilligers houden het draaiende, zegt de initiatiefnemer.
2: Ja, wij zijn nog op tegendraads in Bezel, dus we gaan tegen de stroom in, gaan we dit toch proberen levensvatbaar te houden. Hier komen de mensen in het dorp komen hier samen. Die kunnen hier een kopje koffie drinken, die kunnen hier een spelletje doen, ja, met elkaar kletsen.
3: Lekker koffie drinken dadelijk, ja, wat willen we nog meer? Ik heb contact met de mensen, nou, ik vind het geweldig. Super.
0: Ja, elke dag komen er tussen de 10 tot 30 mensen, vooral ouderen, om ook dus even een praatje te kunnen maken. Het weer bewolkt met ook buien. Vanmiddag in het westen droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 20.
4: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

0: Limburg gaan ze tegen de trend in. Daar hebben dorpelingen een buurthuis en ontmoetingscentrum in één geopend. En er zit ook een winkeltje in. Bi Betje heet het. En vrijwilligers houden het draaiende, zegt de initiatiefnemer.
1: Ja, wij zijn nog op tegendraads in Bezel. Dus we gaan tegen de stroom in. Gaan we dit toch proberen levensvatbaar te houden. Hier komen de mensen in het dorp komen hier samen. Die kunnen hier een kopje koffie drinken. Die kunnen hier een spelletje doen. Ja, met elkaar kletsen.
2: Lekker koffie drinken dadelijk. Ja, wat willen we nog meer? Ik heb contact met de mensen. Nou, ik vind het geweldig. Super.
0: Ja, elke dag komen er tussen de 10 tot 30 mensen, vooral ouderen, om ook dus even een praatje te kunnen maken. Het weer bewolkt met ook buien. Vanmiddag in het westen droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 20.
3: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Maar een eerbetoon aan de man die de cd-speler in de jaren 80 naar de radiostudio bracht. Wim van Putten, die met zijn LP-show, later de LP en CD-show, op donderdagavond muziek bracht waar je een speld kon horen vallen. En dan voorop met liefde voor Alan Parsons en Monia Avenue. Dit was Don't Answer Me. De jaren 80, de hele week terug van weg geweest. Een week lang op Radio 5. Morgen is de Evergreen toplijst van de jaren 80. En arbeidsvitamine volgt de hele week het spoor van de dagen van de week waarop destijds Radio 3 een miljoen het publiek bespeelde. Met de Avro maandag, de VARA dinsdag, de KRO woensdag en de TROS donderdag. Nou, donderdag is de dag waarop de TROS de hoogste luistercijfers boekte met een DJ-sternteam. Dat eerst bestond uit Tom Mulder, Hugo van Gelderen, Ad Roland, Ferry Maat en Wim van Putten. En natuurlijk had je later in de avond dan nog TROS Session. En later kwamen dan in de jaren 80 ook Daniel Dekker en Rob van Zomeren naar donderdag. Haar reputatie maakte de TROS als grootste familie van Nederland waar. En de muziek is daar getuige van.

Ja, maar Be There van James Ingram en Michael McDonald hoorde je in de arbeidsvitamine. Englishman in New York was van Sting natuurlijk. En Laurie Spee kwam voorbij met Good News, Bad News. Het zijn uiteindelijk toch de kleine, alledaagse, irrationele zaken die ertoe doen. En daarom raakt het overlijden van Pauline Cornelissen ons zo, denk ik. Ze kon ons zo afleiden van de narigheid met haar mooie taligheid. Daar moest ik nog even aan denken hier. De Tros Donderdagmuziek met veel paradeplaatwerk. En deze hoort er ook bij. Toontje Lager. Toch een van de grote drie destijds die in één adem werden genoemd altijd. Doe maar. Het goede doel. En Toontje.

Ik had zo'n hekel aan het einde altijd. Pam, pam, pam. Maar ja, bij Stevie Wonder kun je nooit helemaal naar binnen kijken. Want je weet wat hij wil. En dat is iets wat heel eigenzinnig en heel erg van hemzelf is. Dus dit was de allergrootste hit die hij op dat moment maar kon hebben ook. I just called to say I love you. In alle simpelheid. Felicita voor je van Albano en Romina Power. En we draaiden ook de misschien wel mooiste plaat van Toontje Lager. Met een fantastische gitaarsolo van Gerard de Brakmanier. Die dit jaar ook nog overleden is trouwens. Vroeg of laat heet die plaat. En die ben ik inderdaad ook nooit vergeten. En dan had je dat gezelschap in Oostenrijk. Weet je nog? Die, ja, die amateurband eigenlijk die ergens een heel groot publiek had bereikt daar. En deze kan er waaien met iets wat heel simpels is ook. Want de simpelheid is natuurlijk ook wel de kracht van de muziek. Dat bewezen ze op donderdag ook altijd bij de Tros. Life is Life van Opus.

James Brown met muziek uit de film Rocky IV met Sylvester Stallone natuurlijk. Living in America. Daarvoor Take That Look of Your Face van Marty Webb. Dat is een musicalster. En Life is Life was van Opus. Wat leuk dat jullie aandacht besteden aan de Tros. Donderdag van vroeger, zegt Wim. Dat was naar mijn idee de beste dag op 3. Dat vonden velen trouwens, dat zei ik al. Hè? Die hadden hele hoge luistercijfers altijd op donderdag. We gaan er straks even naar terug laten deze ochtend. Maar eerst nu Natalie Cole.

soundjes en geluiden en sfeer je had in die tijd. Dit was Sydney Youngblood, een jongen uit Amerika die vooral in Duitsland is opgegroeid en hiermee ook een grote hit had. En ongetwijfeld was dit ook een paradeplaats, want we draaien vanochtend een beetje de Tros Donderdag muziek. En later hoor je dan een van de mannen van de donderdag even terug. Om 11:30 doen we dat. Maar dit is bijvoorbeeld ook zo'n tune die ik altijd heb onthouden. Die hoort helemaal bij Ferry Maat's Soul Show destijds.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Zelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen. Private Banking.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
9: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
8: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: Het is 10:00, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
13: Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Die is voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen te weinig geld. En het is zo'n ingewikkelde regeling dat ook zeker 12.000 mensen te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Het is artsen van het Radboud UMC gelukt om vrouwen met vulvakanker een nieuwe, werkende clitoris te geven. Uit een eerste onderzoek blijkt dat bijna alle vrouwen na de hersteloperatie weer een orgasme kunnen krijgen. RTL Nieuws sprak met Herma, die ook zo'n operatie kreeg.
14: En ik denk, ja, als dat kan, graag. Het is gewoon weer verouderd. Het is gewoon weer hartstikke fijn en we kunnen weer samen genieten ervan.
15: Bijna 40 jaar na de eerste penisreconstructie, hoe kan het dat dit nu pas bestaat?
16: Toen de patiënt aan ons vroeg, zou je iets voor ons kunnen doen, dachten we, ja, waarom hebben wij dit niet eerder bedacht? Waarom heeft niemand in de wereld hier eerder aan gedacht?
13: De oncologen gebruiken bij de operatie een stukje wangslijmvlies om het topje van de clitoris te reconstrueren. Cristiano Ronaldo is boos weggegaan bij het trainingskamp van Portugal. Hij heeft ruzie met de bondscoach, die hem geen basisplaats geeft in de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Vlak na de persconferentie pakte de voetballer zijn spullen, zegt commentator Suze van Kleef.
2: De geruchten gingen al over onmin tussen de speler en de trainer. In de eerste wedstrijd van deze interlandwindow had Ronaldo nog een basisplaats tegen Wales. Maar tegen Noorwegen begon hij op de bank, kwam er uiteindelijk niet in. Dus ja, vervolgens kwamen er verhalen dat Ronaldo niet op het trainingsveld was verschenen, dat er een conflict was. Nou ja, dat werd vervolgens weer ontkend door die bondscoach. Nou, mysterieus, een beetje, niet fraai, dat is duidelijk.
13: Ja, zelfs zegt Ronaldo dat hij later de waarheid zal vertellen. En de Batavia is onderweg van Amsterdam naar Lelystad. De replica van het historische VOC-schip is in Amsterdam gerepareerd en staat op een ponton. Ja, en dat vaart dan over het Markermeer naar Museum Batavialand. Wel voor de allerlaatste keer. En dat voelt dubbel voor de directeur van het museum.
17: Aan de ene kant is het natuurlijk gewoon heel erg fijn dat het weer terugkomt. En dat we ook een nieuwe fase gaan hebben voor het nieuwe museum. Dus dat is gewoon echt ontzettend leuk. En aan de andere kant is het dus wel de laatste keer dat hij over het water gaat varen.
18: En dan denk ik dat hij tussen 2 en 3 aankomt in Lelystad bij ons museum. En ja, in de tussentijd tussen 11:30 en 2:30 op het Markermeer.
13: Een schip zal dan altijd op land blijven staan. De tocht is live te volgen via Omroep Flevoland. Het weer, opklaringen...

0: Dus dat is gewoon echt ontzettend leuk. En aan de andere kant is het dus wel de laatste keer dat hij over het water gaat varen.
1: En dan denk ik dat hij tussen 2 en 3 aankomt in Lelystad, bij ons museum. En in de tussentijd tussen 11:30 en 2:30 op het Markermeer.
2: Een schip zal dan altijd op land blijven staan. De tocht is live te volgen via Omroep Flevoland. Het weer, opklaringen in het westen, af en toe zon. In het midden en oosten kan het nog soms een bui vallen bij een graad of 20.
3: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers. Avro Tros.

wij volgen het spoor van de dagen op Radio 3 destijds. De muziek van Tros Donderdag was het populairst in de eerste helft van de jaren 80. Want in 85, dat is ook trouwens toevallig 4 dagen na mijn eigen radiodebuut op 3 bij de AVRO op maandag, kreeg Veronica de volle vrijdag. En de nieuwe zenderkleuring zou de Tros Donderdag verslaan op het gebied van luistercijfers. Dus ineens werd Veronica de best beluisterde dag. Ja, het was gek, maar dagelijks verschoot Radio 3 van kleur. Maar Veronica ging in die jaren echt, moet ik eerlijk zeggen, ook snel voorop met het geluid van de Optimot. Dat is geluid dat alles glad strijkt. En een hele gewiekste formule ook. Maar ja, goed, morgen maken we die Veronica vrijdag niet mee, want dan hebben we hier de Evergreen toplijst van de jaren 80. En ook die is leuk natuurlijk. Jullie bestemmen hem en dat

en David Foster over een Canadese atleet ging het, Rick Hansen. Die op zijn 15e tot zijn middel verlamd raakte door een verkeersongeluk. En een Man in Motion Tour begon om geld in te zamelen voor onderzoek naar ruggenmergletsel. Hij legde 40.000 kilometer af in zijn rolstoel over 34 landen. Dat maakte hem een soort nationale held. En daar ging dit stuk over. St. Elmo's Fire.

0: Ja, wat een mooie combinatie was dat. Goeie Iglesias met Willie Nelson. To all the girls I loved before. Dat van Murray Head en de eerste strapatsen van Benny en Björn op het musicalpad voor de musical Chess was dat met Andrew Lloyd Webber in die samenwerking. One Night in Bangkok. En we hoorden ook nog Rob de Nijs met Hou Me Vast.
1: Het 8-secondenspel.
0: Het is tijd om wat prijzen te winnen. De exclusieve NPO Radio 5

te raden wat je precies hoort. Dat kan een nieuwsfragment zijn of een televisietune of iets uit de hitparade. Kortom, als je je aanmeldt, moet dat vandaag onder de codenaam Tros Donderdag. Dus laat even weten of je mee wilt doen. En dat doe je dan via die NPO Luister-app. Gratis, overal te downloaden natuurlijk. Tros Donderdag, dat is het codewoord. Dit is ook zo'n paradeplaat, denk ik. I wanna dance with somebody who loves me.

eindelijk binnen. Er kwam geen einde aan die draaideur. Maar goed, als ik nu snel de juiste opnamestudio vind, ben ik nog precies op tijd voor mijn afspraak met Vanessa. Ik geloof dat ik deze deur moet hebben. Oei, oei. Dat was dus de bezemkast. Als het ware. Dan maar deze geprobeerd.

Potverdorie. Wilt u onmiddellijk die rotzooi opruimen? Trouwens, ik moet hier helemaal niet zijn. Waar zou zij, Vanessa dus, zich toch bevinden? Ik begin nu toch wel enigszins van mijn apropos te geraken.

Was dat prachtig gezongen. En dat nog wel in het Chinees. Maar wat kan mij dat eigenlijk schelen? Als Van Hamer goed zit. Ten slotte is zij, Vanessa dus, ook altijd tot in de puntjes gekleed. Wellicht kan ik hier eens naar binnen treden.

0: wel genoeg. Deze deur is mijn laatste kans. Ik sta weer op straat. Heb ik daar mijn schoenen voor gepoetst?
1: Ja, wie was dit? Dit is Robert Paul die in 1984 een paradeplaat had met Heb ik daar mijn schoenen voor gepoetst? Hij zat in de imitatie van Dolph Brouwers en hij deed zelfs Frank Sinatra na. Hij was hier 34, 35 jaar geloof ik toen hij dit maakte. Had je er ooit eerder van gehoord, Miranda, of niet? Goedemorgen.
2: Nee, wel van Dolph Brouwers, maar Robert Paul niet.
1: Nee. Dat was, ja, het was dus niet Dolph Brouwers, dat was ook Robert Paul. Nee. En Robert Paul was een man, ja, hij maakte veel stemmen. Hij leeft trouwens nog steeds, hij is 77 is hij. Ik heb nooit meer iets van hem gehoord. Of ik zou bijna willen zeggen, ik heb nooit meer iets van hem gehoord. Want je blijft toch wel hangen in die Dolph Brouwers imitatie, vind je niet?
2: Ja, zeker weten. Ja, ik vond het altijd een beetje glibberige man. Ja. Dolph Brouwers.
1: Dat is wel een mooie kwalificatie, moet ik zeggen. Ja. Een glibberige man. Zo is hij. Ik moest altijd wel erg lachen om die creatie. Ja, de jaren 80, wat is jou bijgebleven? Vond je het een mooie tijd om in te leven, of niet?
2: Ja, zeker weten. Ja? Ik heb ook wel leuke herinneringen, minder leuke. Leuke herinneringen ging met vriendinnen naar surfwedstrijden in Scheveningen en dan op handtekeningenjacht van die bekende surfers.
1: Oh ja, ja. Van hoe heet hij ook alweer, die ene?
2: Robbie Nash, Björn Dunkerbeck, nou dat soort dingen. En Olof Mol natuurlijk, de Nederlander, Stefan van den Berg.
1: Stefan van den Berg, ja, daar zat ik aan te denken. Ja, dat was toch ook zo'n tiener-idool, was dat?
2: Ja, klopt.
1: En hoe deed je dat dan? Dan ging je gewoon het strand op en dan ging je vragen, mag je helpen?
2: We gingen eerst de wedstrijden kijken en dan hadden ze allemaal van die containers en met hekken er natuurlijk wel omheen. Maar dan kon je ze gewoon benaderen. Joh, mag een foto en een handtekening.
1: Oh ja, en wie vond je het mooist? Robbie Nash?
2: Nee, Robbie Sieger. Een Duitse server, ja.
1: Dat was, was je een beetje verkeerd op of zo?
2: ja, in die tijd wel, ja.
1: Heb je die foto's nog allemaal, of niet?
2: Ja, zeker. Ja. Ja. En de handtekening op de tas, die heb ik nog ergens op zolder.
1: Oh, ja, ik zie het helemaal voor. Met hoeveel meiden waren jullie dan rond die jongen?
2: Met z'n drieën.
1: Ja, het is bijna. Want dat verandert ook helemaal niet zoveel. Hè. Tegenwoordig staan ze voor Harry Styles allemaal in.
2: Ja,
1: Ja. Mooi is dat. Nou, ja, we gaan jou even het 8-seconden spel afnemen. Je krijgt van mij 8 seconden om na te denken over een nummer dat in de jaren 80, in dit geval gaat het om muziek, dat bekend was. Dus ik wil de artiest en de titel graag van je horen dan. Ja?
2: Ja.
1: Nou, je weet niet wat er komt.
2: Dus,
1: ja, ik wou zeggen, het is echt even zet je even schrap. Komt ie aan.
2: Ja.
1: Nou, wat hoorde je?
2: Never Gonna Give You Up van Rick Astley.
1: Ja, dat is helemaal goed. Fantastisch, hartstikke goed. Ik had er nog, de drone loopt, dus je hebt nog even de tijd om na te denken dan. Maar in alle suffigheid zit ik nu even mijn muis te zoeken. Stom, hè? Die muis af en toe, die werken niet mee. Stom is dat.
2: Die hadden we toen nog niet. Nee, die hadden
1: net
2: aan wel.
1: Nou ja, zet er gewoon een plaat op of zo nog. En later kan die cd spelen. Maar dat is allemaal weer helemaal verdwenen. Dus we doen het uit de computer. En niet uit de computer zijn in ieder geval de prijzen die je gewonnen hebt. En die sturen we lekker naar je toe. De bureau ook alleen.
2: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel.
1: Ja, en de Radio 5 pen. Dankjewel voor je leuke surfverhalen.
2: Ja, is goed.
1: Dag.
2: Nou, fijne uitzending. Ik ga lekker weer genieten.
1: Dankjewel.

geweldig ingeleefd in die vrouw die met haar ruimtevaarder belt. En waarschijnlijk nooit meer hem. Nooit contact meer met hem zou kunnen hebben. Dit is typisch zo'n trotsparadeplaat die er even tussendoor snapte. Ik denk dat hij uit de koker kwam van Ferry Maat, die dat toen verzon. The Pretenders hoorde je met Don't Get Me Wrong and Never Gonna Give You Up van Rick Astley. Trotsparadeplaten, volgens donderdag. Straks even helemaal terug.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Bezoek een Alzheimer Café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
11: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Deze week kun je op nposterren.nl stemmen voor de Nederlandstalige Top 1000. Kijk voor inspiratie voor jouw lijstje vanmiddag naar de stemweek van de Nederlandstalige Top 1000. Stef Eckel vertelt over het ontstaan en succes van de woonboot. Vanmiddag om 3:50 bij Avrotros op NPO 1.
15: Ja, kun je laten staan?
16: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
17: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
18: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
19: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
21: Het UWV is aan een enorme klus begonnen, de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Maar 73.000 mensen hebben te weinig geld gekregen en worden nu gecompenseerd, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
22: De Rekenkamer heeft ook gekeken naar hoe dat dan kwam. Nou, in de eerste plaats natuurlijk, dat weten we allemaal inmiddels, omdat de methodes om tot de berekening van zo'n WIA-uitkering te komen veel te ingewikkeld zijn. Maar ook heeft een rol gespeeld dat tijdens corona veel UWV'ers thuis werkten. en daardoor minder in de gelegenheid waren om met elkaar te overleggen van, goh, hoe moet ik nou naar dit specifieke geval kijken? En daardoor werden er fouten gemaakt.
21: Dus zo kregen ook 12.000 mensen te veel geld. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Artsen maken zich volgens nu.nl zorgen over het toenemend aantal rokende jongeren. Steeds meer 16 tot 20-jarigen steken dagelijks een sigaret op. 4 jaar geleden deed 6,5% van de jongeren dat en nu 10%. Een longarts van het LUMC denkt dat vapen een rol speelt. Volgens haar raken jongeren daardoor steeds eerder verslaafd aan nicotine, wat de opstap naar roken kan zijn. Moet de AfD worden verboden? Die vraag werd tot gisteravond laat besproken in het deelstaatparlement van Thüringen. Zowel voor- als tegenstanders kwamen aan bod. En het lijkt erop dat het verbod op zijn minst zal worden onderzocht, zegt correspondent Gien Balduk.
0: Een partijverbod kan pas worden onderzocht als de hoogste rechters in het land daartoe opdracht krijgen vanuit de politiek. Maar het is vooral regeringspartij CDU-CSU die nog niet overtuigd is. Zij vrezen dat als zo'n procedure mislukt, dan uiteindelijk AfD daarvan zal profiteren. Maar na de recente verkiezingszegers van de AfD lijkt er iets te veranderen. In de Bondsraad, wat meebeslist over wetgeving en ook in staat is om zo'n procedure te starten, lijkt nu een meerderheid nabij.
21: De AfD-afdeling Thüringen staat bekend als de meest radicale afdeling van de partij. En in de Nations League speelt het Nederlands elftal vanavond tegen Griekenland. En het belooft een zware wedstrijd te worden, zegt commentator Suze van Kleef.
1: Griekenland is in vorm, is de verrassende koploper van de Nations League groep van Oranje. Wonnen met 2-1 van Servië en ook voor het eerst in de geschiedenis van Duitsland. Het werd in een uitwedstrijd 0-1. Ja, ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland.
21: Ja, de wedstrijd begint om 9:15. Het weer, het is bijna overal droog bij een graad of 20. Met vanmiddag nog wel kans op een bui en in het westen ook zon.
8: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Ga naar nporadio5.nl. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers. Afro Tros.

Eigenlijk kom je hier in 3 minuten de hele jaren 80 tegen. Met geluiden die exclusief bij die tijd horen. Een trio uit Noorwegen. En een video die op MTV inbrandde bijna op het scherm. Er zullen weinig liedjes zijn die zulke perfecte genen nog steeds hebben voor die tijd. Je kunt nog een uurtje stemmen voor de Evergreen toplijst van de jaren 80 die we morgen gaan draaien dan. En vandaag blikken we nog even terug hier in Arbeidsvitamine met de muziek van de Tros Donderdag en de discjockeys van toen, die eigenlijk heel invloedrijk waren op hun terrein. Want Ad Roland met Polderpop, Ferry Maat met de Soul Show natuurlijk. En dan Tom Mulder met Entertainment. Je zou het op de tekentafel bedacht willen hebben zo. En straks gaan we exclusief even

Glamour Girls, ken je die nummers allemaal nog? Denk het wel, hè? Want we zitten in een grote herkenningsweek hier. En je kunt trouwens nog een paar kwartiertjes stemmen voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. Doe dat alsjeblieft, want dan met zoveel mogelijk mensen maken we de mooiste lijst natuurlijk. En daar zou Huey Lewis ook bij kunnen staan natuurlijk. Of niet, dat kan ook. Dit kan ook nog. Joe Jackson, Elaine Castle.

0: Sinds Rocky en Dr. Bernhard was het leven voor Bonnie Sinclair vooral Nederlandstalig. Bonnie, kom je buiten spelen, was dat uit 1980. Daarvoor Happy Ending van Joe Jackson en Elaine Caswell. Maandag hoorden we Krijn Torringa in Hollands Glory. Dinsdag hoorde je Felix Murders met Vara's Soepplaatje. Gisteren was het Peter van Brugge die we hoorden met het Weeshuis van de Hits. En nu op donderdag terug naar het misschien wel populairste tussendemiddagprogramma van de hele week. En ik weet eigenlijk wel zeker 50 pop of een envelop. Hier is Tom Mulder.
1: Hoog tijd om weer iemand blij te maken met een grote prijs, hoop ik.
2: 50 pop. Oh.
1: En dan nu in 50 pub de volgende kandidaten. Marjan Cup. De Eindhovense Marjan is getrouwd met Frans. En heeft één kindje, Marleentje. Haar hobby's zijn naaien en chaotisch koken. Heeft kookles af en toe. Ook Marjan Cup gaat misschien een mooie prijs winnen. Maar er komt allereerst een algemene vraag. Bij
3: 50 pop of een envelop.
1: Hani Marjan.
4: Hallo.
1: Hoe is het ermee?
4: Prima.
1: Ja. Was er feest bij jullie vandaag?
4: Zegt u?
1: Is er feest bij jullie vandaag?
4: Er is feest vandaag bij ons.
1: Ja, wat is het feest?
4: Mijn moeder wordt vandaag 70.
1: Oh, wel gefeliciteerd.
4: Dankjewel. Ja.
1: Dus dan moet je niet heen, of is er bij jou?
4: Daar ga ik dadelijk naartoe.
1: Oh, dan ga je daar naartoe. Doe de hartelijke groeten.
4: Dat doe ik in ieder geval.
1: Mooi. Er komt een vraag voor je direct, een algemene vraag. We hebben alleen maar uiterst moeilijke vragen. Ik heb er gisteravond wat encyclopedieën voor opengeslagen. Dus, want we hebben besloten om de regels van 50 pop wat te verzwaren.
4: Oei, ik ben benieuwd.
1: Heb ik je genoeg nerveus gemaakt nu?
4: Nou, een klein beetje wel, hoor.
1: Een klein beetje, ja. Heb je wat steun vanmiddag?
4: Jawel, hier in de bakkerij lopen wel enkele rond die me helpen.
1: Ja. Je werkt in een bakkerij?
4: Nou, ik heb zelf een bakkerij.
1: Oh, je hebt zelf een bakkerij?
4: Ja.
1: Het is goed dat ik niet bij jou in de buurt woon, Marjan.
4: Waarom niet?
1: Ik ben gek op alles wat er uit de bakkerij komt.
4: Nou, dat kan.
1: Ja, goed. Er komt een algemene vraag.
4: Ja,
1: luister goed. Hoe heet de 14-jarige ijsbeer die de laatste week in het nieuws is geweest? Wat is de naam van de 14-jarige ijsbeer die de laatste week in het nieuws is geweest? Dat is een van de meest ingewikkelde vragen die we de afgelopen maanden hebben gehad. Wat zou daarop het antwoord zijn?
4: Sneufrit.
1: Sneufrit, ja, dat is het juiste antwoord. Dat is wel een leuke naam, hè, voor een ijsbeer, Sneufrit.
4: Ja.
1: Ja, de ijsbeer heeft je 50 gulden opgeleverd.
4: Dat kan.
1: Of zullen we toch met een envelop doen?
4: Dat dacht ik dat beter was.
1: En welke zullen we doen?
4: 77.
1: 77. Je denkt ook, kan beter 2 zeventjes nemen in plaats van 1 zeventje.
4: Ja, dat kan.
1: Ja. Ik heb hem inmiddels in de hand. Envelop nummer 77. En hier maak ik hem open. Een strijkplank te waarde van 60 gulden. Wat een schitterende. Komt die een beetje van pas?
4: Ja, prima.
1: Ja?
4: Ja.
1: Dat is mooi.
4: Even naar jullie toe.
1: Oh, dat is mooi. Weet je wel, we zullen er ook wat handdoeken bij doen. Dat valt ongeveer in dezelfde sfeer.
4: Oh, heel fijn.
1: We hebben een haar- en een hemhanddoek met het trosvignet erop.
4: Oh, prima.
1: Ja, toch? Dat is leuk om aan de buren te laten zien.
4: Ja, dat is waar.
1: Sterker nog, misschien kun je het zelfs in de winkel hangen.
4: Ja, dat kan ook.
1: Dat kan ook, goed. Ik mag nog even de groetjes doen.
4: Ik wou speciaal de groeten doen aan mijn moeder die vandaag 70 wordt.
1: Dat is kort en krachtig.
4: Ja.
1: Hebben jullie een drukke winkel?
4: Fijn, dat klopt heel goed.
1: Ja. Is het een hondenbestaan of valt het wel mee?
4: Nou, dat valt wel mee.
1: Want,
4: dat valt best mee, hoor. Ja.
1: Is het niet midden in de nacht erin? En,
4: ja, het is constant werken natuurlijk, hè, dag en nacht.
1: Ja, ja. Zijn jullie wel eens vrij?
4: Weinig. Alleen de zondag.
1: Alleen de zondag?
4: Ja.
1: Ja. Maar ja, het brood is wel lekker, dus dat is
4: ook
1: heel belangrijk. Ja. Bedankt voor het meedoen. Veel plezier bij je moeder vanmiddag.
4: Dankjewel.
1: Tot de volgende keer. Dag. Die menselijke belangstelling iedere keer bij 50 pop of een envelop kent bijna geen grenzen. 7:30 voor 2:30, hier is Fun Fun. Woord zegt het al. In dit geval de naam zegt het al. En Milo Bolero. Dat is een plaatsje vlak onder Amsterdam.

is dat anders, dames. Dat is Fun Fun, dat zijn de dames van Happy Station. En dit was Bailo Balero. Het is 3,5 voor 2:30. Goedemiddag. Na Tommy James en de John Nels hebben we Jan Pelleboer nog een keer. Met niet zulke vrije weersvooruitzichten voor het weekend.

Trotsparade platen vanochtend in IBS Vitamine. Je hoorde Do That To Me One More Time van de Captain and the Nil. En In the Dutch Mountains van de Nit. En ook nog Tom Mulder hoorden we met 50 pop over een envelop. Hij draaide Fun Fun met Baila Bolero. Ik ben benieuwd wat jullie ervan maken morgen met die Evergreen Top.

Ja, Stephen Tintin Duffy, hij is een van de oprichters geweest van Duran Duran destijds. Maar hij was er alweer uit toen Duran Duran echt succes kreeg. En toen heeft hij zijn eigen carrière proberen te bouwen. Maar of dat nou heel succesvol was, eigenlijk niet echt, geloof ik. En ik blijf het zeggen hoor, die jaren 80 zijn vooral zo leuk omdat er heel veel van die nieuwe geluiden waren allemaal die je nog nooit eerder gehoord had. En ik denk dat het daarnaast ook nog een van de meest radiovriendelijke jaren zijn geweest die... Die we nog steeds zich uitbetalen, want al die muziek is toch heel vaak tijdloos gebleken. Benieuwd wat jullie maken van die Evergreen toplijst van de jaren 80 morgen. Want dadelijk sluit de stembus. Gaan we het morgen allemaal meemaken. Lunch lekker met Daniel Dekker nog. En blijf nog even lekker in de sfeer met Gloria Estefan en Anything For You.

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
2: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
1: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Nu bij Dirk, Douwe Egberts oploskoffie of Senseo cappuccino, 1,99.
7: Deze week kun je op nbosterren.nl stemmen

0: om 3:50 bij AfroTros op NPO 1.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
3: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
5: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt. En tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen, want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 12 uur nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
8: Goedemiddag, Daniel. Er zijn afgelopen week 4 mensen om het leven gekomen na een besmetting met het West Nijl-virus. Dat meldt het RIVM. Ze kregen het virus allemaal na een beet van een besmette mug. Het RIVM verwacht dat we over de piek van deze uitbraak van het West Nijl-virus heen zijn, omdat het aantal nieuwe infecties de afgelopen weken is afgenomen. Bij nieuwe scholierenprotesten in Frankrijk zijn gisteren meer dan 600 mensen opgepakt. Zou onder meer met zoutzuur zijn gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week. Sindsdien zijn er meer dan 100 gewonden gevallen. Scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de vervallen schoolgebouwen. Sierra Leone krijgt dit jaar geen geld meer van de Europese Commissie, omdat het land drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, niet wil uitleveren. Sierra Leone zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat dus niet door. Dat zegt justitieminister Van Wiel tegen de Telegraaf. Het is de vraag of Sierra Leone Bolle Jos nu wel zal uitleveren, zegt correspondent Ardy Stemerding.
9: Tegelijkertijd hoopt de minister dat het toch wel gezien wordt als een statement dat niet alleen Nederland dit zegt, maar dat de hele Europese Unie er nu achter staat dat Sierra Leone minder geld krijgt. Ja, wat Sierra Leone nu direct gaat doen, dat zullen we moeten zien. Maar de hoop is dat het toch een stevig statement is.
8: De EU-lidstaten discussiëren nog of ook de financiële steun voor volgend jaar wordt stopgezet. Dan gaat het om 20,5 miljoen euro. En de koninklijke troon, de stoel waarop de koning de troonrede voorleest, is terug op de plek waar hij ooit werd gemaakt. Het Kuipershuis in Roermond. Dat was vroeger het atelier van Pierre Kuipers en nu is het een museum. De ridderzaal wordt gerenoveerd, dus dit was een goed moment om de troon uit te lenen. Kuipers ontwierp hem begin vorige eeuw.
10: Op de foto daar zien we de troon op het moment dat er hier op de binnenplaats staat, kloor om afgeleverd te worden naar Den Haag om door in de ridderzaal geplaatst te worden.
11: 1904.
10: In 1904, ja.
8: Volgende week start een expositie in het Kuipershuis en is de troon voor iedereen te zien. Er even op plaats nemen zit er niet in. Bezoekers moeten ruim een meter afstand houden. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen en het is een graad of 20.
7: Dankjewel. Kom je zo meteen weer terug, gezellig?
8: Ja, natuurlijk.
7: Oké, tot zo.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Luister morgen vanaf 6 uur 's ochtends naar de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Lunch lekker met Daniel Dekker.

allerbeste, dat was Billie Jean uit het album Thriller natuurlijk, dat uitkwam in de jaren 80. Goedemiddag en van harte welkom. 12 uur geweest, daar staat hij weer, de lunchtafel van Omroep Max. Hier bij NPO Radio 5, het radioshow met de beste evergreens. Morgen dan hebben we de toplijst van de jaren 80 door jullie samengesteld. Zo benieuwd hoe die eruit ziet. De hele dag morgen op de radio, dus vergeet niet te luisteren. Begin jaren 80 ging in Londen de musical Cats in première. En over 2 weken komt er een nieuwe versie, hier ook hier in Nederland. Gaan we even over bellen zometeen met Nulayla Karim. Die is te zien in die musical. En Erik van Roberto Giacchetti en de Scooters komt ook aan de telefoon. Eigenlijk alleen maar omdat ik I Save the Day nog een keer wil draaien vandaag. We gaan even terugblikken op zijn jaren op het podium natuurlijk. En daar staat hij nog steeds, hè. Donderdag.

0: Uit een film kwam het in de jaren 80. En Tina Turner deed ook mee in die film samen met Mel Gibson. We Don't Need Another Hero, hoorde je. Daarvoor Benny Nijman. Groot hit aan het begin van de jaren 80 was een van oorsprong Italiaans liedje. En Benny Nijman die maakte ervan Ik Weet Niet Hoe. Nogmaals, goedemiddag en eet smakelijk. Dit is Lunch Lekker bij NPO Radio 5. Ik vertelde ook op de nieuwe versie van de musical klassieker Cats. Die heeft natuurlijk in de jaren 80 ook al in Koninklijk Theater Carré gespeeld. En nu Laila, die speelt de hoofdrol, of een van de hoofdrollen. Nu Karim heb ik het dan over, hè? Hoe is het met je?
1: Ja, gaat hartstikke goed.
0: Ja, ik zat net te bedenken toen die musical van start ging. Toen was jij nog hartstikke klein, nu Laila.
1: Was ik 6 jaar?
0: Ja.
1: Ja. En Noor-Laila, je sprak hem net uit, maar ik heb hier een heel mooi ezelsbruggetje voor.
0: Wat dan?
1: Als je hem in het Duits zegt, is het Noor-Laila, alleen Laila. Noor-Laila.
0: Maar ik zeg gewoon Laila altijd tegen jou, toch?
1: Nee, Noor-Laila is het gewoon, helemaal.
0: Dat wil je niet, hè? Dat wil jij niet, hè?
1: Nee.
0: Word je wel vaak zo genoemd, of niet?
1: Nee, Noor meer.
0: Oh, oké. Okay.
1: Of tante Noor, nee, maar Noor, ja.
0: Ja. Nu Laila aan de telefoon. En zij gaat even de hoofdrollen spelen in Cats. Daar ga ik het natuurlijk over hebben.
1: Ja.
0: Maar jij bent natuurlijk al bekend van heel veel rollen in musicals. The Wiz en Les Miserables, Sister Act. The Bodyguard zat je ook nog in, hè?
1: Bodyguard, On Your Feet, Tina Turner. Nou ja, het is echt een hele waslijst.
0: Ja.
1: En dit is maar nu, deze klassieker, die kon natuurlijk niet ontbreken.
0: Nee, daar hoor je eigenlijk wel een beetje in. En je ging ook nog de Glamour Poes spelen.
1: Ja. Grisabella is eigenlijk een verstoten kat die dus in de glorietijd echt een glamourkat was. Maar ze is eigenlijk al verstoten.
0: Oh ja?
1: Maar ze krijgt nog wel een kans om een nieuw leven te beginnen. Dat is wel heel erg mooi.
0: Ja, mooi gegeven, hè?
1: Ja.
0: Past het wel een beetje bij jou, die glamourpoes eigenlijk?
1: Nou ja, die glamourpoes, ik weet niet, ik denk niet dat ik verstoten ben. Maar goed, ik heb wel het gevoel van, goh, ik ben 51. En ik vind dat ik wel een soort tweede kans krijg. Dat is wel een nieuwe episode in mijn leven, 52 zijn.
0: Oh ja?
1: Kinderen groter en ik heb een beetje het gevoel alsof mijn jeugd weer een beetje, alsof ik dat weer herleef. Maar dan op een andere manier, ik voel me veel lekkerder.
0: Ja. Is dat
1: ik heb wel raakvlakken met die vrouw, met die kat.
0: Je bent aan een nieuwe fase begonnen eigenlijk.
1: Ja.
0: Oh, ja. Nou, mooi is dat ook. En het is ook een
1: vernieuwing. Heel fijn.
0: Ja, nee, zeker. Dat moet ook heel fijn voelen. Ik hoor het al aan. Je zit goed in je velletje.
1: Ja. In je vachtje.
0: Het is een vernieuwde versie van Cats, want het speelt zich af in het Rijksmuseum in Amsterdam.
1: Ja, het verhaal en de muziek is eigenlijk nog precies hetzelfde. En in het originele verhaal speelt het zich af op een vuilnisbelt in Amerika. En bij ons is het eigenlijk, het begint met die kat die je in de jaren 80 zag. Die danst door de zaal. En ze staat al voor het Rijksmuseum. En ze glipt daar binnen. En moet je je voorstellen, als jij naar een museum gaat, dan denk je ook van, goh, wat gebeurt daar s'nachts als die deuren dichtgaan?
0: Nou, dat heb ik nog nooit gedacht, hoor. Maar
1: er zijn mensen die dat... Die,
0: oh ja.
1: Nee, maar heb je dat niet dat je denkt van, goh, wat, ja. Weet je, dat is dan helemaal dicht. Nou ja, en eigenlijk komen dan die schilderijen tot leven in ons verhaal.
0: Oh, dat is het, ja. Nee, ik volg het wel, hoor. Ik ben maar gewoon eerlijk tegen je. Ik heb dat nog nooit gedacht. Dat ik dacht van, nou, de deur gaat dicht. Wat zal er dan binnen gebeuren?
1: Nee, maar er zijn mensen die hebben wel fantasie die dat wel bedenken, hoor.
0: Ja, en hier gebeurt er dus echt wat in Cats. Want al die katten zijn gekoppeld aan een kunstwerk, toch?
1: Ja, ze zijn gekoppeld aan het kunstwerk. En die katten worden ook allemaal... Het is ook niet echt dat iemand één echt hele grote rol heeft. Want al die katten die worden geïntroduceerd. En dan met die kat wordt er een schilderij geïntroduceerd. En een karakter geïntroduceerd. En een verhaal verteld.
0: Wat leuk. Goed bedacht wel.
1: Ja, dat hebben Hans Cornelissen en Ruud de Graaf en onze regisseur Paul van Ewijk. En eigenlijk is alles, de choreografie is nieuw van Clemens Elmerzij. En Floris van Rooyen heeft prachtige nieuwe vertaling gemaakt. Dus het is echt in een nieuw jasje, maar wel nostalgie en echt de oude muziek nog.
0: Ja, dat is wel mooi. Ja, ik ga zo meteen het liedje draaien dat jij ook gaat doen in de musical van Barbra Streisand.
1: Ja.
0: Prachtig. Je was nu bezig met de repetities, heb ik dat goed begrepen?
1: Ja, klopt. Ik ben nu onderweg. Ik ben heel eventjes voor jou langs de kant van de weg gaan staan. En ik ben nu onderweg naar Almere, want we zijn aan het monteren.
0: Oh.
1: En dat houdt dus in dat we dus alles... vandaag de spannende dag, want we gaan technisch en de kleding en het licht, alles komt vandaag bij elkaar.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dan moet het er allemaal goed uitzien natuurlijk, hè?
1: Ja, dat is heel spannend.
0: En dan beginnen we. Wanneer zijn de try-outs eigenlijk precies?
1: Ja, volgende week al.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, en dan wordt het vanzelf 19 oktober. En
1: 19 oktober in Carré. En het is mooi, want de eerste keer dat Cats naar Nederland kwam, dat was in 87 volgens mij, bestond Carré 100 jaar. En toen heeft de directeur Carré Cats naar Nederland gehaald.
0: Ja.
1: En Cats heeft eigenlijk wel de musical cultuur echt wel veranderd.
0: Ja?
1: Dat was eigenlijk een van de eerste grote musicals die dan die naar Nederland kwam.
0: Ja, de musical is daarna echt wel omarmd, hè, door het Nederlandse publiek ook.
1: Ja. Ja, want vaak denk je het is een ondergeschoven kindje, maar dat is het echt niet. Want die zalen zitten echt goed vol. Mensen vinden het hartstikke leuk.
0: Ja. En er is een mooie awardgala ook voor de musicals met mooie prijzen.
1: Ook. Ja, toch? Ja.
0: 19 oktober de première in Koninklijk Theater Carré Amsterdam. En daarna gaat de musical tot en met juni door heel Nederland.
1: Ja.
0: En dan is er ook nog een bus waar ik het even met jou over moet hebben. De Cats Cast Bus.
1: Yes.
0: Wat is dat?
1: Die ga ik zo halen als het goed is.
0: Die ga jij halen?
1: Daar ga ik zo meteen in.
0: Heb jij een groot rijbewijs dan? Oh, je rijdt
1: nee,
0: niet zelf?
1: Nee, ik ga gewoon rijden. Nee, ik laat me rijden natuurlijk. Oh. Ik ben een glamourpoes, hè.
0: Ja, dat was het, ja. Ben je dan wel topfit tegen die tijd? Ja, ik moet het toch vragen. Want ik begreep dat er heel veel wordt gedanst in de musical. Dat was altijd al zo.
1: Er wordt veel gedanst, maar niet door mij.
0: Oh, dat niet. Ik dacht, nee. Misschien heb je wel veel spierpijn nu of zo.
1: Nee, laten we even... Nou, dat is even serieus. Nogmaals, die choreografie van Clevis is fantastisch. Maar die kids, voor mij zijn allemaal net zo oud als mijn kinderen.
0: Ja.
1: En ik zit daar zitten kijken. Ik denk, wow, man, wat een... Ja, het is geweldig. Wat die allemaal, wat die doen, dat is prachtig.
0: Ja. Nou, allemaal gaan kijken. Ik ben best wel benieuwd hoe dat er allemaal uitziet. Ook voor diegene die de musical in de jaren 80 al een keer hebben gezien, is er nu wel een extra reden om toch weer te gaan kijken, hè?
1: Ja, maar dat ben je toch ook al lang weer vergeten. Dat is al lang geleden, hè? Het is nou gewoon weer, nu moet je het gewoon weer even fris bekijken, ja, inderdaad.
0: Nu, Lala, ik heb gewoon een heel goed geheugen, hoor.
1: Oh ja, ja.
0: Ik vergeet niet snel wat. Trouwens, nu vergeet ik het wel bijna aan jou te vragen. Want jij schreef toch ook kinderboeken en zo? Ben je daar nog mee bezig eigenlijk?
1: Ja, ik ben daar nog mee bezig, ja. Ik heb nu nog even geen nieuw... Ik heb wel een nieuw verhaal in mijn hoofd, maar nog niet geschreven.
0: Oké. Okay.
1: Maar ja, ik ga mijn kinderboekje nou natuurlijk, wordt weer Sinterklaas en kerst. Dus dat ga ik iedereen weer mee op zijn oren vliegen natuurlijk.
0: Oké, okay, nou start de bus maar weer of de auto. En onderweg naar de repetities. Ik ga je niet langer ophouden nu, Laila. Ik vond het hartstikke lief en leuk dat je weer even aan de lijn kwam.
1: Gezellig.
0: En ik ga Memory draaien dan.
1: Heel mooi, dankjewel.
0: Ja, dat is toch ook in de jaren 80 en dat zit ook in de musical door jou

0: Lunch Lekker.
1: Ik wens jullie een heel mooi weekend.
2: Dankjewel.
3: We moeten echt gauw weer even wat leuks gaan doen.
1: Vond je dit niet leuk?
0: En dit ook.
1: Dat je lief voor elkaar bent en op een goede manier met elkaar opgaan. Met
4: een goede manier, gewoon eerlijk zijn, hard werken. Dat vind ik erg belangrijk.
1: Niet, maar daar wou ik het ook even met je over hebben, want ik ben kapot aan het einde van de week.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker.

0: Don't worry, be happy.
1: Muziek waar je vrolijk van wordt. Bobby McFerrin was dit. En Don't Worry, Be Happy. En daarvoor de Barbra Streisand en Memory.

0: geweest. En hier is het laatste nieuws met Carolijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Chauffeurs en andere werknemers in het streekvervoer willen 1 dag per week staken als de werkgevers niet akkoord gaan met hun cao-eisen. Vakbond FNV heeft een ultimatum gesteld en dat loopt tot volgende week woensdag. Elon Musk mag gaan meedenken over de toekomstige oorlogsvoering van de Verenigde Staten. Minister Hegseth van Defensie heeft Musk toegevoegd aan een taskforce die dat moet gaan onderzoeken. Het ruimte- en AI-bedrijf van Elon Musk stuurt nu al onder meer Amerikaanse veiligheidssatellieten de ruimte in. Nederlandse musea trokken vorig jaar meer dan 31 miljoen bezoekers, een stijging van ruim 2,5% vergeleken met een jaar eerder. Het museumbezoek is daarmee bijna terug op het niveau van voor de coronaperiode. Ruim een kwart van de bezoekers kwam uit het buitenland.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: We kunnen niet om de Military Boekelo heen dat vandaag is gestart. Een decadent feestje noemen ze dat in Twente ook wel. Military Boekelo is een van de grootste topsportevenementen van Nederland, met dressuur, cross-country en een springconcours.
0: Wat is er decadent aan dan?
1: Ja, dat kom ik zo nog op. Veel paarden. je bent te snel.
0: Ik dacht, waar is mijn uitnodiging?
1: Ja, nou, je hebt het jasje al aan, dus je kunt zo gaan. Je hebt er heel veel paarden en de stalmeester die verheugt zich er al weken op, zegt hij bij RTV Oost.
3: Nou, ja, de titel, het is wel heel leuk om te doen. Je bent altijd met een heleboel mensen bezig en de paardensport, ja, dat doe ik al vanaf mijn 60, 70 jaar af. Dus. En dan groei je erin, we hebben zelf paarden dus, en dan groei je hier ook in. En dan word je een keer gevraagd, ja, dan stap je niet meer.
4: Want hoe lang doet u dit nu al?
3: 36, 37 jaar.
1: Ja, en naast alle ruiters zie je er ook een chic aangekleed publiek. Een beetje vergelijkbaar met de Royal Ascot in Engeland.
0: Oh, vandaar ja.
1: Ja, en in Boekelo lopen ook de honden er op hun paasbest bij.
5: Totaalplaatje, ja. Van alles buiten. En de hondjes zijn natuurlijk tegenwoordig ook heel erg hip.
6: Ja, het is echt een accessoire.
5: Ja, die kun je gewoon inderdaad ook aankleden. Letterlijk aankleden met halsbanden. Zo'n polobelt. Nou ja, en dan kunnen ze natuurlijk een jasje aan.
0: Ja, nou, ik ben wel blij.
1: Ik zeg donkerblauw, wat is het? Zwart? Wat heb je aan?
0: Zwart. Ja. Als mijn hond een halsband om wil, ben ik al blij. Laat staan een jas. Dat wordt hem niet.
1: Nee
0: dat wordt hem
1: niet.
0: Dan
1: mag je toch niet komen.
0: Nee. Maar, en ik ben wel blij dat de paarden weer terug zijn.
1: Ja?
0: Die heb ik
1: die
0: even
1: had je
0: gemist.
1: Toch even gemist.
0: Die hebben één dag gemist in dit programma. En gelukkig zijn er weer.
1: Gelukkig. Het weer dan nog. In het westen periode met zon en vrijwel overal droog. In het midden en oosten ook nog af en toe regen. Het is maximaal 21 graden. Morgen veel zon, droog en een graad of 20.
0: Je zal misschien denken, beleeft hij niks, die jongen. Maar ik vind dit toch een van de hoogtepunten van de dag eigenlijk, dat dierennieuws.
1: Gelukkig.
0: Dus hartelijk dank daarvoor.
1: Graag gedaan.
0: Tot Carolijn Bari. Morgen is ze er ook weer. Maar dan hebben we geen dierennieuws. Oh, je bent er helemaal niet. Oh, dus helemaal niet, zeg.

0: te treden David Bowie. En dat deed hij in Stadion de Kuip in Rotterdam. Dit was Less Than.
1: Het 8-secondenspel.
0: Ja, het spel van vandaag, dat doen we eigenlijk al de hele week. Maar vandaag is dat prijzenpakket voor het laatste winnen. Morgen dus de Evergreen toplijst van de jaren 80 op de radio. Ja, dat prijzenpakket is goed gevuld. En daar zit hij in ieder geval in. Het hebben dingetje van dit jaar, dat zien we regelmatig hier op de app voorbij komen. De NPO Radio 5 bureaukalender 2027. Je moet wel zelf een bureau hebben, of krijg je die erbij? Het is alleen de kalender, hè? Al die prijzen kunnen voor jou zijn, want er zit nog veel meer in. Als je het codewoord Tetris nu instuurt. Dat is natuurlijk dat beroemde spelletje met die blokjes, toch? Ja, dat was een van de eerste spelletjes op de mobiele telefoon, kan me nog wel herinneren. Uit de jaren 80, Tetris. Je mag het schrijven hoe je wilt, hoor. En misschien ben je dan zometeen de kandidaat voor het 8-secondenspel. Je krijgt dan een stukje te horen uit de jaren 80. Het duurt 8 seconden, kan van alles zijn. Muziek, sport, een iconische gebeurtenis uit dat decennium. Weet je het niet na 8 seconden? Gaat er een prijs af, krijg je er 8 seconden bij. Net zo lang tot je het weet. Oh, wat een spel is dat, hè. App Tetris naar de studio.

0: for George Michael, Careless Whisperer. Ja, Snake had je ook op de mobiele telefoon. Dat was eigenlijk eerder dan Tetris, hè? Snake. Ja. We gaan het spelen.
1: Het 8-secondenspel.
0: Ja, zo voorbij, als je het in één keer goed hebt tenminste. We gaan naar België volgens mij, naar Koert. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: Ja, wat gezellig dat je aan de telefoon bent. En jij luistert in België ook lekker mee naar de beste evergreens.
2: Yes, dat doen we zeker. Elke dag.
0: Elke dag ook. Mooi.
2: Ja.
0: En heb je de jaren 80 een beetje bewust meegemaakt?
2: Ja, want ik ben van 69, dus ik heb alles meegemaakt. Jaren 70, jaren 80.
0: Zo, nou dan ben je een beetje... Je bent echt een bofkont, hè?
2: De jaren 80, die waren fantastisch. Die waren prachtig, hè?
0: Ja. Heb je mooie herinneringen aan die muziek ook?
2: Ja, tuurlijk.
0: Wat waren jouw...
2: Ik heb een gigantische collectie van cd's uit de jaren 80 gekocht destijds. Want daar ging al het zakgeld naartoe. Muziek, muziek, muziek en nog eens muziek.
0: Had je echte favorieten erbij zitten?
2: Alles eigenlijk.
0: Ja, alles.
2: Ik kon van alles zijn. Van AHA tot... wie had je daar nog allemaal? Ja.
0: Leuk.
2: Ja, ik kies te veel om op te noemen.
0: Ja, nou dat is leuk toch? Nou, leuk dat je meedoet ook met het 8-secondenspel. Weet je hoe het werkt?
2: Ja, ik weet het zeker.
0: Okay,
2: ik heb het al een paar keer gehoord. Dus fragmenten over muziek, actualiteit, tv-tunes. Dus.
0: Ja, het zijn van alles door elkaar. Ik ga je wel één ding overklappen. Het gaat niet over muziek.
2: Ja, dat hebben ze mij net in de voorraadbeschouwing ook gezegd. Dat het niet over muziek gaat.
0: Nou, dat vind ik dan weer net jammer eigenlijk. Want je had zo'n mooie verzameling. Dus, maar goed, we gaan kijken. Dit is wel een gebeurtenis in de jaren 80. Ja, het is niet het gezelligste, maar het hoorde wel bij die jaren. Als je er klaar voor bent, laat ik het je horen.
2: Oké, prima.
3: Op het Russische tv-journaal werd melding gemaakt van 2 dodelijke slachtoffers. Maar in Kiev gaan er geruchten dat het er 2000 zijn.
0: Nou, Koert?
2: Ja. Ik zou nog 8 seconden wensen, want dat is echt...
0: Ja, je weet het niet.
2: Doe nog maar 8 seconden.
4: De Unie van Groothandelaren in Groente en Fruit zegt dat de handel in verse producten nagenoeg stil ligt. Op grote schaal zijn verontruste consumenten overgestapt op conserven.
0: Ja. Ga jij natuurlijk zeggen, nou weet ik nog niks.
2: Oh.
0: Je zegt helemaal niks ook.
2: Dit is echt moeilijk.
0: Ja, het is niet makkelijk, maar als je straks hoort wat het is, dan denk je, nou ja zeg.
2: Ik zag ook de kernramp in Tsjernobyl.
0: Nou ja! Wel goed hoor, hey. In 1986 was dat inderdaad, ja.
2: Dat is het enige wat in mij opkwam. Omdat ik zo hoorde van die radio, alleen van die conserven en die groenten. En ik dacht van, zou het allemaal zijn.
0: Ja, nou maar het is helemaal goed hoor. Er is inderdaad wel een prijs afgevallen. Want die bureaukalender die komt dus niet naar België.
2: Oh, ja. Wat zonde hè.
0: Ja, dat vind ik ook zonde. Maar ja, het is gewoon niet anders hè. Zo is het leven hè.
2: Ja, ja.
0: Tenminste, in Nederland doen we het wel zo. Ik weet niet hoe het in België gaat, maar... Nee, je
2: kan... ik kan dat maar zeggen. Nou heb ik wel al eens iets gewonnen bij jou. Want een tijd geleden heb je me ook eens opgebeld voor de kaasschaaf. En dan zat ik er dus compleet naast. Hè.
0: Oh, dat ging ook al niet goed.
2: Nee, dat ging ook niet goed.
0: Nou Koert, dan hoop ik je snel weer aan de lijn te krijgen voor een andere mooie grote prijs. Maar je krijgt in ieder geval wel het NPO Radio 5 jaren 80 doelboek. Ik weet niet of je kinderen hebt. Heb je kinderen?
2: Nee.
0: Dan heb je ook niet zoveel aan het boek. Ik heb er wel een mooie pen bij ook nog. Een mooie luxe NPO 5 pen.
2: Kan je dan anders niet omruilen? Het boekje achterlaten en de kalender opsturen?
0: Nee, maar dat is niet voor mensen uit het buitenland. Dat kan wel hier, maar omdat jij uit België...
2: Oh, oké.
0: Helaas. We kunnen het niet omruilen, ja. Koert.
2: Oké, geen probleem.
0: Zo is leven. Dit is gewoon wat het is. Ik hoop wel dat je het leuk vond.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ik in ieder geval wel. Maak er nog een mooie dag van, hè?
2: Jij ook, Daniel.
0: Dag, Koert.

0: morgen op NPO Radio 5. De Evergreen toplijst van de jaren 80.
1: Het wordt niet zonder jou, Annabel.
0: De mooiste muziek en herinneringen uit een onvergetelijk decennium. De Evergreen toplijst van de jaren 80. Morgen vanaf 6 uur op NPO Radio 5. De beste Evergreens.
2: Doei!
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

0: om 3:50 bij AfroTros op NPO 1.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
8: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 1 uur het nieuws met Renate Kok. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Het kabinet wil kleine spaarders en beleggers toch ontzien. Minister Heijnen wil zo tegemoetkomen aan de kritiek van de Tweede Kamer. Het kabinet wil de ondergrens voor de belasting in box 3 verlagen om de aanpassing van de vermogensbelasting te kunnen betalen. En daardoor zouden kleinere spaarders en beleggers ook eerder geraakt worden. Heijnen wil nu op zoek naar een andere ondergrens. Hij waarschuwde wel dat het enorm ingewikkeld gaat worden. Ook studenten in Frankrijk die sluiten zich aan bij de scholierenprotesten daar. En ook vandaag gaat dat gepaard met veel vernielingen en geweld, die protesten. Ook in Saint-Denis, een voorstad van Parijs, is het weer mis, zegt correspondent Saskia Houtuin.
13: Op dit moment is er een mars gaande vanuit een van de middelbare scholen. De spanningen daar die nemen ook toe met de politie. Er zou ook al met traangas zijn geschoten. In Lille, in het noorden van het land, gaat het los. In Straatsburg, in Nice, in Grenoble, in Nantes, waar een deel van het schoolgebouw in brand is gezet, en ook in Toulouse. Dus ja, echt overal in Frankrijk, zeker in de grote steden, is het goed mis op dit moment.
12: Nou, gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Die scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en ook tegen de vervallen schoolgebouwen. Afgelopen week zijn 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. Er kwamen 12 nieuwe besmettingen bij. Deze zomer kregen in totaal 56 mensen in Nederland dat West-Nijl-virus door een beet van een besmette mug. 9 patiënten kwamen om het leven. De RIVM denkt dat de piek nu voorbij is. En er is eindelijk weer een treinverbinding tussen Groningen en het Duitse plaatsje Leer. Die verbinding heeft er 10 jaar uitgelegen omdat een schip een brug kapot had gevaren. En daarom moesten reizigers jarenlang met de bus. Nou, ze kunnen niet wachten op die nieuwe trein nu.
14: Hey, ik ben Duitser, dus ik ga vaak terug naar Duitsland om vrienden, familie te bezoeken.
15: Ja, ik heb hem 1 keer ooit genomen en daarna was hij kapot. En nu ben ik heel erg blij, want dat gaat me echt 1,5, misschien wel 2 uur schelen als ik overal in Duitsland ga. Dus daar ben ik wel heel blij mee.
12: Nou, vandaag is er een rit met bouwers en bestuurders. En vanaf maandag mag iedereen dan weer mee. Het weer dan, de buien trekken weg. Op steeds meer plekken komt de zon erbij. Het wordt maximaal 21 graden vandaag. Morgen ook veel zon, dan 1 graad of 20.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Luister morgen vanaf 6 uur 's ochtends naar de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: en dit is een echte evergreen natuurlijk. Van eigen bodem zeggen we dan, why, tell me why. Nummer werd geschreven door Piet Sauer, die een paar weken geleden nog geëerd werd hier vlak om de hoek in Hilversum. Bij de Songwriters Hall of Fame. En Anita Meijer trekt daar ook op met deze superhit. Welkom terug. De Evergreen Week van de jaren 80 hier op NPO Radio 5. Met zometeen de frontman van Roberto Giacchetti en de Scooters aan de telefoon. Kunnen we in ieder geval weer Ice Save the Day draaien. En we zijn ook op zoek naar jouw favoriet.
1: De beleggingstips.
0: Morgen is het al zover. Er komt Evergreen toplijst van de jaren 80 op de radio. Het begint morgenochtend om 6 uur. En ja, die lijst is eigenlijk zo goed als klaar, want jullie hebben allemaal gestemd. Maar ik wil graag weten wat jouw nummer 1 was. Wat heb je nou op nummer 1 gezet? Zeer benieuwd naar. Als je wilt dat hij nu alvast op de radio komt, in plaats van morgen, dan kan dat. Voor 2 uur gaan we een nummer 1 draaien van een van onze luisteraars die gestemd heeft. Dus vind je het leuk om daar aan mee te doen? Stuur ons dan nu een appje. Dat kan heel makkelijk via de NPO Luisterapp. En dan zoeken we er zo meteen een uit. Dus jouw nummer 1 uit je stemlijstje voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. Dat is het. Dus jouw nummer 1. Ik ben erg benieuwd.

0: Het was 1981 en dit stond in de hitparade, de Sparta Murphy Gang. En in de jaren 80 werd er ook nog een keukenkastje een oude opname gevonden van Roy Orbison. You Got It, en dat werd ook uitgebracht en dat werd ook nog een hele grote hit. Dat stond op een album, The Mystery Girl. Volop in de Evergreen Wave van de jaren 80 hier op NPO Radio 5. En er waren natuurlijk heel veel populaire Nederlandse bands ook in die tijd. En ik heb een van ik heb de frontman van Roberto Giacchetti en de Scooters aan de telefoon. Dat is Erik van der Hof.
1: Yay.
0: Hey Erik, wat leuk je even te spreken.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, dat is heel goed. Ik heb zitten headbangen bij Scandalum Rossi.
0: Ja, dat is ook wel een beetje jouw tijd, hè?
1: Ja, dat is, ik vind het zo'n lekker nummer.
0: Ja, viel wel op toen in die tijd ook, dat nummer.
1: Ja, zeker. Het was natuurlijk ook best wel een beetje punkachtig.
0: Ja.
1: Wat die punkbandjes ook steeds deden, een zin zingen en dan zo'n koor meteen erachteraan. Ja, heerlijk.
0: Ja. Luister jij nog vaak naar muziek uit de jaren 80 of niet?
1: Ja, ik heb van die playlists op mijn... ik had laatst mijn oude iPodje gevonden.
0: Oh,
1: daar stonden natuurlijk allemaal muziek op die ik in de jaren 90 opgezet heb. Maar dat was allemaal jaren 70 en 80 muziek. En dat is eigenlijk heerlijk om tijdens het werken op te hebben staan.
0: Ja, hè? Ja. Jullie avontuur, of jouw muzikale avontuur op het podium, begon eigenlijk een beetje begin jaren 80 volgens mij. Want toen was mijn vriend en collega Frits Spits zo aardig voor jullie om Hot Summer Night op de radio te draaien.
1: Ja.
0: Is dat eigenlijk nog een hitje geworden? Dat staat mij niet zo bij.
1: Nee, Hot Summer Night was onze eerste plaat. Het kwam volgens mij tipparade, wel hoog in de tipparade, maar heeft ofwel, nou, dat weet ik eigenlijk niet meer.
0: Nou, geflopt dus.
1: Maar dat was wel een aanzet voor ons om door te gaan. Want Frits, die vond het heel erg leuk. En, ja. En die draaide, nou ja, ICTP daarna ook, want hij zag wel iets in ons op een of andere manier.
0: Ja.
1: En wij hebben veel aan hem te danken.
0: Ja, nee, dat kun je wel zeggen natuurlijk. Want daarna kwamen natuurlijk hier op Make Me Cry, dat werd wel een hitje, toch?
1: Ja. En nummer 6 in de top 40.
0: Kijk eens aan, Erik. Mooi dat je dat ook gewoon in je hoofd hebt. Ja. Maar wat was eigenlijk een beetje jullie succesformule van die band toen in die tijd, denk jij?
1: Nou, ik denk dat wij begonnen een beetje als punk ska bandje, zeg maar. En het was heel veel vrolijkheid op het podium. En het was natuurlijk de periode waarin iedereen met leren jasjes liep met No Future. Er was veel agressie, veel geweld. En wij stonden daar tussendoor een beetje vrolijk te huppelen, maar onze liedjes gingen wel over, ICCD gaat bijvoorbeeld over bewapening.
0: Ja.
1: Dus wij brachten de boodschap op een vrolijke manier. En op een of andere manier sloeg dat wel aan.
0: Ja, jullie vielen daardoor op, denk ik ook wel, ja. Want het waren natuurlijk wel jaren van veel werkloosheid, veel woningnood. Dat vertaalde zich ook naar de muziek.
1: Ja, en wij kwamen er met een soort positieve noot doorheen en denderen met onze gekleurde bloesjes. En ik denk ook dat het moment dat Doe Maar stopte in 84... was er natuurlijk een hele grote groep zoekende fans. En die zochten eigenlijk weer nieuwe, leuke, frisse, jonge jongens. En die kwamen waarschijnlijk bij ons uit, denk ik.
0: Oh, toch ook bij jou uit. Ja, als je daar nu zo op terugkijkt. Het is ook wel grappig, toch?
1: Ja.
0: Maar jullie hadden enorm veel succes. In 1989 is de band toen gestopt. Toen ben jij nog solo gegaan ook?
1: Ja, met Fluitsman van Tijn. Die hadden het idee om een plaatje uit te brengen, Russian Spy and I. Omdat ik nog een tournee ging doen door de Sovjet-Unie. Met de halve originele band en aangevuld met andere mensen. En dat was ontzettend leuk om dat nummer op te nemen. Die tour was ook fantastisch.
0: Ja.
1: En daarna ben ik televisie gaan maken.
0: Ja, en ook niet onverdienstelijk doen. Want je hebt een aantal bijzondere televisieformats op je naam staan. Die heel succesvol zijn ook.
1: Ja.
0: Vind je nog steeds leuk ook om te doen, hè?
1: Ja, zeker. Ja, ik vind het ontwikkelen en bedenken van concepten en samen met mensen daar iets van maken. Zo'n team, daar hou ik heel erg van. Ja.
0: Nou, we hebben een paar keer gesproken. Het is nog niet echt iets van de grond gekomen, maar...
1: Nee, maar wij met z'n tweeën zijn er ook nog geen team. En dan moeten we wat meer mensen bij hebben.
0: Er moeten nog een paar mensen bij nog, Erik. Gaan we even zoeken als we weer wat tijd hebben. Hè? Maar ik moet wel even terug naar 2003. Want toen was ik ook bij de Vrienden van Amstel Live in Sportpaleis Hooi in Rotterdam. En daar kwamen jullie opeens ook op het podium.
1: Ja, dat was leuk. Dat was voor ons eigenlijk, want we hebben elkaar heel lang niet meer gezien. Of wel gezien, maar nooit meer gespeeld. En dat is wel de aanleiding geweest om nu ervoor te zorgen dat we ieder jaar nog één of twee keer ergens optreden. Gewoon om elkaar te zien, met elkaar te eten. Want die vriendschap is natuurlijk, we hebben acht jaar lang in een soort snelkookpan gezeten. En daar is een hele mooie vriendschap uit voortgekomen. Die willen we nu wel in stand proberen te houden.
0: Ja, dat is ook gewoon leuk om weer met elkaar dan te gaan spelen en die liedjes weer allemaal voorbij te laten komen, hè?
1: Ja, het is, en ook de, als je ziet hoe het publiek reageert, want we hebben, nou, dit jaar doen we er weer een paar. En dan volgend jaar gaan we waarschijnlijk een aantal festivals doen. Maar als je ziet hoe het publiek op reageert, maar ook jonge mensen die geen idee hebben wie daar staat. Maar als wij dan ICFTD beginnen te zingen, dan krijgen ze al vrij snel door. Oh, zijn zij dat?
0: Oh, ik dacht dat je ging vertellen dat iedereen de zaal uitliep, maar dat is dus niet.
1: Nee. Het valt mij op dat iedereen het nummer kent, maar geen idee heeft welke band daarbij hoort.
0: Nee. Nou, die jaar 80 brengt jou veel, want begin dit jaar begon jij met Angela Groothuizen met de grote jaar 80 show.
1: Ja, leuk.
0: Dat was hartstikke leuk. En in 2027 gaan jullie ook weer verder daarmee. Hè? Theater ook, hè?
1: Ja. Het was de eerste reeks was bijna overal uitverkocht. Dus daar hadden ze zoiets. Nou, laten we volgend voorjaar ook nog een aantal doen.
0: Ja. Volgens mij beginnen jullie in januari weer in Kampen. En jullie gaan weer het hele land door.
1: Het is het hele land.
0: Ja, het is wel een... En dat is natuurlijk niet van iets met Angela Groothuis. Hè? Dat moeten we toch wel even... Die credits moeten we toch wel even geven, toch?
1: Ja, Angela is degene die ons eigenlijk ontdekt heeft en een contract heeft bezorgd met de platenmaatschappij.
0: Ja.
1: En Angela is de eerste jaren zeker, ze is maar 4 jaar ouder, maar het was wel onze moeder.
0: Ja, voordat jij zegt dat je heel veel Frits Spits te danken hebt.
1: Nee, dat is waar. Nee, je hebt gelijk. Nee, Angela is samen met Ruud Mulder van Spargo, die onze producer was, die hebben ons echt wel op weg geholpen en daar hebben we heel veel aan te danken. En Angela, dat was eigenlijk haar eerste coachingklus. Dat heeft het ook al zo over. Het was de eerste band die zij coachte. En daarna heeft ze daar een deel van haar werk van gemaakt.
0: Ja, nog steeds. Ze zit in de jury van de Tribute to the Band.
1: Ja, dat doet ze goed. Dat doet ze heel goed.
0: Dat vind ik ook, ja. Is er iets dat jij denkt ergens in je hoofd, misschien ga ik nog wel een keer iets aan muziek maken? Of is dat helemaal voorbij?
1: Nou, ik was laatst bij mijn zoon en die is clubmanager in het Sieraad in Amsterdam. Ik weet niet of je dat kent.
0: Ja.
1: Dat is een enorme dance house club, zeg maar.
0: Ja.
1: En ik was daar een avondje en toen kwam ik thuis. En toen ben ik eigenlijk de volgende avond begonnen met het componeren van een house nummer. En dat is ontzettend leuk geworden. Niet dat ik daar iets mee wil, maar ik voel wel nog steeds dat een soort inspiratie af en toe die in me opkomt. Dat ik denk, daar moet ik een liedje over maken. Ja, dus wie weet...
0: Ja, je blijft toch altijd ergens in je systeem een muzikant?
1: Ja, dat is heel... Ja. Ja, het is ook zo leuk om te sleutelen aan zo'n liedje en dan liefst ik samen met de jongens. En we doen het voor de lol nu, maar soms zit er ook wel eens iets bij dat ik denk, dat zou wel leuk zijn om het weer eens op te nemen.
0: Ja. Frits Spits zit niet meer op de radio, maar ik ben er nog. Ik kan je eventueel in de tweede leg kan ik jou misschien dan...
1: dan kom ik bij je.
0: Ja, je bent altijd welkom. Maar het moet wel een beetje goed zijn. Niet zo'n house track dat je bent doorgezakt.
1: Nee,
0: en dat je
1: dat
0: volgende dag. Nee, toch?
1: Nee.
0: Nou, goed. Erik, leuk om je even gesproken te hebben.
1: Ja.
0: Maak een leuke dag van. Ik kom volgend jaar wel even kijken naar jullie mooie...
1: Hartstikke fijn.
0: De grote jaren 80 show vanaf volgend jaar weer. Angela Groothuizen en Erik van der Hof. Langs de Nederlandse theaters. Nou, jij weet wel wat ik nu ga draaien natuurlijk, hè?
1: Ja, ik heb zo'n vermoeden.
0: Dat is de enige reden waarom ik je belde eigenlijk. Ik moet het liedje even draaien ook.
1: Ja.
0: Mooie dag, hè? Later. Doei.

0: altijd leuk om Erik even te spreken van Roberto Giacchetti en de Scooters. En daar waren ze weer met I Save the Day. En dit waren Godly and Cream. Ook van 10cc natuurlijk en A Little Piece of Heaven. Daar is Renate met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. De Tweede Kamer had van links tot rechts kritiek. De slimste mens gaat vanavond weer verder met een eerbetoon aan jurylid Paulien Cornelissen. Cornelissen overleed gisteren aan kanker, maar het lopende seizoen van de quiz was al enkele maanden geleden opgenomen. Daarom werd gisteren besloten om de uitzending te laten vervallen. Vanavond wordt in de uitzending stilgestaan bij het overlijden van Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar bijna 32 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumjaarkaart neemt toe. Geen avocado toast en matcha's, maar gewoon stamppot en gehaktballen. Een groep pensionado's in Leeuwarden opent een restaurant naar hun eigen wensen. Ze zijn namelijk helemaal klaar met al die hippe cafés waar de muziek te hard is of mensen hardop aan tafel staan te bellen.
2: Dat is ook iets wat mensen zich aan ergeren als ze zitten te eten, dat er dan bellen wordt. Nou, bellen op tafel maar je net in de zeel. Als er een telefoontje komt en die mat dringend opgenomen wordt, dan ga je naar de telefooncel.
1: Ja, er komt dus gewoon een ouderwetse telefooncel in het café als je toch even moet bellen. De muziek die gaat lekker zacht. En zaterdag is de opening van de
0: liefhebbers. Veel succes, dat leuk. Als hij maar zou bellen, zou ik hem sowieso niet verstaan eigenlijk.
1: Ah, goed, dat is misschien een beetje weer een andere discussie. Het weer dan, de buien trekken weg. Op steeds meer plekken komt de zon erbij. Maximaal 21 graden. Morgen een heel zonnige dag en dan wordt het een graad of 20.
0: Dankjewel, Renate.

0: prachtige liedjes van Elton John door de jaren heen, ook in de jaren 80. Dit was Blue Eyes. En dan voorden we Midnight Oil en Beds Are Burning.
1: De beleggingstips.
0: Hoe staat het ervoor? Want de Evergreen Week van de jaren 80, ja, nou, het ook weer een beetje zijn einde natuurlijk. Morgen hebben we de hele dag de Evergreen toplijst van de jaren 80 door jullie samengesteld. Reinier appte nog. Hi Daniel, ik ga zo nog stemmen. Mijn nummer 1 is de Motive van 10 Years Ago. Nou, je kunt niet meer stemmen, Reinier. Hey. Je kunt misschien op andere lijsten stemmen, maar niet meer op deze. Want die is gesloten inmiddels. Maar bedankt voor het doorgeven van je nummer 1. Ik zag Dick ook nog appen met Walk of Life van Dire Straits. Biscaya van James Last. Van Herman van Tellingen. Nou ja, zo zijn er misschien nog wel wat voorbeelden van jouw favoriet uit de jaren 80. Ik vroeg al op je nummer 1, maar het mag ook je nummer 5 zijn. Ja, om het toch, hè? Het is toch leuk, NPO Radio 5. Misschien wil je nummer 5 uit je lijstje doorgeven. Je hebt nog een paar minuten. En dan komt jouw favoriet uit de jaren 80 op de radio. Nu we daarover hebben. Dit is mijn favoriet van André Hazes uit de jaren 80.
2: De wereld is zo anders nu jij hier bent verdwenen. De straat is nu zo somber

0: Ray Parker Jr. We begonnen de lunch vandaag met Billie Jean. En Thriller natuurlijk, daar stond het op. En Ray Parker Jr. die speelde ook mee. Als gitarist. En dit was een solo hit van hem. Even kijken. Oh ja, de beleggingstips.
1: De beleggingstips.
0: Oh, er komen zoveel goede berichten binnen via de app. En ik heb Hans even uitgehaald. Hans uit Hezen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: Ja, en hoe is het met je?
2: Ja, het gaat zijn gangetje een beetje, hè. AOW'en doe ik, hè.
0: Oh, ja, zit je daarin? Je moet er wel op lachen, toch?
2: Ja, ik kan er ook maar gezitten huilen, maar dat verandert ook niet veel aan, hè.
0: Nee, dat is beter. Dan kun je beter gaan lachen, inderdaad. Ja.
2: Ja.
0: Maar zit je wel een beetje te genieten van die Evergreen Week van de jaren 80 vandaag?
2: Nou, Daniel, ik zal het eerlijk zeggen. De jaren 80 is niet mijn muziek. Ik zit meer in de jaren 60, begin 70.
0: Ja, maar die doen we ook, hè, die weken.
2: Ja.
0: Ja, ik wil best wel rekening met je gaan houden, maar je moet de andere. Er zijn ook heel veel mensen die vinden de jaren 80 nou net weer leuk.
2: Ja, nee, maar dat kan ik ook wel uitstaan, zoiets.
0: Oh, gelukkig. Nee, fijn. Nee, maar ik vraag het gewoon even.
2: Wat zeg je?
0: Ik vraag het gewoon even, want jij bent natuurlijk. Wanneer ben je geboren eigenlijk?

0: Ik durf het bijna niet meer te zeggen, Daniel, maar het was in 1951.
1: Ja, zo'n prachtig jaar natuurlijk om geboren te worden.
0: Dat was een gouden jaar.
1: Ja, van toen kwam Hans ter wereld. Ja.
0: Zeg je?
1: Toen kwam Hans ter wereld. Ja, dat moet wel een goed jaar zijn.
0: Ja.
1: Maar welke favoriete artiesten heb je dan? Die, misschien bestonden ze nog wel in de jaren 80. Hebben ze ook nog muziek gemaakt?
0: Toen bestonden ze zeker nog.
1: Ja.
0: En maar ik vond de Dire Straits wel goed in de jaren 80. Met name het nummer dat ik aangevraagd heb.
1: Nou, zou je dat willen aankondigen dan?
0: Ja, dat wil ik wel even doen voor jou, want dan zal je zelf niet kennen, denk ik. Hè?
1: Nee, ik kan er niks van. Dat hoor je toch iedere dag?
0: Ja. Nou, dat wou ik nog niet direct zeggen, maar...
1: Nou Hans, kom op dan.
0: Nou, beste mensen, hier komt hij dan, hè. De beste uit de jaren 80. Why Worry, van de Dire Straits.

aan de telefoon. Dankjewel Hans voor de fantastische aankondiging. En leuk dat je erbij bent ook bij de Evergreen Week van de jaren 80. Ook al is het niet helemaal jouw decennium, maar dit was natuurlijk fantastisch. Dire Straits en Why Worry. Ik ben benieuwd of het nummer er morgen in staat in de Evergreen toplijst van de jaren 80. Zometeen Henk Versteeg, veel plezier.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Nu bij Dirk, Wagner Piccolini's, 1,69. Klein prijsje toch?
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Hallo verstokte radioluisteraars, ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld, met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal en hun gasten Bas Heijnen en Anke de Jong. Vanavond 8:30, NPO1.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: Is het gewoon alweer 2 uur geworden. Daniel, dankjewel voor de heerlijke lunch, de fijne jaren 80 muziek. Wij gaan een beetje doorpakken, maar dan met een soort... hoe zou Madonna in de jaren 60 hebben geklonken als ze bijvoorbeeld bij de Supremes had gezeten. Ze heeft zo'n liedje gemaakt in de jaren 80. Dat hoor je zo meteen als opening van Het Huis. Maar eerst naar het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Vanuit de Democratische Republiek Congo is een hulpverlener die met ebola is besmet onderweg naar Nederland voor behandeling. Zo gaan hem een medewerker van Artsen zonder Grenzen die naar het LAUMC in Leiden gaat. Het ziekenhuis heeft gespecialiseerde zorg voor mensen met de zeer besmettelijke ziekte en kan patiënten in strikte isolatie behandelen. Het ziekenhuis benadrukt dat andere patiënten geen risico lopen. In Congo is een uitbraak van een zeldzame ebola-variant waarvoor nog geen medicijn is. In het land sterft bijna de helft van de besmette mensen aan die ziekte. De problemen tussen Sierra Leone en de EU zijn binnen een dag op te lossen als het Afrikaanse land drugscrimineel Bolle Jos uitlevert. Omdat dat nog altijd niet is gebeurd, heeft de EU de geldkraan dichtgedraaid, zegt minister Van Wil.
11: Het gaat hier om de begrotingssteun, dus het geld wat wij direct overmaken naar de regering. Voor de begroting van Sierra Leone, ja, dat is ook de regering die onderdak biedt aan deze crimineel. En die crimineel maakt uiteindelijk ontzettend veel kapot, ook voor de bevolking van Sierra Leone. Dus ze kunnen dit binnen 24 uur oplossen. Door deze man op te pakken en uit te leveren aan ons.
10: Nou, Sierra Leone zou dit jaar nog 18 miljoen van de EU krijgen voor bijvoorbeeld voedselprogramma's, onderwijs en infrastructuur. Maar daar gaat dus nu een streep door. In Duitsland is vanaf vandaag tanken goedkoper. Het land verlaagt de accijns op diesel en benzine met 17 cent... en stelt een maximumprijs voor brandstof in. En dat terwijl het verschil al 20 cent was. Goed nieuws voor Duitsers en Nederlanders in het grensgebied... maar natuurlijk niet voor die tankstationshouders langs de grens.
12: Sinds de oorlog gaan is... zit ik nu op 40%, dus 60% minder aan klanten. En dat is niet alleen in de brandstof, maar ook in de tabakswaren. En ik heb dan wel af en toe de klantjes die dan even hier voor een tientje komen tanken, omdat ze anders niet in Duitsland komen. En dan doen ze daar de rest in de tank vol.
10: Nou, de Duitse regering wil consumenten tegemoetkomen voor sterk gestegen brandstofprijzen, die mede natuurlijk zijn veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. TK wielrennen is over 2 jaar in Brabant. Het is de ere van de Nederlandse wielerunie die dan 100 jaar bestaat. De tijdritten beginnen in Bergen op Zoom en finishen dan in Roosendaal. De wegwedstrijden vertrekken vanuit Tilburg en eindigen in Breda. Het weer dan vanuit het zuidwesten, steeds meer zon. Heel lokaal kan er nog een bui vallen. Graad of 20 is het. Morgen eerst kans op mist, daarna weer veel zon en opnieuw zo'n 20 graden.
13: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Luister morgen vanaf 6 uur 's ochtends naar de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Open Huis. Henk van Steeg.

0: Een hele goede middag en laat ik meteen met een goede verhaal even het huis binnenvallen. Met de deur in huis vallen, dat wilde ik zeggen. Want ik krijg een mooie appie gestuurd van Pauline Henk. Je begint weer lekker met Madonna. True Blue was dat inderdaad. En ze schrijft erover. Die LP heb ik helemaal grijs gedraaid in de jaren 80. Die een groot gedeelte van mijn middelbare schooltijd overlapte. En ik die ook nog eens met zo'n 20, 30 armbanden opliep. Omdat ik, zij die ook had. Zij was een soort voorbeeld voor me. Maar dat was natuurlijk super onhandig met dat enorme lawaai dat maakte. Maar we hebben weer een mooie omschrijving, Pauline. Dankjewel voor je appje. Ja, het is rond het huis vandaag een grijzige dag. Maar die krijgt natuurlijk kleur door het beste evergreens ook uit de jaren 80 die ik voor je klaar heb staan van Nicole. Frizzle Sizzle en ook nog Robert Plant. Had ik deze week nog niet gehoord, dus die krijg je zo te horen. En ook krijgen we kleur van de verhalen van vandaag.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Daar ben ik vanmiddag naar op zoek. Want verhalen verbinden en verhalen, als we dat aan elkaar gaan vertellen, waar we een beetje mee bezig zijn, hebben we toch een beetje een gezamenlijk gevoel hier in het huis. Heb jij zo'n mooi verhaal of misschien wel een heel mooi sleutelwoord? Het begint gewoon bij dat sleutelwoord. Eén woord kiezen of twee, drie. Nou, ik ben de moeilijkste niet in deze jaren 80. Ik mag er ook acht zijn. Stuur het in via de NPO Luisteraar. Maak je kans op die mooie gouden sleutel van het huis met eraan een open huis sleutelhanger. Ja, en dan onderweg met een toch wel wonderlijk verhaal. Zo rond de grens van Mexico. Christopher Cross die schreef het, onderweg van Houston naar Austin. Ook een onderwegwagen, een reis. Maar het was Michael McDonald die hij vroeg voor de tweede stem. En als je er nu op gaat letten, dan hoor je het ineens overal. Een soort tegenstem, een soort antwoord op wat hij zingt. Christopher Cross, nu op NPO Radio 5, terug naar 1980 met Ride Like the Wind.

je kan niet op niet stil blijven zitten. Starlet, die nachtelijke liefdesbrief. Maar het was vooral een reden om gewoon eens even lekker op de dansvloer te gaan staan in ons open huis. Ja, dat hebben we hier ook. De BB&Q Band. In het voorjaar van 1982 bescheiden hit met Starlet. Hey, daar zijn ze weer. Herman en Jozef Kusters. Beter bekend als Circus Kusters. Ontstond op de camping op Vlieland. Ja, een beetje vermaak daar en dat groeide uit tot deze publiekslieveling. Uit 1984, Louise.

wat fijn toch. En lekker meezingen met Circus Custers, Louise. Zometeen een beetje vrede over deze wereld uitspreiden met Nicole en de Bengals. Ja, het is wel echt donderdag, hè? Donderdag, ja. Morgen hebben we dan de toplijst. De Evergreen toplijst van de jaren 80. Oh, ik zie er nu al naar uit. De lijst is aanstaande. Die zijn ze nu bezig op de site te zetten. Als dat zover is, dan laat ik het hier weten in het open huis. Kun je alvast een beetje voorspieken. Ik ga niks verklappen. Dat heb ik met mezelf afgesproken. Dat moet je gewoon zelf weten. Ga je me over je heen laten komen morgen vanaf 6 uur bij Bert? Of denk je, nou, ik wil wel een beetje weten waar mijn favorieten staan. Kun je zelf voor kiezen, maar dan roep ik gewoon nporadio5.nl en dan staat hij daar. Maar dat is nu nog niet zo. Dus nu gewoon lekker sleutelwoorden blijven insturen. Al heel veel mensen hebben dat gedaan. Gerrit, dankjewel. Weer benieuwd. En dat gaat erover hetzelfde. Ik ben namelijk benieuwd wat er morgen op 1 staat. Ja, het kan echt alles zijn. Zou het iets van Michael Jackson zijn? Of Stevie Wonder? Of iets Nederlands? Dat kan natuurlijk ook. Nou ja, dat weten we straks. Sylvia, die komt met het sleutelwoord verjaardag. Nou, van harte gefeliciteerd dan ook namens het hele team. Het gehele team van NPO Radio 5's open huis. Had ik idee. Joke, ja, die moeten we een beetje uit de lappenmand helpen. Maar ik denk dat de jaren 80 muziek er wel bij helpt. Hi Henk, mijn sleutelwoorden zijn koorts en hoofdpijn. Nou, wetenschap, het is wel natuurlijk de herfst die begonnen is. En Lia, die tikt me even op de vingers. Hallo allemaal, nou grijzige dag hier in Breda schijnt sleutelwoord de zon. Kijk, dat is het dan ook alweer. Heb je ook nog iets wat deze dag bij jou bijblijft? Stuur dat in via de NPO Luister. Vinden we leuk, maken we een mooi groot woordweb van. Met alle woorden die over deze dag zijn doorgehebt via de NPO Luister. Wie weet bel ik je zo even op om je verhaal erbij te horen. Dus als het een mysterieus woord is, kan dat natuurlijk betekenen dat ik je even ga bellen. En als je in de uitzending bent, krijg je de gouden sleutel van het open huis. Nicole, sag zu mal.

0: morgen op NPO Radio 5. De Evergreen Toplijst van de jaren 80.
1: Zou je willen vragen het eens een keer met mij te wagen, maar ik weet niet hoe.
0: De mooiste muziek en herinneringen uit een onvergetelijk decennium. All we hear is Radio Gaga. De Evergreen Toplijst van de jaren 80. Morgen vanaf 6 uur op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

0: Prince zou natuurlijk ook nog op één kunnen staan, hè? Daarover gesproken, onder het pseudoniem Christopher heeft hij het geschreven. En hij bood het eerst aan een andere club. Maar uiteindelijk werd het Suzanne Hafs. En die maakte er echt een maandagochtend klassieker van. En dat gewoon op donderdag tijdens de Evergreenweek van de jaren 80. Waarin deze dag er ook wel lekker geleefd wordt.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Wat is altijd mooi om te zien hoe Nederland deze donderdag beleeft. Donderdag, de 1e van oktober. Tieneke die heeft gekozen voor wachten. We zouden vandaag Priscilla gaan helpen met haar Indische catering. Dat doen we elke donderdag. Maar haar airco ging in storing. Er kwam een monteur, die moest gaan komen. Die zouden tussen 8 en 12 zijn. Oh, dat is een halve dag hè, dat ze dan kunnen komen. En kwam pas rond 11:30. En hij had er een flinke klus aan. En wij maar wachten. Nu gaan we morgen maar helpen in plaats van deze donderdag. Nou, wij wachten met je mee. Lekker morgen onder het genot van fijne muziek. Bernadette die heeft wat te lijmen. Lijmen is haar sleutelwoord. Niet zomaar iets. Ze maakt namelijk een schilderij met wol en metaal. En dat lijm ik dan aan elkaar. En luister ondertussen naar de mooie muziek. Dank hiervoor. Graag gedaan. Maar lijm en wol... Ja, dat kan natuurlijk wel. Mattie die heeft gekozen als sleutelwoord voor kringloop. Druk aan de slag met de inrichting van de kerstafdeling. Ze werkt daar dus. Ja, dat is natuurlijk ook nu weer de tijd. Nu de pepernoten in de winkel liggen. En Kitty, lekker bezig met poetsen. Je mag een keer langskomen in het huis. En we gaan even naar Letty. Het zijn allemaal wel de i's op het einde. Letty, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Hey.
0: Is dit een beetje goede arbeidsvitamine die we op Radio 5 laten horen?
2: Het is zo genieten deze week, ja. De jaren 80. Ga helemaal terug naar mijn jeugd.
0: Ja. Ja, want even het beeld wat jij stuurt is oortjes. Nou, dat vond ik een soort spannend. Ja, een soort spannend woord vind ik dat, oortjes. Dat je dan heel dicht bij mensen komt. Ja.
2: Ja, ja.
0: Maar wat bedoel je ermee?
2: Dat ik met de post apart ben en dat ik op mijn oortjes naar jullie luister.
0: Oh, ik zit nu in jouw oor.
2: Ja, letterlijk.
0: Ja, letterlijk. Nou, dat is toch leuk. En is het een goede ronde, een leuke ronde? Wat gebeurt er bij jou?
2: Het is, het weer is genieten, de muziek is genieten. De ronde was wel zwaar. Oh, want ja. Wij hadden vandaag allemaal van de huis af voor de griepprik. Dus dat,
0: dat is veel dan,
2: ja,
0: hè?
2: Ja. Heel veel. Bijna huis aan huis. Maar goed, ik klaag niet, want ik heb de mooiste baan van de wereld.
0: Hoppakee! Maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar daar kunnen we later nog een discussie over opzetten. Maar dan... Nee, leuk joh. Bezorg je ook post bij jezelf?
2: Jazeker.
0: Nou, dan weet je wat je binnenkort te wachten staat. Dan krijg je namelijk de gouden sleutel opgestuurd.
2: Nou kijk, dat vind ik nou leuk.
0: Ja. Had jij iets met Peter Cetera?
2: Misschien als ik het hoor. Ik kan het zo 1, 2, 3. Ik heb meer met Wham en Golden Earring en dergelijke.
0: Nou, dan,
2: en Prince. Dat is gewoon mijn ultieme nummer 1. Purple Rain.
0: Oh. Ja. Nou ja. Als het zover is, de lijst is er, dan ga ik dat voor je spieken. En dan stuur ik dat even een appje naar je, ja?
2: Oh, dat zou fijn zijn. Dankjewel.
0: Ja, oké. Okay. Hey, fijne middag en succes met
2: de ronde. Ja.

Blijft het Songfestival, hè? Songfestivalverhoging. Ja, het was een Nederlandse inzending in 86. Deden ze het goed? Nee, ze werden 19e van de 20, maar werd het er niet. Jazeker, we hebben hem allemaal meegezongen. Frizzle Sizzle, er waren natuurlijk Laura Vlasblom, Karin Vlasblom, Mandy Huids en natuurlijk Marion Keller. En natuurlijk het kapsel, ja, de kapsels van de dames. Onmiskenbaar de jaren 80. Ja, ik hou van contrasten en nu gaan we dus van Frizzle Sizzle naar een man van Led Zeppelin en die ook solo fantastische dingen heeft gedaan. Op het album drumde Phil Collins, maar niet op deze. Dit is Robert Plant met Big Lark.

De vrouw die voor velen een reddingsboei was bij leven. En misschien nog steeds wel, dat denk ik ook wel met haar muziek. Was dat ook in het geval van Kenny Rogers. Ze werden later ook vrienden. Barry Gibb was de producer en had het, de Bee Gees schreven dit ook voor Diana Ross. En uiteindelijk gingen zij het dus samen opnemen. Maar Kenny kwam er gewoon niet uit. Dus toen dacht hij, weet je, ik ga Dolly Parton er gewoon eens even bij vragen. En dat was eigenlijk de beste zet die hij kon doen. Want het werd een prachtig duet. Dames en heren, de lijst staat op nporadio5.nl. De Evergreen-lijst van de jaren 80 die we morgen vanaf 6 uur gaan uitzenden. Kun je gaan kijken? Kan alvast verklappen. Dolly staat er 4 keer. Daar ga ik echt niet over zeggen. En nu ben ik benieuwd voor de derde na 3. Na Springsteen. En nog een andere plaat. Wat heb jij deze week gemist? Heb jij nog niet gehoord? Wat zou je dus graag nog willen horen in deze 80's week hier op NPO Radio 5? Eerst naar Dak.

0: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
0: Stiel. Sterk werk.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Hallo verstokte radioluisteraars. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal en hun gasten Bas Heijnen en Anke de Jong. Vanavond 20:30 NPO 1.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Ik droom van het noorderlicht. Maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin. Maar wel op onze manier. En soms dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
7: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
8: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie, verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
10: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft, elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
11: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Ja, de tijd vliegt en we vliegen zo lekker door de jaren 80 heen. Met onder andere de eerste na drie is Bruce Springsteen. En daarna ook nog Mark Helmond samen met Gene Pitney. Ja, mooi hè. Een cover van het origineel, zullen we maar zeggen. En daarna de derde na drie. Wat heb je nog gemist deze week? We kunnen het nu alvast gaan ophalen. Doe dat via de NPO Luisterapp. Gaan we naar Renate met het NOS Journaal. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Het Universitaire Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om daar de ebola-uitbraak te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om zo de kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de algemene financiële beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Oppositiepartijen zijn er veel tegen. En minister Heijnen wil nu in overleg met de Kamer.
17: En dat is ook een helder signaal, dus moeten we op zoek naar een andere grens. En ik heb daar ook met de premier over gesproken. Wij zijn er ook toe bereid. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat u van de zijde van de Kamer ook een opdracht formuleert om ook het kabinet aan het werk te zetten om deze grens niet op dit niveau te leggen en aan te passen.
16: Ja, minister Heijnen waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden dat net zoveel gaat opleveren. De drie verdachten die vastzitten in verband met de vondst van onbeheerde koffers op het station van Haarlem, die komen uit Polen. Ze zijn 37 en 62 jaar en hebben geen vaste woon- of verblijfplaats, dat meldt de politie. Het station werd dinsdag tijdelijk afgesloten, maar uiteindelijk bleek het loos alarm. In de koffers zat kleding. Ook in de stations van Utrecht, Rotterdam en Dordrecht werd die dag onbeheerde bagage aangetroffen en ook daar bleek de inhoud onschuldig. Het nieuwe gemaal in de Afsluitdijk is in gebruik genomen. Door de stijging van de zeespiegel kan de waterstand in het IJsselmeer namelijk hoger worden, zegt Rijkswaterstaat.
18: En als dat maar lang genoeg duurt, dan wordt de waterhoogte op het IJsselmeer onverantwoord hoog. En uiteindelijk kunnen dan de kaders bij Hoorn en ook in Friesland kunnen onderlopen. En dat is onwenselijk en daarom hebben wij, heeft Rijkswaterstaat die pomp geplaatst.
16: Ja, en die nieuwe pomp die kan iedere 9 seconden een compleet Olympisch zwembad vol wegpompen.
15: Zo.
16: Het weer dan wisselend bewolkt. Misschien nog een enkel buitje, maar vanuit het zuidwesten komt de zon er vaker bij. Graad of 20 is het. Morgen begint met mist, daarna veel zon en opnieuw een graad of 20.
15: Renate, dankjewel.
14: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Luister morgen vanaf 6 uur 's ochtends naar de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Open huis. Henk van Steeg.

0: Een nummer 1 hit aan het begin van 1989. Ja, hoe heet dat als je jezelf covert? Is het dan een cover? Is het dan gewoon een nieuwe uitgave van je eigen liedje? Ja, Gene Pitney die hoorde op een bandje. Mark Elmond, die was als kind namelijk al fan van Gene Pitney. En die stuurde gewoon een cassette op met daarop eigenlijk zijn cover. En toen zei hij, nou, dat doe ik gewoon ook wel gezellig. Gewoon vrolijk mee. Hey, jij bent en niet zonder succes. Nummer 1 dus in 89. Lekker afgetrapt met de afgetrapte spijkerbroek van Bruce Springsteen, Born in the USA, waar hij het opnam natuurlijk voor de Vietnam-veteranen die met de nek werden aangekeken. Het was 1985. Ik vroeg je, wat heb je gemist? Nou, we zijn goed verbonden met Joep in de Man Cave. Die had Blondie nog niet de hele dag gehoord. Kijken of ik daar nog wat aan kan doen voor je. Marja uit Dordrecht, die wil wel iets van het stemlijstje van collega Henry Schut. Dat is Whoever van The Beautiful South. Song of To... Ja, whoever. Ja, Henry Schut, heel goed. En we gaan even contact leggen met Jan. Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Henk.
0: Jij bent helemaal klaar voor Sergio Mendes.
1: Ja.
0: En ik dacht altijd, die man die zingt alleen maar in het Spaans. In ieder geval niet in het Engels, maar dat doet hij dus ook.
1: Ja, ik kan me herinneren in de jaren 80, toen draaide ik in op een camping in een jeugdhonk. En toen zijn een hele hoop platen blijven hangen uit die tijd. En Sergio Mendes was eigenlijk een afsluitertje van de avond.
0: Echt? Oh, wat leuk. Ja, dat heeft wel echt een soort hoog romantisch gehalte als je er een lijntje ziet schuifelen. Of slijpen, hoe heette dat ook alweer?
1: Dat zijn de plaatjes waar je maar afsluit. En als je aan de ene kant de bar staat te consumeren, dan ben je niet zo... populair, nee. Maar wij maakten altijd wel gebruik van als we aan de andere kant stonden. En je kon de hele avond een beetje rondneuzen wat er in rondliep. Oh. En dan kon je deze plaat ook nog opzetten. En dan kon je zelf nog eventjes schuifelen voordat je klaar was.
0: Ja, en jij was dus een DJ op zulke soort feestjes. Kondig je het dan ook nog aan? Praat je het nog aan elkaar? Of was het gewoon...
1: Het was gewoon op een camping. En daar werd drie keer in de week moest er iemand muziek draaien. Ja. Voor de jeugd, om de jeugd een beetje te amuseren. Dus dat heb ik in de jaren 80, een jaar of 6, 7 gedaan.
0: Ja, zou je het dus als een ware DJ willen aankondigen, deze van Sergio Mendes?
1: Het is
0: nog niet het einde van het huis, maar ja, ik denk dat het wel kan.
1: Ja, ik denk het wel. Dat zal wel lukken. Kan die?
0: ja, ik maak de muziek even zachtjes, jongens. Heel goed. Hier is Jan. Ja.
1: Nou. Hier is Sergio Mendes en... voor deze keer een lekkere schijfer met Never Gonna Let You Go.
0: Goed gedaan, Jan. Dankjewel.
1: Oké. Hey.

0: Axel F. Harold Faltermeyer.
1: NPO Radio 5. Dit is de Evergreen Week van de jaren 80.
0: Ja, er waren toch ook wel heel wat mooie instrumentale liedjes uit de jaren 80 die je zo her en der ook hebt gehoord. Ja, we hadden vanmiddag ook weer eentje. Ik was dat ook weer. Nou, maakt niet uit. We zitten er lekker in. En ja, eigenlijk is een Evergreen Week geen Evergreen Week als we niet een rondleiding hebben gehad door die prachtige schatkamer. Eerder dit jaar geopend. En het was een majestueuze opening. Daar waren we ook bij met NPO Radio 5 in beeld en geluid. De schatkamer.nl, echt naar zoveel mensen die het hebben bezocht al. En nog steeds, en zeker in zo'n jaren 80 week, is het leuk om daar ook weer wat uit te pikken. En dat ga ik natuurlijk doen met de schatbewaarder himself, Eppo van Ispe tot Zevenaar. Eppo, goedemiddag.
2: Ja, een hartelijk goedemiddag, Henk. Het is toch werkelijk altijd een feest om aan jullie te luisteren.
0: Nou, dat is leuk om te horen. En jij hebt herinneringen aan de jaren 80, die gaan we zo ophalen. Maar ik wil je eerst even alvast van harte feliciteren.
2: Ja, plot voor 3. 75 jaar televisie. Ja. Ik zit met mijn feestmutsie en ik aan het oppoetsen ben klaar voor het grote feest van morgen.
0: Ja, morgen. Ja. Jullie gaan heel weekend beeld en geluid dat ook vieren. Wat springt er uit voor jou als je zo die festiviteiten voor je ziet?
2: Nou, waar ik me ernstig op verheug, en iedereen, ook de luisteraars van dit geweldige programma, kunnen daar naartoe komen, naar het Mediapark. Ja. En daar gaan wij, dat is op zondag. En dat is wat verder opgeschoven, zeg maar nog. Dus je kunt je nog geeft voor de, maar met de auto van Doris, ook wel Tom Lammers, de beroemde Doris. Ja. Hij noemde het de hoesbui op vier wielen. Daar heeft hij ook een mooi liedje van gemaakt. Ja. En die hebben we gevonden. Tijd geleden. Die hebben we laten opknappen. En zondag zal deze prachtige T-Fort, het is een T-Fort uit 1923, zijn entree maken op Mediapark. Of zou eigenlijk weer zijn entree maken. Ja. Ja, in die auto zullen zitten ondergetekende. Doris zelf kan niet meer, Tom Lammers is helaas natuurlijk overleden. Maar André van Duin en Jan Slachter.
0: Dat is toch een komisch duo. Ja, ja, dat belooft zondag. Ja, en voor de rest kunnen mensen ook deze kant op komen. Want heel wat gebouwen zijn ook geopend. Dan kunnen ze ook een beetje rondleiding krijgen hier over Mediapark. Nou, dat is komende zondag. Maar we gaan nu ook terug naar de roemruchte jaren 80 als schatbewaarder. Wat heb je voor ons meegenomen, Eppo?
2: Nou, eigenlijk iets heel serieus, maar wat natuurlijk in de jaren 80, eigenlijk de eindjaren 80 praten we over, heel belangrijk was. En op televisie, doordat natuurlijk beeld, dat maakt natuurlijk een bepaalde impact. Een belangrijk punt in de geschiedenis is. En dat is namelijk de val van de muur. En wat ik mee heb genomen is het fragment van Elke van Doorn, de journaallezeres. Want het gebeurde allemaal 's avonds, het was allemaal heel snel. Iedereen moest. Ik weet, in die tijd werkte ik op de redactie van Axewa Televisie. Ja. En ik stond nog bij de Telex, zoals dat werkte. Ja, en die val van die muur was niet voorzien door niemand. Nee. Er was geen, en nu gaat de muur vallen. Nee, dat was de opbouw in de dagen daartoe. Niemand had er een idee van. Dus stel over sprong moesten de ploegen naartoe. En ook het NOS-journaal moest de verslag doen. Ja, en zij opent dat zo mooi, vind ik zelf. Want dat was in de middag daarna, dus de volgende dag, deze grote historische gebeurtenis. Dat heb ik meegebracht.
0: Laten we er even naar luisteren. Dat lijkt me goed.
3: Goedemiddag. Op deze historische dag een extra journaaluitzending. Het is nauwelijks te geloven. De doorgangen in de Berlijnse muur staan wagenwijd open. Het zwaar bewaakte ijzeren gordijn is opengeschoven na 28 jaar. Vannacht rond 11 uur begon het in Oost-Berlijn. DDR-burgers die gehoord hadden dat de doorgangen door de muur waren opengezet, gingen zelf kijken. Het ongelofelijke was waar. De grenswachten lieten ze door.
0: Eppo, ik krijg hier gewoon kippenvel weer van. Dat is gek, hè? Ja. Dat je, ook als ik die stem alweer weer haar hoor van Elke van Doorn.
2: Ja, en zelfs de opening van dat journaal met die toen nog het is nu alweer anders. Ja. Dat klopt. En het is natuurlijk een prachtige tekst die je ook als journaallezer kunt uitspreken. Het is een historische dag, weet je wel. Dat doe je niet zo. En dat was het ook. Dat is het fijne van die schatkamer, man. Je ziet vol met dit soort momenten.
0: Zit je eigenlijk zelf er ook in? Dat heb ik me laatst zitten afvragen.
2: Henk, natuurlijk. Dit is, voordat we de schatkamer doen, hadden ik zeg maar de boven de schatkamer zeg, die komt ergens vandaan. Dat is een systeem dat heet Daan. En daar zit ik in. En dat is zo verslavend. En het was niks mooiers en er is niks mooiers voor mensen die hebben gewoon toegang tot het grootste gedeelte van het archief. Ik kan echt het hele archief in. Maar daar is voorlopig zoveel te kijken. Ik heb al eens uitgelegd volgens mij dat er je hebt twee mensenlevens achter elkaar nodig om alles te zien en te horen. Dus,
0: Maar op hoeveel staat te tellen? Weet je dat? Heb je dat bij de hand? Hoeveel mensen tot nu toe...
2: Ja, wij zijn zitten volgens mij op de... We gaan naar de 2 miljoen toe. Dus ik... dat is we staan hier steeds elke dag te juichen. En iedere keer zie je weer dat er weer genoeg is waar mensen op zoeken. En dat verbaast ons soms ook. En dat heeft met de actualiteit te maken. Of dus Paulien Cornelissen werd gezocht. Gisteren natuurlijk heel veel. Dat is allemaal nog niet echt allemaal te zien. Soms wel, soms niet. Vooral de wat oudere dingen in ons archief zitten. Maar het is iedere keer een mooie kamer om te delen.
0: Zeker. Met de blik achteruit. Morgen dus het grote startfeest van 75 jaar televisie. En we kunnen het gewoon vanuit onze eigen luie stoel meemaken via schatkamer.nl. Eppo, dankjewel. En wij spreken elkaar weer als er wat te neuzen valt. En we gaan terug naar...
2: Ik heel graag.
0: November 89. Dankjewel en veel plezier komend weekend.

Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Morgen op NPO Radio 5, de Evergreen Toplijst van de jaren 80. De mooiste muziek en herinneringen uit een onvergetelijk decennium. De Evergreen Toplijst van de jaren 80. Morgen vanaf 6 uur op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

0: Ik kan niet boksen. Maar ik krijg hier wel heel veel boksneigingen bij. Survivor in 1982 en daarvoor nog Klein Orkest 2 maal. Een hit, ook dus na het vallen van de muur in 1989. We gaan een spel spelen.
1: Het 8-seconden-spel.
0: Oh, wat is dat toch leuk om te spelen. Zeker als het een beetje makkelijk is. Nou, ik denk dat het vandaag goed te doen is. Misschien niet met 1 fragment. Misschien heb je er 2 nodig of echt wel die laatste. Maar we gaan weer spelen voor de grote prijzenbots. 1 fragment krijg je van mij gratis. Heb je er meerdere nodig, dan ja, hou ik toch wat prijzen hier. Want ik heb je een beetje geholpen. Zo spelen we het spel. Wil je laten weten dat je mee wil spelen, hoef je mij alleen maar antwoord te geven op de vraag: waar keek jij naar in de jaren 80? Lekker voor de buis, voor kinderen, voor kinderen. Of misschien wel voor Derek. Zou natuurlijk kunnen dat je daarvoor thuis bleef. Nou ja, laat maar even weten wat in jouw hoofd nu naar boven popt. Stuur het in via de NPO Luister-app. En wie weet spreek ik je zo en spelen wij samen. Ik als spelleider en jij als speldeelnemer. Het 8-seconden-spel. 3 fragmenten van 8 seconden. En weet jij te raden wat we zoeken? Het is

0: Ja, volgens mij was dit van de tweede LP, want het begon in 1980, Kinderen voor Kinderen op een onbewoond eiland. 1981 met niet zomaar een tekst, nee, een tekst van Herman Pieter de Boer en Henk Westbroek. Wat een fijn liedje weer, jeugdsentiment. En ook voor mij een klein jeugdtraumatje, maar daar later meer over.
1: Het achtsecondenspel.
0: Want dat ga ik spelen met Ronnie, goedemiddag. Daar moet je natuurlijk wel openzetten. Ronnie, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ronnie
0: Holwerf. Ai, waarmee zijn we verbonden?
2: Met Ronnie Holwerf.
0: Ja, waar?
2: Alkmaar.
0: Alkmaar, oh, Ronnie uit Alkmaar. Ja, je ging zo snel, ik moest even bijschakelen, maar dat is helemaal gelukt. Hé, waar keek jij naar in de jaren 80? Dat was de vraag. Ik krijg heel veel leuke dingen binnen. Medisch Centrum West, baantje, Oprah Winfrey keek Ria altijd naar. En even kijken, die A-team, Cheers, Niels, Knight Rider. Je hebt ook meteen een leuk beetje profiel. En jij keek hiernaar?
3: Een kladdertje razen.
2: Ja, dat is.
0: Tante Til.
2: Herkenbaar.
0: Ja, familie Knols, wat ontzettend leuk. Vond je het ook een beetje vreemd of was het vooral lekker helemaal meegaan in die gekke wereld van Tante Til?
2: Ik vond het heel erg grappig.
0: Ja.
2: Omdat ze waren maar met z'n drieën.
0: Ja.
2: En ze speelden verschillende typetjes.
0: Ja.
2: Ik kon het wel waarderen.
0: Ja, leuk. Nou, leuk om dit zo weer even te kunnen laten horen. Ik ga je zometeen iets in de categorie televisieseries laten horen. Het kan van alles zijn. Het kan een fragmentje ergens, een dialoog zijn, een tune. Nou ja, ik weet niet wat er naar voren gaat komen. Van jou wil ik weten, de titel, dat is het. Als je denkt te weten, dan doe je een gokkie. Als het fout is, gaan we gewoon naar het tweede fragment. En zo komen we vanzelf bij een goed gevulde prijzentafel die iets minder gevuld wordt. Maar ik heb goede hoop met jou. Ronnie?
2: Prima, dankjewel.
0: Daar gaat hij. Oeh, ja. Nu hoor ik de hersens kraken bij jou.
2: Nee hoor, helemaal niet.
0: Nee.
2: Dat was eigenlijk mijn tweede optie om in te vullen.
0: Ah.
2: De fabriek.
0: Ja, natuurlijk, ja!
2: Leuk.
0: Leuk. Van harte gefeliciteerd. Ja, dit was dan de tweede aanwijzing geweest. Ja, helemaal makkelijk. Dan had je hem ook wel geweten. Hey, dat betekent dat we alle prijzen op gaan sturen naar Alkmaar. Dat is alvast hartstikke duidelijk. De exclusieve NPO Radio 5 bureaukalender voor 2027. Je zit er al mooi gebeiteld bij. Het exclusieve jaren 80 doelboek met de spelletjes, de puzzels en de raadsel.

0: Bos en de luxe NPO Radio 5 pen. Succes daarmee. Ja, nou, hartstikke goed. Graag gedaan. Je hebt het ontzettend goed gespeeld. En ook heel snel. En dank voor de fijne jeugdherinnering.
1: Oké, dankjewel.
0: Hoi, hoi. Dat was Ronnie. We hebben hem aan het werk gezet.

First Lady of Gospel, of dat is het eigenlijk nog wel steeds. Ik heb het over Shirley Caesar. En zij heeft heel wat mooie albums in de 70's gemaakt, maar ook eentje in de 80's. No Charge staat erop. En dat is dat prachtige, liefdevolle verhaaltje van het jochie, wat eigenlijk een soort rekening bij zijn moeder neerlegt. Van, joh, ik heb mijn bed opgemaakt, $1. Ik heb boodschappen gedaan, ik heb dit en dat gedaan. En dan zegt zij, joh, maar ik heb toch met liefde en zorg voor jou. En dat drink je niks voor in rekening. En dat is een beetje het verhaal ook vanuit deze gospel. Ja, ik kan deze vrouw eigenlijk dag en nacht horen. En daarvoor nog gingen we Down Under met Man at Work. Als je nog niet je mail hebt gecheckt en het wel hebt aangevinkt, check even je mail, want daarin zit dan de uitslag van jouw stemlijstje. Dat is misschien wel leuk, want de lijst staat officieel online. Je kan hem ook lekker daar laten staan en morgen vanaf 6 uur luisteren naar Bert Hendrikman. Die trapt hem af. En dan gaan we zo richting de avond, door de dag heen, richting de nummer 1. Zou het een nieuwe nummer 1 zijn of niet? Ik ga niks verklappen. Zo veel plezier met Bert. En ik laat je achter.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio 5.
1: Ster. Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Hallo verstokte radioluisteraars. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal en hun gasten Bas Heijnen en Anke de Jong. Vanavond 20:30 NPO 1.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
7: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Het eind komt in zicht. De lijst is heel hard in wording of inmiddels klaar. Ik weet niet precies wat de laatste stand van zaken is, maar de stembus is dicht. Dus we concentreren ons vandaag op hartstikke leuke plaatjes die we ook nog hebben liggen voor deze Evergreen Week van de jaren 80. En we maken er een feestje van tot 6 uur bij Bert op 5 bij KRO NCRV. En beginnen met het nieuws, het NOS-journaal. Renate Kok, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Het ziekenhuis in Leiden is goed voorbereid op de komst van een ebola-patiënt. Vandaag nog wordt daar een medewerker van Artsen zonder Grenzen opgenomen die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt. Bij het LUMC weten ze wat ze moeten doen.
10: We hebben het al heel lang als een van onze speerpunten van het ziekenhuis en ook van onze intensive care om dit soort zorg te kunnen bieden. We hebben dat een aantal keer eerder gedaan. Zoals u weet was er onlangs nog een patiënt met Hanta ook bij ons opgenomen bijvoorbeeld. Dus dat is iets wat we goed kunnen, waar we heel veel voor trainen, waar we heel veel voor oefenen, waar we goede protocollen voor hebben, samenwerking met alle betrokken specialismen. Dus dat is iets wat we graag doen en wat we ook goed kunnen.
9: Een man van 25 die vast zat voor de verkrachting van 2 studenten in Utrecht hoeft van het gerechtshof niet meer terug naar de gevangenis. Het hof achter de verkrachtingen bewezen en legde hem een celstraf op van 7 maanden, maar die heeft hij al uitgezeten. De eis was ruim 4 jaar cel, maar het hof liet meewegen dat er in beide gevallen aanvankelijk sprake was van wederzijdse instemming. Toen de slachtoffers geen seks meer wilden, ging de dader hardhandig door. Daarnaast hield het hof ook rekening met de leeftijd van de man en de gevolgen voor zijn privéleven. Door studentenprotesten is in meerdere Franse steden de situatie gespannen, meldt de krant Le Parisien. In meerdere steden wordt met politie gevochten, zijn er ook brandstichtingen en wordt van alles gesloopt, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
11: Op tientallen scholen vandaag is het onrustig, ook op een aantal universiteiten inmiddels. Marseille, het schoolpersoneel dat overgoten zou zijn met benzine, daar zouden ook nog eens meerdere bussen zijn aangevallen. Buschauffeurs die hebben heel snel hun bussen moeten verlaten. Eén chauffeur zou ook gewond geraakt.
9: Ja, daarom heeft de premier van Frankrijk ook een crisisteam bijeengeroepen. Tientallen demonstranten zijn inmiddels aangehouden. De politie heeft in een woning in Schiedam ruim 100 liter benzine in beslag genomen. Die brandstof stond daar opgeslagen in meerdere vaten en zou gehaald zijn in België. Formeel mag je niet meer dan 25 liter brandstof opslaan thuis. De brandweer heeft na de huiszoeking ook nog metingen gedaan, maar er werden geen gevaarlijke concentraties gassen geconstateerd. Het weer dan, vanavond kans op een bui. Vannacht is droog, het gaat dan flink afkoelen naar een graad of 9. Vooral landinwaarts kan mist ontstaan. Morgen dan weer veel zon en een graad of 20.
8: Dankjewel en tot zometeen.
2: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Luister morgen vanaf 6 uur 's ochtends naar de Evergreen Toplijst van de jaren 80.
4: 5.

0: De Stones waren er in de jaren 80, van die doen elk decennium mee. Maar Mick Jagger ook in zijn eentje met dit Just Another Night. Maakte die in 1985. Goedemiddag, van harte welkom. Een vraagje, wat hebben de Heineken-ontvoerders gemeen met Bolle Jos? Daar is een verhaal over te maken, dat hoor je zo meteen in Bert op 5. Uiteraard gaan we ook vandaag nog één keer het 8 seconden spel spelen. 8 seconden de tijd om 3 prijzen in de wacht te slepen. 16 seconden voor 2 prijzen. En 24 seconden, dan krijg je nog 1 prijs. En heb je helemaal niks goed, dan krijg je alsnog de sleutelhanger, de troostprijs. En stamppot op de menukaart, restaurant De Friese Club, gaat dat mogelijk maken.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80.
0: En er is straks een onvergetelijk luistermoment. En dat is het ontzettend leuke, kortlopende, maar o zo leuke radioprogramma Jaargenoten. Dat Frits Spits maakte. In de jaren 80.

Bo en dan niet van Erver Doorns, want daar hadden we nog niet van gehoord in 1983. Uit onze Evergreen Top 1000 hoorde je Rob de Nijs. Ja, één kopje koffie. Wordt net bij mij neergezet, lekker. En dat ruik je meteen toch, dat bakje troost. Nou, gefeliciteerd, want het is vandaag Nationale Koffiedag. Ja, nou hoor ik je denken, het is iedere dag wel een dag van dit hem of dat hem. Maar ik moet zeggen, deze omarm ik wel hoor. Want een dag of uitzending is niet compleet zonder dat zwarte goud. Japan had in de jaren 80 al een Nationale Koffiedag. Maar in Nederland kennen we die pas 20 jaar. Gelukkig was er natuurlijk al wel koffie in de jaren 80. Ruimschoots zelfs, weet je het nog? Filterkoffie of van die korreltjes oploskoffie. Pak op, puntjes uitknippen en hup, in de keukenla om te sparen voor serviesgoed. Klein scheutje koffiemelk erin. Beetje met zo'n ranzig randje zat er altijd aan. Bleh. Wat zegt u? Hallo? Oh ja. Stipt om 10 uur en dan een koekje erbij. Een Maria-kaakje, eentje maar. Dan ging de koektrommel weer onverbiddelijk dicht. Weet je wat? Pak er maar een extra koffie. Met een koekje bij, want vroeger was echt niet alles beter.

0: Don't You Want Me van de Human League hoort er ook bij in de jaren 80.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: De uitzending van De Slimste Mens van vanavond begint met een kort eerbetoon van Herman van der Zandt aan jurylid Paulien Cornelissen, die gisteren overleed. Meerdere huizen van Finse parlementsleden zijn de afgelopen weken doelwit geweest van inbraken, waarbij opvallend is dat er niets is gestolen en er ook geen spullen zijn vernield. En ja hoor, hij is ook vandaag weer in het nieuws. Bolle Jochs. Hij wordt gezocht door de Nederlandse justitie, maar Sierra Leone weigert hem op te pakken en uit te leveren. Justitieminister Van Weel dreigt nu met het onmiddellijk stopzetten van de EU-begrotingssteun aan Sierra Leone. Gezochte criminelen die uit handen van de Nederlandse justitie proberen te blijven, ja, dat kwam ons bekend voor.
2: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80.
3: Van nu naar toen.
0: We gaan terug naar halverwege de jaren 80, toen Heineken-ontvoerders Cor van Hout en Willem Holleder naar Frankrijk waren gevlucht en onder huisarrest werden geplaatst. Nederland wilde ze laten uitleveren. En dat wilden de twee ook wel, want de straf die ze in ons land zouden kunnen krijgen zouden namelijk erg laag zijn.
4: Wij gaan proberen om naar Holland toe te komen. Op de basis wat de Franse regering beslist heeft.
5: Ik zou graag naar Nederland terug willen. En ja, we zijn gedissolueerd. Frankrijk heeft de uitlevering gedaan. Par manège, par écrit. Ja. We zijn verrast. Ik heb er verder niets over te zeggen. Ik ben echt verrast.
6: U heeft een vrij ernstig strafbaar feit begaan. Dus ik kan me voorstellen dat Nederland u zo wil accepteren.
5: Ik wil het hier verder bij laten. Ik ben in overweging met mijn advocaten die verder de zaak behartigen. Ik heb verder niets te vertellen.
0: Ja, Joris van Hout en Holleder, die gewoon de Nederlandse pers, onder wie Philip Freriks, je kende hem vast, te woord stonden. En dat kon allemaal. Hun advocaat was Max Moskovic. Maar ze hadden nog een advocaat, Jacoba de Jong Dunant, een Nederlandse die in Frankrijk woonde. En ik heb haar aan de lijn. Dag mevrouw de Jong, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag.
0: Even kort het verhaal schetsen. De ontvoerde Freddy Heineken was bevrijd. Van Hout en Holleder vluchtten naar Frankrijk. Ze werden aangehouden, ze kregen huisarrest in een hotel. Nederland wilde dat Frankrijk hen uitleverde, maar dat duurde jaren. En u heeft ze daar ontmoet, hè?
7: Ja, ik heb ze ontmoet en ook bijgestaan.
0: U heeft ze in de gevangenis gesproken?
7: Ja. En ook bijgestaan hier in Frankrijk. Dat was een echt juridisch probleem wat zich voordeed. Omdat Frankrijk ze wel wilde uitleveren, maar alleen voor wat er bestond tussen Nederland en Frankrijk toe. Dat was een verdrag en daar konden ze maar voor 4 jaar in Nederland vervolgd worden. Ja. Want het Europese uitleveringsverdrag was nog niet geratificeerd door Frankrijk destijds.
0: Ja, precies. Het was een heel juridisch steekspel, u heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Laten we even luisteren.
8: Cliënt hebben mij vanmorgen verzocht contact op te nemen met de Nederlandse autoriteiten in Parijs. Ze wensen de consul bij monde mede te delen dat ze terug willen naar Nederland. En ik heb ook al sinds vanmiddag alle contacten gelegd om zo'n bezoek zo spoedig mogelijk plaats te laten vinden.
0: En hoe kwam u dan zo bij Philip Freriks terecht?
7: Ja, Philip Freriks, die kende ik vanuit Parijs. Want ja, er is een wereld tussen journalisten, advocaten, is een Nederlandse vereniging. Dus ja, die kende ik gewoon door andere zaken die ik had behandeld. En die de pers interesseerde destijds.
0: Ja. En zo is dat gesprek gegaan. Daaruit werd duidelijk dat ze naar Nederland wilden. Ook omdat die straf in Nederland veel lager zou zijn. Maar ja, daar zat de crux, hè? Dat moest veranderen.
7: Nou ja, kijk, zij wilden uiteindelijk terug, omdat ze er zagen dat het natuurlijk een eindeloos gevecht zou worden als ze zich zouden blijven verzetten en in beroep zouden gaan. En Holleder destijds, die heeft mij toen gezegd, dat was eigenlijk de aanleiding voor de terugkeer, zoals hij dat in ieder geval bij mij heeft verteld. Hij zegt, als mijn moeder bij wijze van spreken kanker zou hebben en ik zou in Zuid-Amerika zitten, zoals toen een andere Heineken ontvoerde die naar Zuid-Amerika was gevlucht, dan zou ik naar mijn moeder terug willen. Dus laten we er maar een streep achter zetten en laten we maar teruggaan naar Nederland. En dan gaat de Nederlandse wet van toepassing zijn. En dan zullen we zien.
0: Ja, en heeft Frankrijk daar toen mee ingestemd?
7: Ja, Frankrijk was blij dat ze het niet meer hadden. Want ze hebben ze ook al die jaren, toch wel ongeveer 2 jaar of 3 jaar, zaten ze ermee opgescheept. Want ze moesten ze hier houden, terwijl ze in feite in Frankrijk geen foute dingen hadden gepleegd. Er waren geen misdrijven, geen overtredingen gepleegd in Frankrijk. Dus ze werden min of meer beschouwd als ongewenste vreemdeling met een verbod om hier en daar te verblijven. Dus ja, Frankrijk vond dat helemaal niet erg. Maar het was meer Nederland die er dan mee moest instemmen om ze weer, om ze terug te komen halen.
0: Ja, ja.
7: En dat is toen vlekkeloos eigenlijk gegaan.
0: Ja, ja. U bent nu 83 jaar, is allemaal zo'n 40 jaar geleden. Wordt u nog vaak aangesproken op deze zaak?
7: Nou ja, er wordt, als ik bij vrienden ben, dan wordt er wel vaak naar verwezen. En ja, het is wel een zaak die je toch wel heel lang in je leven blijft vervolgen.
0: Ja.
7: Net zo goed als Holleder heel zijn leven als Heineken aanvoerder wordt betiteld. Zo ja, ben je als advocaat zijn een paar zaken die altijd aan je blijven kleven eigenlijk.
0: Ja, als Heineken ontvoerder en als zware crimineel. Wat voor indruk maakte Holleder op u?
7: Destijds, ja, ja, sympathiek. Kijk, het waren jonge kerels. Zij waren 27 of zo. Dus ze hadden iets misdaan, dat wisten ze. En toen moesten ze natuurlijk zo goed mogelijk eruit komen, juridisch gezien. En uiteindelijk ben ik ik ben 3 keer in Nederland gekomen pleiten, want ik vind dat er genoeg advocaten zijn om goed de Nederlandse wet toe te passen als advocaat. Dus ik ga niet zoeken om mij daar te profileren. Maar ja, in deze zaak hebben zij allebei, Holleder en Van Hout, aangedrongen dat ik zou komen om uit te leggen wat er was gebeurd in die periode, terwijl ze natuurlijk niet de vrijheid van komen en gaan hadden.
0: Ja.
7: Wat in strijd was met het Europese verdrag van de rechten van de mens. En dat heb ik toen bepleit.
0: Ja.
7: En toen hebben ze ook 1 jaar minder gekregen in plaats van 11 jaar. En dat heeft de president van de rechtbank toen ook met zoveel woorden in het vonnis vermeld. Dus
0: ja. Ja.
7: Daarom heeft ook die zaak mij natuurlijk wel aan.
0: Ja. Een belangrijke zaak voor u waar u vast en zeker trots op bent.
7: Ja, ja,
0: ja, ja. Zou je Bolle Jos niet ook naar Nederland kunnen krijgen vanuit Sierra Leone?
7: Nee, liever niet.
0: Nee? Is het mooi geweest?
7: Ik zou het wel willen, maar ik laat het dan over.
0: Oké.
7: Okay. Ja.
0: Helder. Dank u wel dat u even met ons wilde praten over dit verhaal uit de jaren 80. Jacoba de Jong, Dunal, hartelijk dank. Kom.

0: Kevin Rowland, The Next is Midnight Runners, Come On, Eileen, 1982. Ik herinner me zo'n mini-documentaire uit de Top 2000 de Go-Go, waar ze met hem daar lopen en hele mooie verhalen over dit liedje hebben opgenomen. Het is al 5 uur, het NOS Journaal, Renate.
1: Douane heeft op Schiphol een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. En die drugs die waren verstopt in de handbagage. Het bemanningslid is opgepakt. Om welke luchtvaartmaatschappij het gaat, is niet bekend. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam die hebben 700.000 euro aan boetes gekregen van de arbeidsinspectie, omdat hun salarisadministratie niet op orde was. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft nu beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven. En drie mannen in Drenthe die hebben een nieuwe chipssoort bedacht met de smaak van droge worst. Ze kwamen op het idee omdat er in Groningen al wel een chipssmaak bestaat met de lokale lekkernij als smaak.
2: Nou, ik was samen met mijn collega Steven aan het werk. Wij werken op de groenteafdeling in Bijlen. En toen zijn we bij elkaar, er was die eierbalchipszaak nog voorbij komen. Waarom bestaat er in godsnaam nog geen droge worstchips? Dit staat helemaal nog nooit gezien op de wereld. Zodoende zijn we met ideetje zijn we naar onze baas gegaan, dat is Matthijs. En die heeft gezegd van dit gaan we maken.
1: Ja, dat klinkt misschien niet meteen dat je denkt heel gezond. Maar dat valt behoorlijk mee, want aan iedere allergie is wel gedacht.
3: Degene die de chips maakt, die heeft tegen ons gezegd van ja, ik wil het eigenlijk plantaardig hebben. Ik wil het glutenvrij, lactosevrij, E-nummervrij en niet de palmolie gebakken. Dus eigenlijk super, super goede chips.
1: Ja. Inmiddels liggen die zakken in 60 winkels, vooral in de noordelijke provincies, zal je niet verbazen. Maar trouwens ook in de supermarkt in Amsterdam.
0: En nou is het wachten op Fries suikerbroodchips natuurlijk.
1: Ja, ja, lekker hoor.
0: Zo gaan we door.
1: Kom maar door. Het weer dan. Vanavond kans op een buitje. Vannacht droog. Het gaat flink afkoelen naar een graad of 9. Vooral landinwaarts mist. Morgen weer veel zon en een graad of 20.
0: Neem je zakje mee zometeen.
1: Ik heb ze nog niet.
0: Jammer.
4: Het 8 seconden spel.
0: We gaan het spelen zometeen en ik zoek een kandidaat, ik zoek een deelnemer. Wie wil meespelen om het prijzenpakket? Er is zometeen weer een fragmentje te horen en in 8 seconden tijd mag je dan vertellen waar het nou precies over gaat. De prijzen liggen klaar. Het gaat over een gebeurtenis vandaag, dus daar moet je iets over vertellen. Wil je het proberen zometeen? Laat ons dan eerst weten wat je favoriete eten was in de jaren 80. En misschien eet je dat nog steeds wel. Was dat eierbalchips? Koos je toch voor droge worstchips? Nee, dat was er allemaal niet. Misschien waren het wel de gehaktballen van je moeder, of maak je met kerst nog steeds de granadecocktail die je in de jaren 80 ook altijd maakte. Macaroni met smak, weet je nog wel, uit zo'n blikje? Met zo'n sleuteltje, moest je een blikje opendraaien en dan kwam dat eruit op je bord. Of witlofschotel met ham en kaas uit de oven. Dat maak ik nog regelmatig. Heerlijk. Kom maar door met je favoriete gerecht uit de jaren 80. Dat kun je doen. Door ons even te bellen. Marije van de redactie neemt de telefoon op 0800-3000-555. Vertel haar wat jouw lekkernij uit de jaren 80 was. En je antwoord mag ook via de NPO Luister-app. Oh, en bereid je niet voor op een gebeurtenis, maar op een liedje uit de jaren 80 waar je een fragment uit krijgt. Maar eerst die lekkernij. Geef maar door.
4: Het 8 seconden spel.

0: Jackie Graham, Set Me Free en Sting's Fragile, daarvoor 1988.
1: De Evergreen Week van de jaren 80 op NPO Radio 5.
2: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: Zeg de hele week al, eentje stond er vorig jaar in de Evergreen toplijst van de jaren 80. Eén Frans liedje wel geteld, Les Lacs du Connemara van Michel Sardou. Nou, morgen hoor je vanzelf of die dit jaar weer een plek heeft gekregen. Of je snuffelt was rond op nporadio5.nl, daar staat de hele lijst. Of als je niet wil weten, even je oren dicht. Ja, dan zeg ik het nu gewoon stiekem. Morgen staat hij op nummer 91. Vorig jaar nog op nummer 118. Dus er is wel lekker gestemd. Dat is mooi. Slechte nieuws is dat dit nog wel steeds de enige Franse titel in de lijst is. Ja, op La Diligence van de Cats namen. Dat heeft niet zoveel met een chanson te maken. Dus hij is toch de winnaar, Michel Sardou. Ik zet hem vanmiddag in het volle licht. Niet met Les Lacs, maar met een ander chanson van diezelfde LP uit 1980. Hij brengt daarin een ode aan waar wij de hele week al zoveel plezier aan beleven. Dus een ode aan de muziek in Musica, Michel Sardou.
3: Dans la cueille du temps qui passe, les souvenirs les plus tenaces, ce sont trois notes de musique, entraînant tout mélancolique, de la coqueluche à la retraite,

0: Muzika van Michel Sardou in het volle licht vanmiddag.
1: Het 8-secondenspel.
0: Daarmee likken onze vingers af bij alle gerechten die we binnenkrijgen uit de jaren 80. Het zal hier allemaal voor je op tafel staan, zeg. Dan kun je bloemkool met een papje met nootmuskaat erop eten op een bed van gekookte aardappelen, jus eroverheen en een gehaktbal ernaast. Of American hash, aardappelen, corned beef en uien. En dat dan in de puree. Appelmoes erover. Heerlijk. Die appelmoes, dat is het wel in de jaren 80. Voor even vlug voor de lunch eten corned beef op verse baguette met honing mosterd. Mijn lekkernij, schrijft iemand uit de jaren 80, was Bebogeen. Heerlijk zoet brood beleggen bij het glazuur van je tandenspoel. Ja, ken ik ook nog. Rijst met goulash wordt genoemd, chili con carne. Kip met patat en appelmoes. Dikke rijst, macaroni, ja, met die smak waar het over ging. En een eitje erbij. Chinese babi panggang. Kip met curry. Nou, heerlijk allemaal. Dag Bram, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Bram van de Weteringen uit Baarn.
2: Ja, helemaal.
0: Zeg, wat had jij in de jaren 80?
2: Nou, bij voorkeur rauwe andijven met uitjes, uitgebakken spekjes en een heerlijke runderrookworst.
0: Oh, heerlijk. Ja, klinkt goed. En maak je dat nog wel eens?
2: Regelmatig.
0: Ja? Ja. Ja, ja. Ik heb van de week nog chili con carne gemaakt. Nou, en die witlof met kaas uit de oven en ham maak ik ook nog regelmatig. Dus ik ben een beetje blijven hangen, denk ik, in de jaren 80. Maar het is ook te lekker om er niet meer te maken, natuurlijk.
2: Nee.
0: Helemaal goed. Zee, wij gaan het 8-secondenspel spelen. Zit je een beetje rustig, ontspannen? Kun je het goed horen? Heb je hulp bij de hand?
2: Nee, ik zit alleen.
0: Oh.
2: Ik zei al tegen je collega, ik zit in de auto, want ik zit even langs de weg als verkeersregelaar.
0: Ja.
2: Maar er is hier op dit moment zo weinig te doen dat ik die ruimte mij wel kan veroorloven.
0: Er is niks te regelen op dit moment. Nou,
2: Nee, ik sta bij een afsluiting, dus dat is niet zo...
0: Oké. Okay. Nou, dan probeer ik te regelen dat jij een compleet prijzenpakket in de wacht gaat slepen. Je moet zelf een klein beetje meehelpen. Je moet namelijk herkennen welk liedje uit de jaren 80 ik je laat horen. Daar gaan we voor de eerste 8 seconden. Succes!
2: Ja.
0: Heb jij enig idee?
2: Ja, volgens mij is het Piet Veerman. Maar het nummer.
0: Ja, het liedje.
2: Jeetje. Ja, dat moet je denk ik even schuldig blijven. Ik kan wel wat gaan verzinnen, maar...
0: Nou
2: ja,
0: dan laat ik je tweede fragmentje horen. Dan kan je kijken of je er daarmee komt. Gaat er wel één prijs af, hè? Dan ben je de brokkel en dan ben je kwijt.
2: Probleem.
0: Je kan ook gokken, als het dan fout is, dan is het helemaal niks.
2: En anders de volgende is ook goed.
0: Ik laat je de tweede 8 seconden horen zonder bureaukalender. Hoe heet dat liedje nou alweer?
2: Ja, ik moet hem overgeven, want ik kan daar gewoon niet op komen.
0: Echt niet?
2: Het is volgens mij wel Piet Veerman. Je zegt wel iets aan agenda, maar dat... dat doet me even...
0: Nee, maar dat is de prijs, hè? Dat heeft niks met Piet Veerman te maken. Nee, dat is de prijs.
2: Nee, dat maakt ook niet uit.
0: Nou, dan ga ik even verder kijken. Dan doe ik het jaren 80 doelboek doe ik er ook af. En dan ga ik naar Jeroen. Dag Jeroen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, wat had jij?
3: American Hash.
0: Oh, jij bent van die American Hash. Oké, ja, lekker. Ja, heel goed. Je hebt al 2 stukjes gehoord, zeg je. Ik ga nu gewoon al zeggen wat het is. Of ik wil het derde fragmentje horen, maar dan gaat er nog een prijs af.
3: Nee, ik kan dat niet meer zeggen.
0: Nou, zeg het eens.
3: Sailing Home van Piet Veerman.
0: Sailing Home van Piet Veerman, dat is inderdaad het juiste antwoord. Je zat je helemaal te verbijten natuurlijk. Dat je dacht van, ik weet het, ik wil dit gewoon zeggen. Laat mij nou alsjeblieft aan de beurt komen. Dat is goed. Dus je krijgt, dan moet ik even heel goed nadenken. Er zijn 2 fragmenten geweest. Nou, 1 fragment. Dan 2 prijzen. Ja, hè? Ja, ik kijk naar de jury. Ja. Dus dat is en die pen en ook dat doelboek. Want je hebt het na 2 fragmenten heb je het goed. Dus,
3: heel leuk.
0: Veel plezier, gefeliciteerd.
3: Goed, dankjewel.
1: Het 8-secondenspel.

Dat was hem, de oplossing. En goed voor twee prijzen dus, Piet Veerman en Céline Holm. Bertien stuurt mij nog een appje die zegt... Nou, mij heeft het al niet gelegen, Bert. Ik heb alleen maar Franse nummers ingestuurd. En dat was nog niet eens makkelijk, hoor. Want de mooiste komen toch uit de jaren daarvoor. Maar ze vindt dat een ode aan Bert op 5... waar zoveel aandacht is voor deze prachtige muziek. Bertien, wat lief, hartstikke leuk. Vincent zegt, nou, Nuit de Folie van Début de Soirée... heeft mijn vrouw in de vakantie in de jaren 80 gekocht. Had ook best in die lijst gekund. Of Etienne van Gasparty wordt nog genoemd. En Voyage, Voyage van Desireless. Ella, Ella van France Gall. En ik noemde al Il Jouet du Piano de Boue eerder deze week. Het heeft niet zo mogen zijn voor de mooie lijst van morgen.

0: je het Miami Vice gevoel al een beetje te pakken? Te weinig? Maken we het even ietsje extra.
1: Ah, Mr. Cooper. I'm sorry for keeping you waiting.
2: It's all right. I was just checking out the view.
1: Mr. Barnett. He handles our security.
3: Mr. Cooper, is it? I understand you used to do business with Nolo.
2: True. But I don't trust his brother, Delgado.
0: Heerlijk met zijn snelle speedboot. We waren weer even terug. Tot zometeen.
4: Bert op 5.
5: KRO NCRV. NPO Radio
6: 5. Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Ster. Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Hallo verstokte radioluisteraars. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal en hun gasten Bas Heijnen en Anke de Jong. Vanavond 8:30 NPO1.
17: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
18: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
20: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
21: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: En wat leuk dat je luistert naar Bert op 5 bij KRO NCRV. Met zometeen natuurlijk een onvergetelijk luistermoment. Het is een programma dat al heel lang op mijn lijstje stond. Het was nergens te vinden. Ik kreeg ook een verzoek van een luisteraar voor dat programma. En het is me eindelijk gelukt om het te vinden. Een klein stukje jaargenoten met Frits Pits uit de jaren 80. Dat straks. Eerst het NOS Journaal van 5 uur. Renate Kok.
22: De piloot die gisteren zijn collega-piloot aanviel op een vlucht naar Tel Aviv komt uit Oman en is een geradicaliseerde islamist. Dat zegt premier Netanyahu. Hij hint op terrorisme, zegt correspondent Lennart Swolfs.
1: Hij zegt bijvoorbeeld dat die co-piloot is blootgesteld aan islamitisch radicale indoctrinatie. Nou, ook tegen CNN in een interview gisteravond laat zou hij hebben gezegd dat een ramp zoals 9-11 hiermee is voorkomen. Nou ja, hij geeft daar verder allemaal geen details over, ligt dat verder niet toe. Maar hij hint daarmee natuurlijk wel op dat het een terreurdaad is.
22: Nabestaanden van Rene Good, die door een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE werd doodgeschoten, spannen een rechtszaak aan tegen de regering Trump. Ze eisen een schadevergoeding, hoe hoog is niet bekend. De 37-jarige vrouw werd begin dit jaar in Minneapolis doodgeschoten. De ICE-agent zou uit zelfverdediging hebben gehandeld. Good zou geprobeerd hebben op hem in te rijden. De lokale autoriteiten trokken die lezing in twijfel na alle beelden van het incident. De man die door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van oplichting van honderden mensen via cryptofraude blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechter in Arnhem vandaag bepaald. Hij was onderdeel van een grotere criminele organisatie. Die fraude liep via een speciaal platform waar slachtoffers met nepadvertenties van BN'ers naartoe werden gelokt, vertelt verslaggever Onno Beukers.
3: Dan werd een voorstel gedaan om te investeren in een crypto. Dat leek dan ook meteen op winst uit te draaien. En op die manier werden ze onder druk gezet om nog veel meer te investeren in die crypto. En uiteindelijk bleek dat er helemaal niks in crypto werd geïnvesteerd en al het geld verdwenen.
22: Ja, die man die zou met die fraude 24 miljoen euro hebben verdiend. En Kanye West gaat toch niet optreden in Rusland. Twee concerten die hij zou geven in Sint-Petersburg, die zijn geannuleerd, meldt de Russische concertorganisator. De omstreden rapper zou deze maand optreden in de Gazprom Arena, waar plek is voor 80.000 mensen. Maar het was langere tijd onzeker of dat allemaal wel zou doorgaan. Vorige maand meldde de Gazprom Arena al dat er nog geen overeenkomst was getekend. Volgens een Russische krant zijn de autoriteiten een onderzoek begonnen naar mogelijke fraude. Het weer dan, vanavond en vannacht opklaringen, vooral landinwaarts mist. De temperatuur gaat dalen naar een graad of 9. Morgen na de mist veel zon en vrij warm, 20 graden.
0: Dankjewel.
21: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Luister morgen vanaf 6 uur 's ochtends naar de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Bert op 5.

week van de jaren 80. Morgen op NPO Radio 5, de Evergreen Toplijst van de jaren 80. Mooiste muziek en herinneringen uit een onvergetelijk decennium. De Evergreen Toplijst van de jaren 80. Morgen vanaf 6 uur op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

0: jaar en werd anderhalf jaar geleden aan de stichting De Middelste Molen geschonken. Dagblad Ubantia doet in de Achterhoek-edities verslag van de gecombineerde Europadag en het schutterijfeest in Neede. Verder een verhaal over de markt die zaterdag in Winterswijk is gehouden en waar kinderen spulletjes konden verkopen.
1: Ja, hoe lang kun je met samengeknepen billen luisteren naar een oud fragment? Kan ik het weer loslaten? Yvonne van de redactie stelt volledig terecht de vraag aan mij.

0: In de Evergreen toplijst morgen zie ik in het appje van Lammy, Jermaine en Pia zat erop gestemd, maar heeft het niet gered, had ze ook niet op gerekend trouwens. When the rain begins to fall en de Robert Cray Band en Don't Be Afraid of the Dark daar nog voor. Ja, het is de schuld van Hans Schiffers die maandag liet horen hoe hij klonk bij een Hilversumse piraat in de jaren 80. Toen dacht ik, nou, dan heb ik ook nog wel wat. Dus je hoorde me al radiootje spelen op een zolderkamer in een studentenkamer. Ik vertelde over mijn geschiedenis bij Piraat Martini 102 in Groningen, waar ik wel geteld 3 weekends radio maakte. Ik liet dinsdag horen hoe ik klonk bij zieke omroep De Zonnegolf, waar ik van 1985 tot 1989 radio maakte. En gisteren zou ik dan mijn debuut bij de regionale omroep laten horen, maar de uitzending van gisteren werd heel anders door het overlijden en het nieuws rond het overlijden van Paulien Cornelissen. Dus dat doe ik vandaag. Het was 1989. Mijn eerste radioprogramma waar ik voor betaald kreeg, maakte ik daar. Ik was 23 jaar oud. Ik neem je even mee terug naar vrijdag 30 juni 1989.
1: Dit is Omroep Gelderland op Radio 1.
2: Mijn naam is Bert Kranenbarg. Goedemiddag en welkom. Tot 6 uur nog de regionale omroep met nieuws en reportages over de volgende onderwerpen. Inmiddels is het 14 minuten voor 1 geworden. De historische papiermolen De Middelste Molen aan het kanaal in Loenen zal binnenkort voor een bedrag van 9 ton worden gerestaureerd. De molen uit 1622 staat er nu 20 jaar.

0: eigenlijk bij elke plaat even opzoeken of die morgen in de lijst staat. Maar dat doe ik niet, want het moet gewoon lekker verrassend allemaal voorbij komen. Joe Jackson en Real Man.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: De Afsluitdijk, waar sinds 2019 gewerkt werd aan vernieuwing, is af, net op tijd voor het stormseizoen. De winnende inzending van de jaarlijkse fotowedstrijd van Nikon wordt opnieuw beoordeeld, omdat de inzending wordt beschuldigd van AI-gebruik. En wanneer je met pensioen gaat, dan kun je natuurlijk lekker gaan genieten van je vrije tijd. Maar voor sommige mensen is dat saai. Zo heeft een groepje gepensioneerden uit Leeuwarden het restaurant De Friese Club opgericht. In het restaurant hebben ze wel een heel bijzonder concept, om maar weer eens met die nieuwe wetse term te gooien. Ajo Galema is een van de initiatiefnemers. Dag Ajo, goedemiddag.

0: Goedemiddag.
1: Ja, ik persoonlijk krijg altijd een beetje jeuk als ik ergens ga eten waar me dan gevraagd wordt. Bent u bekend met ons concept? Maar ik stel die vraag toch maar eventjes. Wat is er zo bijzonder aan jullie concept?
0: Nou, het bijzondere is dat het een horecaformule is die gericht is op de wat oudere mens. En die ook door ouderen gerund wordt. Ja. Dus mensen die bij ons in de bediening, in de keuken zijn veelal ook gepensioneerden. Die het leuk vinden om nog een beetje actief te zijn en onder de mensen te komen.
1: Ja, en zijn dat mensen die dat wel kunnen in de keuken werken? Want het is best fijn als er iemand in de keuken staat die lekker kan koken.
0: Ja, nou, we hebben één kok die is wat jonger, maar die het wel heel leuk vond om bij ons te werken. En we hebben een kok die is in de 70 en die werkt nog 2 dagen in de week bij ons.
1: Ja, en die mensen in de bediening, zijn dat dan mensen die ook in de horeca gewerkt hebben? Of is het iets totaal nieuw voor
0: ze? Voor een deel, maar voor de meesten is het nieuw. Maar we hebben wel 2 ervaren horecamensen in het team, in de coöperatie die we hebben opgericht.
1: Ja.
0: En we zorgen ervoor dat iedereen getraind wordt. Ja. Maar we zeggen ook, en dat is ook deel van de formule, het hoeft allemaal niet zo heel snel hoor. Het mag best neem de tijd voor een praatje. En je hoeft niet met 3 borden te lopen, maar met 2 is ook goed.
1: Ja.
0: Dat soort dingen.
1: Oh, wat heerlijk, wat heerlijk. Zee, en de menukaart, Pokeball zal er wel niet op staan, want dat is veel te veel van nu.
0: Nee. We hebben de menukaart is samengesteld in overleg met Albert Kooi, de grondlegger van de Nederlandse keuken. En wij vonden het heel belangrijk, en dat is ook gelukt in overleg met hem. Hij adviseert ons om daar ook hele gewone Nederlandse gerechten op te zetten, die je eigenlijk bijna nergens meer vindt. Dus gewoon een gehaktbal met stampot.
1: Ja.
0: Of een gebakken lever, wat sommige mensen heel erg lekker vinden, maar die anderen weer niet.
1: Ja.
0: Er worden hier in Friesland ook heel veel ganzen geschoten elk jaar, hè? Omdat het nogal een plaag is op dit moment. Ja. En we hebben een hele lekkere ganzenpaté. En zo maken we ook gebruik van, de formule is ook gericht op lokale producten.
1: Ja, precies. Ja, in de buurt halen en lekker voor elkaar zorgen. Hoe is dit idee ooit ontstaan?
0: Nou, we hebben eigenlijk al jaren een borrelclub met een aantal mensen die rond de pensioenleeftijd zitten. En wij houden ervan om elkaar te ontmoeten en dan lekker te praten over allerlei dingen. Het kan ook over politiek gaan, literatuur, van alles en nog wat ons maar bezighoudt. En we misten eigenlijk een concept waar we gewoon rustig kunnen zitten om met elkaar te praten.
1: Mm-hmm. Dat doe je zelf maar.
0: Overal is muziek.
1: Ja.
0: Overal is muziek en overal is onrust.
1: Ja.
0: En als het er niet is, dan moet je gewoon zelf beginnen. En er stond hier in Leeuwarden een prachtig pand leeg van de Friese Club. Een vroegere herensociëteit, die nu een biljartvereniging is.
1: Ja.
0: En daar zat een horecagedeelte in dat al 4 jaar leeg stond.
1: Ja.
0: En dat hebben we, dat is op een schitterende plek tegenover de Schouwburg, tegenover de grote bioscoop. En dan gaan we, die hebben we gehuurd en dan gaan we beginnen.
1: Ja, wat leuk zeg. En dat bedenken is één, dan gaan uitvoeren en dan ook nog mensen vinden die er komen werken. Personeel, is dat geen uitdaging?
0: Nou, dat ging eigenlijk verrassend makkelijk. We hebben vorige maand een post op LinkedIn gemaakt. En de Leeuwarden Krant heeft een artikel over ons geschreven. En daar hebben we ook gezegd van, we zoeken mensen die ons mee willen helpen hierin. En er hebben zich 80 mensen aangemeld die willen helpen. Dus we moesten nog selecteren ook, wat we eigenlijk helemaal niet willen. Maar er hebben zich 80 mensen gemeld die wel een dag in de week of een dag in 14 dagen bij ons willen werken.
1: Wat leuk. Dus, ik ben 61. Is het echt iets voor mij? Of denkt u...
0: Ook wel hoor.
1: Ja?
0: Ja. Als je van een goed gesprek houdt, van ontmoeting, van ook activiteiten als politiek café of een literaire avond of dat soort dingen, dan kun je bij ons je heel goed vermaken.
1: Superleuk.
0: En we hebben een uitstekende, gewoon een lekkere kaart.
1: Ja.
0: En het drankje en een bitterbal kun je bij ons ook krijgen.
1: Ja. Dus, leuk. Ja. Nou, mocht u nog een leuke presentator zoeken voor al die culturele avonden, dan hou ik me aanbevolen. Ik wou aanbieden, ik kom wel plaatjes draaien, maar dat bied ik me niet aan. Want daar die muziek zit u niet op te wachten, dat is wel duidelijk.
0: Nee. Dat wil niet zeggen dat we niet eens een jazzavondje kunnen organiseren. Ja. Maar de standaard is er geen muziek, is er rust. Ontmoeting, gesprek, dat zijn de sleutelbegrippen bij ons.
1: Ja. Dit weekend de feestelijke opening, is dat dan ook in doodse stilte?
0: Dat is met veel spektakel en veel mensen. De commissaris van de Koning komt het openen. Okay. Die vindt het heel belangrijk dat de naam Friese Club blijft voortbestaan.
1: Ja. Hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Klinkt leuk. Mooi om te horen. De Friese Club. Harjo Gadema, initiatiefnemer van dit restaurant voor en door ouder. Hartelijk dank en eet smakelijk. 30 op 5 op NPO Radio.

Wel leuk welke artiesten we tegenkomen die er in de jaren 60 ook al waren. Cliff Richard staat ook op die lijst. The Only Way Out maakte die in 1989. En dat geldt ook voor de volgende, al zat hij in de jaren 60 nog in een best wel goed bandje eigenlijk. Dit is van zijn solo LP uit 1982, wat ik een van de mooiste LP's ooit gemaakt vind. En dit liedje is misschien wel het allermooiste liefdesliedje dat een man ooit voor een andere man geschreven en gezongen heeft. Allemaal even stil zijn voor Paul McCartney.

0: If you were here today, zong Paul McCartney tegen John Lennon 2 jaar nadat hij vermoord is. Om 17:30 is Renate er met het NOS Journaal.
1: De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar mensen direct terug te kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Waterstand is nu zo laag dat Rijkswaterstaat de diepte niet meer goed kan meten. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water en dat is voor de meeste meetvaartuigen niet diep genoeg. Op Schiphol zijn 3 bemanningsleden tegen de lamp gelopen bij een alcoholcontrole, onder wie een piloot. Hij had te weinig gedronken om beboet te worden, maar kreeg wel een vliegverbod van 1,5 uur. In totaal waren er vanmorgen ruim 650 controles onder personeel van verschillende vluchten. En zo'n 300.000 mensen proberen deze maand te stoppen met roken, want het is weer stoptober. Ze kunnen dan een voorbeeld nemen aan Anja. Vorig jaar stopte ze met succes. Het geheim van Anja: bellenblaas.
2: Dat uitblazen geeft natuurlijk eigenlijk hetzelfde als wat je met een sigaret doet.
3: Ik zie al wat bellen rondvliegen.
2: Ja.
3: Bij mij komt er maar eentje uit.
2: Ik ben gevorderd in dit soort dingen, zie je maar. Nee, kijk, dit zijn er al meer. Het is even een handigheidje die je moet krijgen.
1: Ja, mensen die meedoen aan Stoptober, die krijgen hulp van een online gemeenschap en ook van een gratis app.
0: Ja, ik bedenk nu, laten we dat ook doen. Mensen die mee willen doen, meld je even aan via de NPO Luisterapp. Ga je nu hier straks in de uitzending vertellen dat je mee wil doen aan Stoptober. Dat je voorneemt om niet meer te gaan roken. En dan staat er lekker druk op, omdat iedereen het weet. En dan gaan we aan het eind van de maand even horen of het ook gelukt is. Dus via de NPO Luisterapp even aanmelden. Ja, ik Stoptober.
1: Ja. En tips en tricks, die willen we natuurlijk ook van, hè?
0: Zeker. Ja. Hoe doe je dat?
1: Het weer dan. Vanavond kans op een bui. Vannacht droog. Het gaat flink afkoelen. Graad of 9. Vooral landinwaarts mist. Morgen veel zon. Graad of 20.
0: Bellenblazen, hè? Dat vind ik wel een hele mooie tip trouwens.
4: Deze week op NPO Radio 5.
5: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80.
0: Eindexamen was jaren 80 voor mij. Afstuderen was jaren 80 voor mij. En ik was lichting 88-6 met registratie nummer 1965 0914 153. Ik moest in militaire dienst.

0: Wel leuk dat mijn herinnering meteen ook herinneringen losmaakt bij heel veel anderen. Er komen ongelooflijk veel registratienummers binnen nu en lichtingen. En dat we bollen of versen genoemd werden in dienst. Ja, zeker.
1: Iedere donderdagmiddag in Bert op 5.
2: Land en Rijksgenoten.
1: Een onvergetelijk luistermoment. Wat wil jij graag nog eens horen uit de lange geschiedenis van de radio? Een onvergetelijk luistermoment.
3: Hier Radio Nederland, Wereldomroep
4: in Hilversum. In 30 tot 5.
0: Ja, natuurlijk ook in deze Evergreen Week van de jaren 80 een onvergetelijk luistermoment. Uit een programma dat niet heel lang bestaan heeft. Veel mensen zullen het niet of niet meer kennen. Maar ik weet zeker dat er liefhebbers zijn die zeggen, oh ja, zoals Paul Vreuls uit Landgraaf, die mailde mij, hoi Bert, je had het in je programma over schatkamer.nl en dat daar een grote hoeveelheid van het programma Jaargenoten van Frits Spits te vinden is. Ik heb dat programma met veel plezier beluisterd. In mijn beleving is Jaargenoten op vrijdagmorgen uitgezonden, klopt. En volgens mij was dat in het midden van de jaren 80, ook dat klopt. Ik was dus blij, zegt hij, dat jij toen aangaf dat dat allemaal terug te beluisteren is via schatkamer.nl. Maar ik kan het niet vinden, Bert. Ik heb van alles geprobeerd met de zoekfunctie, met filters, zonder filters. Ik kan het niet vinden. Kun je me verder helpen met trefwoorden, met filters of gewoon een URL kopiëren, zodat ik het zelf verder kan uitzoeken? Daar zou ik heel blij mee zijn. Nou, ik dacht, dat kan allemaal, maar het is leuker om het gewoon in onze uitzending te laten horen als onvergetelijk luistermoment. Inderdaad, Paul, je hebt gelijk, de schatkamer heeft het niet. Maar ja, gelukkig kunnen wij nog weer op andere plekken, in andere archieven. Dus ik graaf echt door daar waar anderen ophouden. Jaargenoten bestond van oktober 1984 tot november 1985. En ik kan je iets laten horen uit de laatste uitzending, die is bewaard gebleven. Even uitleggen, iedereen kent natuurlijk de schoolreunie. Nou, hoe leuk is het als platen uit hetzelfde jaar ook een reunie hebben. Dus dat liedjes bij elkaar komen op een reunie. Want ze zijn allemaal jaargenoten. Dat was het idee. Op naar de feestzaal.
5: God, het is al over 10. Ik ben hartstikke te laat. Nou, hier moet het al zijn. Eens even kijken.

0: kerstprogramma. Ja, voor de laatste maal. Hoe vaak heb je dat deze week al moeten horen? Daarover praten we niet meer. Ik had voor deze uitzending gevraagd om suggesties voor dit laatste programma. Maar helaas, ik heb niets ontvangen. Wat is dat? Wie ben jij? Kom eens, wie ben jij? Wie ben jij?
1: Jacqueline Schulte, uit Amsterdam.
0: Uit Amsterdam?
1: Ja, en ik heb ontzettend veel post bij me. Moet je kijken, allemaal. Ja, genoten.
2: Ja, en er begon de reunie van plaatjes in 1961. Was dat in deze uitzending van Jaargenoten? Maar daar kan ik natuurlijk niks mee in onze Evergreen Week van de jaren 80. Maar gelukkig kwam er verderop een jaarwisseling. En dan komen we goed uit.
0: Olivia Newton-John en The Electric Light Orchestra en wie ben jij nou weer?
1: Hallo, ik ben Petra de Bruin en ik heb deze meegenomen. En ze noemen zich...
3: Jaargenoten!

0: Dan Hartman, de police en Bonnie St. Clair zijn.
1: Ja!
0: Je zei Petra de Bruin, hè?
1: Ja.
0: Petra, hoe oud was je toen dit hits waren?
1: Toen, in dat jaar ben ik 13 geworden. Een tiener dus.
0: Waarom koos je dit jaar?
1: Omdat het voor mij gewoon een jaar is dat er uitspringt. Een hele ommekeer waarschijnlijk. Maar een ommekeer. Een heel ander soort leven ben ik waarschijnlijk gaan leiden. Het was het jaar dat ik in de brugklas zat. Dan heb je toch een periode van kleuterschool en lagere school heb je helemaal afgesloten. En dan ga je echt, je ontdekt een heleboel nieuwe dingen, nieuwe gevoelens.
0: Wacht even. Dus brugklas, dat is 13 jaar. Ben je ooit blijven zitten?
1: Nee, helemaal niet.
0: Kunnen we het een beetje uitrekenen?
2: Een onvergetelijk luistermoment.
3: En ergens is nu een Petra de Bruin die denkt... Dat is grappig, dat was ik op de radio. Die Petra de Bruin mag zich melden via de NPO

0: My Old Piano uit de uitzending van Jaargenoten in 1985. Liedje 1980 van Diana Ross. Heb jij een radioprogramma waarvan je denkt, nou, daar wil ik wel eens een onvergetelijk luistermoment uit horen? Een klein stukje van een presentator van toen, een discjockey van toen, of een radioprogramma dat lang geleden geweest is, maar hoe leuk om dat nog eens te laten horen. Kijk eerst even op onze website, want we doen dit al een jaar of zeven inmiddels. Dus er zijn al heel veel fragmenten voorbij gekomen. Maar het kan altijd zijn dat er iets nog niet bij staat waarvan je denkt, dat wil ik wel graag horen. Als dat zo is, meld je dan via de website even met jouw verzoek of stuur een mailtje bert@radio5.nl.
1: De laatste ronde!
2: De laatste ronde in Bert of 5.
0: Ja, en dit is leuk, want wij krijgen een heerlijke appeltaart toegestuurd van Jannie. Jannie zegt, dit is nog altijd mijn zelfgebakken roomboterappeltaart die ik in de jaren 80 elk weekend bakte. Mijn familie is uitgebreid. Ik bak er nu 15 voor alle jarige kinderen, kleinkinderen en partners. Een paar weken geleden nog eentje gemaakt voor mijn kleindochter die 19 werd. En ja, die staat hier nu voor mij. Dat is een appeltaart met allemaal appel natuurlijk. Daarbovenop niet van die reepjes en ook niet van die kruimels, maar allemaal hartjes van deeg. En in het midden het cijfer 19. Ja, hij staat voor mij op mijn scherm, want we hebben hem natuurlijk niet echt gekregen. Wat dan wel weer jammer is, maar als ik heel goed snuffel aan mijn scherm, dan ruik ik hem bij wijze van spreken.
2: De laatste ronde.
0: Dan een foto van Nancy Bos. Fijne uitzending, zegt ze. En ze schrijft als peuter dit singeltje gekregen omdat ik daar zo lekker op kon dansen. Ik ben daar nog steeds erg blij mee en laat het in Nijverdal nu net zijn gaan regenen. Het is het liedje dat we ook eerder draaiden vanmiddag. When the Rain Begins to Fall van Piers Dora en Jermaine Jackson. Alles wordt overhoop gehaald om die jaren 80 spullen boven te krijgen. Hè? Dat is toch hartstikke mooi om dat te zien en om dat mee te maken. En nog meer muziek trouwens.
1: De laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: We hebben een lijstje van Gerrit uit Aalden erbij. Jan Hemmer zegt hij top. En daarna nog een quizvraag voor ons. Wat was Elvis in Miami Vice? Mag je even over nadenken? Ik geef straks het antwoord. Denk er rustig over na. Wat was Elvis in Miami Vice? En Daniel, die appte ons met de platen waarop hij gestemd had voor de Evergreen toplijst van de jaren 80. Hij was heel blij dat deze er in elk geval terecht is gekomen in de lijst.

0: Veel plezier met luisteren morgen, Daniel. Die Jorn Jaumina hebben wij vandaag ook gedraaid natuurlijk, omdat hij het morgen niet haalt. En dan nog eventjes over dat stoppen met roken. We kregen een appje van Ferry, die zegt: ik ben 5 oktober een jaar van het roken af. Dus dat is volgende week. Maandag. Begonnen met 13 jaar, definitief gestopt op mijn 60ste. Dus de 5e. Volgende week maandag eet ik daar een gebakje op. Daar heeft hij gelijk in ook. Louis Hagman zegt: ik ben al 20 jaar geleden gestopt met roken. Hoe? Nou, gewoon op karakter. En altijd een pakje check op tafel laten liggen. En maar blijven denken: ik kom er niet aan. Ik blijf daar vanaf. Ik kan dat. Zo sterk ben ik. Nu, 20 jaar later, ben ik blij dat ik er helemaal vanaf ben. Schrijft hij. En dat kan ik me heel erg goed voorstellen. Goed gedaan. En lekker volhouden. En aan de telefoon heb ik Els Noeken. Dag Els, goedemiddag.
1: Dag Bert, goedemiddag. En ik heb het niet op tafel laten liggen. Nee. Ik heb het in de vuilnisbak gegooid.
0: Je hebt het weggegooid, ja.
1: En, ja, ik heb het weggegooid. Ja.
0: En heb je daar een filmpje van gemaakt, dat je dat altijd kan terugkijken?
1: Nou, nee. Ik heb mij aangemeld voor Stoptober 5 jaar geleden vandaag.
0: Ja.
1: Ik heb er vervolgens nooit meer wat mee gedaan, maar ik heb ook nooit geen sigaret meer aangeraakt.
0: Oh, wat goed zeg.
1: En ik kan je niet vertellen hoe blij ik daarmee ben.
0: Ja, want er rookt hier veel.
1: Nou, niet echt heel veel. Ik denk 2 pakjes in de week, maar dat is te veel.
0: Ja, elke sigaret is er 1 te veel eigenlijk, hè?
1: Ja,
0: of eigenlijk is ja, het is niet gezond, dat is wel aangetoond. En mensen willen dus graag stoppen. Dan denken mensen vaak, ja, in zo'n maand, en wat een onzin, en dat gaat allemaal niet helpen, en ik begin wel in het nieuwe jaar. Wat kun jij tegen mensen zeggen die overwegen om vanaf vandaag in Stoptober niet meer te roken?
1: Niet over nadenken, het zit tussen je oren. Gewoon stoppen met roken en er niet meer over nadenken. Okay. En ga alsjeblieft ook niet zo gigantisch lopen snoepen, want dat heb ik gedaan.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Ben je daar ook weer vanaf inmiddels?
1: Inmiddels ben ik daar vanaf en ben ik die 7 kilo ook weer kwijt.
0: Oh, maar zo.
1: Het is wel dramatisch wat je naar binnen werkt, hoor. Het is echt waar.
0: Bellenblaas, hè, hoorden we net. Dat zou helpen.
1: Ja, ik hoorde het. Nou, dat is voor mij niet meer nodig. Maar ik wens wel iedereen ongelooflijk veel succes met stoppen.
0: Heel goed. Els, dankjewel.
2: De laatste ronde.
3: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Dit was een leuk liedje in de jaren 80. Ik was fan van de dijk.

0: Wat Sven van der Dijk vond dat een stoere band.
1: Oh, mij niet te snelpen, bloedend hart.
0: Totdat ze voor de hit gingen en wilden optreden in opvolle toeren bij de Tros op televisie. En toen mochten ze niet zingen Ik krap wat aan mijn kont. Want dan moesten ze dat veranderen Ik krap wat aan mijn hond. En ook Ik speel wat op een fluit. Dat was iets toegestaan daar. Ja. Ik heb nog de vraag van Gerrit staan met wat was Elvis in Miami Vice? Antwoord is de krokodil van Sonny Crockett. Er kwamen veel goede antwoorden binnen.

0: De club aan het eind van Bertel 5 in de Evergreen Week van de jaren 80.
1: Fijn weekend alvast.
0: Veel plezier morgen met die lange lijst die voorbij gaat komen. En eerst genieten van Simone met de avondstart op deze donderdag. Wat ons betreft, tot maandag.
2: Maak maandag mee. KRO NCRV.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
11: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
12: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droom

0: sector vindt. Kom ook langs tijdens de 100 Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Dit is Willem van Oranje, the musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
7: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
9: Hallo verstokte radioluisteraars, ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld, met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal en hun gasten Bas Heijnen en Anke de Jong. Vanavond 20:30 NPO 1.
10: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: 6:00 exact. Renate Kok is hier met het nieuws. Goedenavond.
12: Goedenavond. Er moeten nog strengere Europese asielregels komen, vinden Europese asielministers. Ze hadden vandaag overleg na aanleiding van de chaos in Ceuta. Duizenden migranten probeerden deze zomer dat stukje Spaans grondgebied bij Marokko te bereiken. Volgens minister Van den Brink moet in zo'n geval iedereen meteen kunnen worden teruggestuurd.
13: Het is niet iets wat op een dag verschillende keren gebeurt of elke maand. Nee, dit zijn echt hele unieke situaties. En dus voor die unieke momenten dat zich dat voordoet, moet je iets in je gereedschapskist hebben om daarop te kunnen reageren.
14: En dan is het gewoon een kwestie van weer terug de grens overzetten.
13: Ja, zoals dat in Ceuta is gedaan door de Spaanse overheid in samenwerking met Marokko.
12: Ja, sinds kort is er al een Europees migratiepact om het aantal asielzoekers terug te dringen. Maar daarin is niks geregeld voor dit soort noodsituaties. Een man van 37 uit Hoeksche Waard in Zuid-Holland zit vast omdat hij zijn partner zou hebben gedrogeerd en verkracht. Beelden daarvan deelde hij in besloten sociale mediagroepen. De man werd begin deze week aangehouden. De politie doet al langer onderzoek naar dit soort verkrachtingen en ook naar de kanalen waar de filmpjes worden gedeeld. Een man van 37 werd opgepakt na tips uit het buitenland. Crisisberaad in de Franse regering vanwege de aanhoudende gewelddadige scholieren- en studentenprotesten in het land. Zo werd een school in Nantes in brand gestoken. In Marseille is een directeur van een school met benzine overgoten. En in meerdere steden waren er rellen. De protesten lijken nog lang niet voorbij, zegt correspondent Saskia Houtuin.
15: Dit duurt nu al meer dan een week. Dus ja, het zou zomaar kunnen dat het morgen verder gaat. Die kans is best wel groot. Tot nu toe wordt het niet minder in elk geval. Het wordt alleen maar meer. Het breidt zich alleen maar verder uit. Verder wat we ook zien is dat er nog wordt opgeroepen tot een grote protestmars op 6 oktober. Dus volgende week, na het weekend zou dat zijn. Dus ja, die datum zinkt ook nog rond. Dus nou ja, hoe dan ook lijkt de Franse regering hier voorlopig in elk geval nog niet vanaf.
12: Ja, er is woede over overvolle klaslokalen, een tekort aan docenten en aan door vervallen gebouwen. Protesten lijken nu ook over te waaien naar België. In Luik demonstreerden vanochtend ook honderden scholieren tegen de bezuinigingen daar op het onderwijs. En er waren ook vernielingen. Een shirtje van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling een recordbedrag opgeleverd. Het wisselde van eigenaar voor €10,9 miljoen. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 nog meer op. Daar werd toen €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer dan, vanavond en vannacht opklaringen. Vooral landinwaarts mist. De temperatuur gaat dalen naar een graad of 9. Morgen na die mist veel zon. Het wordt ook vrij warm, 20 graden.
10: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Luister morgen vanaf 6:00 ochtends naar de Evergreen.

serious love thing. Narada Michael Walden, Divine Emotions.

0: We nemen weer een diepe duik in de veelzijdige 80's evergreens. Met een scala aan genres. Soul, post-punk, rock, new wave, pop, ska, country. Het komt allemaal voorbij tussen nu en 8 uur. En het mandje peilt uit. Dus we stuiven meteen door met de...
1: Avondspreuk.
0: Die is van de eerste vrouwelijke president van Ierland, Mary Robinson. Ze heeft gezegd... In een samenleving waar de rechten en mogelijkheden van vrouwen worden ingeperkt... kan geen enkele man werkelijk vrij zijn. Hij mag dan wel macht hebben, maar geen vrijheid. Zo, wat vind jij hier een mooi ethisch plaatje bij? Al je suggesties zijn welkom in de NPO Luisterapp.

0: voor de Fine Young Cannibals en Good Thing.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Het was een concert van de Sex Pistols in 1976. Dat leidde naar de oprichting van de Engelse band Joy Division. Helaas was de zanger van de band, Ian Curtis, een zeer kort leven beschoren. Waarna de band verder ging als New Order. Maar eerst brachten ze nog postuum een album uit waar Ian op te horen is. En daarvan hoor je nu het grootste succes van Joy Division. Love Will Tear Us Apart.

0: Doris Day. En Henny Vrienten die heeft ooit teruggeblikt op het moment dat hij dat onvergetelijke basloopje bedacht.
1: Als ik mee bas wat ik zing, is natuurlijk het makkelijkst. Dit is gewoon meezingen. Ja, ik zou het nu niet meer bedenken. Ik denk dat ik eerder... Geen hit gehoord als ik dat had gedaan.
2: Nee.
0: Dit komt uit de documentaire Vrienden en Vrienden Basmannen. Is te zien op NPO Start. Kijktip. En de tweede basman in de docu, dat is Henny's zoon Xander. Die heeft zich ook ontpopt tot professioneel muzikant en songwriter en producer. Hij is 39 inmiddels. Wij gaan door met Marillion en het beeldschone Kaylee.

0: met Frankie Beverly. Dat zijn de meesters van de live optredens. Wat een vibe. Je hoort dus hier bij een concert in Los Angeles. Too Many Games.
1: De muzikale drieling.
0: Drie plaatjes met één overeenkomst. Alle drie uit de jaren 80. Gezellig als je even mee wilt denken over de derde plaat. Je suggesties kan je kwijt in de NPO Luisterapp. En we beginnen met Boys Town Gang.

U2 en B.B. King, When Love Comes to Town. Daarvoor de Dream Academy, live in a northern town. Prachtig. En als eerste Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off of You. Jullie zijn enorm op dreef. De app loopt vol met jaren 80 plaatjes. Met town of stad als in de titel. Even kijken, of in de artiestennaam ook zie ik. Even kijken, The Jam. En alles van Pete Townsend. De Dijk, Niemand in de Stad, Danny de Munk, Mijn Stad, Phil Lynott, Old Town, Lip Sync, Funky Town. En Booker Newberry III.

Joel, Uptown Girl, The Specials in Ghost Town, Boomtown Rats. En deze is ook zo mooi, Her Town 2 van James Taylor, J.D. Salter. En dan The Stray Cats.

De Ierse prime minister Mary Robinson die heeft gezegd... in een samenleving waar de rechten en mogelijkheden van vrouwen worden ingeperkt... kan geen enkele man werkelijk vrij zijn. Hij mag dan wel macht hebben, maar geen vrijheid. Nou, dank voor alle heerlijke suggesties. We gaan voor Wham! En Freedom!

0: Health, een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog 1 persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. In Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
17: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
16: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Luister morgen vanaf 6 uur 's ochtends naar de Evergreen Toplijst van de jaren 80. De avondstart. Simone Walraven.

ter promotie van deze single een 21 minuten durende film genaamd Jazzin' for Blue Jeans. Staat op YouTube. Kijktip volgens mijn regisseur Grady Milovic en hij kan het weten. Van harte welkom, dit is je tweede portie donderdagavondstart met straks een weergeloze albumtrack van Tears for Fears. In de catacombe zometeen een pareltje van een bekend country duo. En we duiken nog een keer in de rijke carrière van de avondster van deze week. Toetsenist Greg Fillinganes. En er staat hier een bak vol met prijzen. Die kan je straks winnen bij het 8 seconden spel. Ik zou zeggen, laat je telefoontje maar vast op.

0: to Soul and Back to Life.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Veel country en folkmuziek is tijdloos. Je kan er niet echt aan afhoren soms uit welk decennium het komt. Terwijl dat bij veel muziek die in de jaren 80 in de hitlijsten terechtkwam, wel heel sterk het geval is. Nu eventjes productionele rust in de tent met een liedje van de Judds, moeder en dochter team. Grandpa

0: On my side.
1: De Avondster.
0: Onze avondster, toetsenist Greg Fellingains, die voorspelde op de middelbare school al aan zijn vriendjes dat hij ooit samen zou gaan spelen met zijn grootste held, Stevie Wonder. Nou, op zijn 19e werd die droom een waarheid. Hij mocht meewerken aan het album Songs in the Key of Life, dat dit jaar 50 jaar bestaat en waar een speciale jubileumtour voor is ontworpen, die op 28 oktober landt in de Ziggo Dome in Amsterdam. Met Stevie erbij en ook met Greg Fellingains, want hij is namelijk de musical director van de show. Nou, dat is toch cirkeltje rond. Echt zo mooi. Wij hebben keuzestress, wat we nu nog gaan draaien, waar Greg aan heeft meegewerkt. Dat uit de 80's komt, want er is zoveel. Paul Simon, Neil Diamond, Dionne Warwick, Jennifer Rush, Mick Jagger en vele anderen. Weet je wat, ik gooi het eventjes in de jaren 80 AI. Oh, even kijken, wat rolt eruit? Oh, de Pointer Sisters. I'm so excited.

Deze van Toto 99 met op percussie de legendarische Lenny Castro. Die is inmiddels 70 jaar, maar treedt nog vaak op in een bekende jazzclub in Los Angeles genaamd The Baked Potato. Vrij vertaald als de gepofte aardappel. Zometeen gaan we het 8 seconden spel spelen. Als je zin hebt om mee te doen, heel gezellig. Je kan even via de NPO Luisterapp een berichtje sturen, gewoon met het woordje meedoen. We gaan door met een van mijn favoriete nummers van Tears for Fears. Het is een heel bijzonder nummer van het album Seeds of Love. Olita Adams die schittert mee op zang en piano. Het is een muzikaal reisje van 8,5 minuut. Dus ga er maar even goed voor zitten. Hier is Bad Man's Song.

0: Dead Man's Song, Tears for Fears, van het album The Seeds of Love.
1: Het 8-secondenspel.
0: Ah, geweldig, je kan wel opwegen. Even tot rust komen. Ik ga even bellen met Helene uit 's-Hertogenbosch. Dag Helene.
2: Hallo.
0: Hoe is het met jou?
2: Spannend.
0: Ja. Hey, ik heb een fragment voor je, of 3 fragmenten van 8 seconden per stuk. En daarin een verslagje over een heel belangrijk muziekevenement dat plaatsvond in de jaren 80. En aan jou om te raden om welk evenement het gaat.
2: Ik hoop dat het lukt.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, haal diep adem. Hier komt het eerste fragmentje.
3: Politici en professionals staan te kijken en luisteren omdat de boosheid en het medeleven deze keer komen uit de hoek van de popsterren.
0: Wil je er nog 8 seconden bij?
2: Ja. Doe maar.
4: Nou, wat betreft de opbrengst van het concert valt het nog allemaal wat tegen. Er is maar nauwelijks 1 miljoen gulden binnen. Terwijl voor heel Afrika er acuut 7 miljoen ton graan nodig is.
2: Ja. Page for Africa. USA for Africa.
0: Nee, dat was hem niet. Maar er komt nog 1 fragmentje aan.
4: Initiatiefnemer is Bob Geldof. Hij hoopt hiermee 150 miljoen gulden in te zamelen. Aan het concert doen bijna alle groten van de popwereld mee.
0: Ja, dus er zijn nu al wat hints. Bob Geldof.
2: Ja.
0: Afrika. Groot.
2: Ja, het is niet USF Afrika, hè?
0: Nee. Nee, komt er nog iets anders bij je aanwaaien? Nee.
2: Even denken hoor.
0: Wat was er nou nog meer in de jaren 80?
2: Grady's, wat zeg je?
0: Wat was er nou nog meer aan grote muziekevenementen in de jaren 80? Nee hè? Helene, er bellen heel veel mensen die het misschien wel weten. Vind je het goed als ik die een kans geef? Ik vond het heel gezellig om je eventjes aan de lijn te hebben, dat in ieder geval.
2: Ik vond het ook heel erg gezellig. Okay. En ja, ik vind het jammer dat ik het niet...
0: Volgende keer beter.
2: Ja, het zou wel dadelijk zeggen, oh ja.
0: Ja, precies. Hé, fijne avond nog, Helene. Doei, doei.
2: Maar ik vond het heel lief dat jullie mij belden.
0: Ja, oké. Okay. Doei, doei.
2: Dag Simone.
0: Goedenavond met De Avondstart. Met wie spreek ik?
5: Dag Simone, met Jaap.
0: Dag Jaap, heb je een idee?
5: Ja, ik denk Band Aid.
0: Dat festival heette niet Band Aid. Nee. Heb je nog een ander idee misschien? Mm. Het festival zelf.
5: Oh.
0: Je zit wel dichtbij, maar het is het niet helemaal.
5: Band Aid,
0: Nee. Jaap, ik ga nog even iemand anders een kans geven.
5: Is goed.
0: Mooie avond nog. Goedenavond met Avondstart.
6: Goedenavond met Wim.
0: Dag Wim.
6: Het is Live Aid.
0: Ja! Gefeliciteerd. Hartstikke goed. 13 juli 1985, Live Aid, georganiseerd door Bob Geldof. Heel veel artiesten van over de hele wereld. Het was ook wereldwijd te zien. Dankjewel, blijf alsjeblieft even aan de lijn, Wim. De artiesten, een van de bands die daar speelde, dat was The Pretenders. En ze speelden toen onder andere dit nummer, Message of Love.

George Jones and the One I Loved Back Then. Daarvoor Rosie van Joan Armour Trading. En dat brengt ons aan het einde van je donderdagavondstart. Dank voor het luisteren. Morgen gaan we...

0: Samen Max. Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
1: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
2: Honda, the power of dreams.
3: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
11: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
10: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
12: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden 2 panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van de basis bij Fairford. Ze werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd aangevallen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
9: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
14: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
9: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
18: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien," stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Luister morgen vanaf 6 uur 's ochtends naar de Evergreen Toplijst van de jaren 80. De avond van 5. Gerja Wolf.

Michael McDonald, in de tijd een van de herkenbaarste stemmen uit de Amerikaanse pop en soul. Hij was lid van de Doobie Brothers en Kenny Loggins, die kennen natuurlijk ook van grote hits als Footloose en Danger Zone. En hier waren ze samen met This Is It.

Michael McDonald, in de tijd een van de herkenbaarste stemmen uit de Amerikaanse pop en soul. Hij was lid van de Doobie Brothers en Kenny Loggins, die kennen natuurlijk ook van grote hits als Footloose en Danger Zone. En hier waren ze samen met This Is It.

0: absoluut. Zo is het me net. En ik zit hier nooit in mijn eentje. Echt never nooit. En vanavond zit ik gezellig weer met jou, Tijn. Ja. Fijn dat je er bent.
1: Ja, ik heb het gevoel alsof het heel lang geleden is.
0: Maar is dat ook? 2 weken of zo wel?
1: Is dat wel zo?
0: Ja. Vorige week was jij er. Nee, toen zat ik hier met Marielle. Was ook heel gezellig.
1: Oh, dat klopt. Ik zit in Marielle te kijken. Dat klopt ook
0: nog. Dus het is al even geleden.
1: Klopt mijn gevoel.
0: Fijn dat jij er weer bent. En je valt met je neus in de jaren 80 boter.
1: Ja, wat lekker.
0: Dan heb jij iets met de muziek van de jaren... Want je bent natuurlijk nog een jonge... Ja, je bent een jonge god in een oude ziel in een jong lichaam. Kun je dat misschien wel zeggen?
1: Ja, ik zeg altijd dat de 90's de beste 50 dagen van mijn leven waren. Maar, uit 99 kom ik. Maar mijn vader die had heel veel muziek. Of heeft heel veel muziek. Ja. Maar je kunt zijn collectie 7 jaar lang op shuffle aanzetten.
0: Non-stop draaien.
1: En dan krijg je daarna pas dezelfde plaat.
0: Zo,
1: dus ik heb veel uit de jaren 80 meegekomen.
0: Je hebt een goede muzikale opvoeding gehad. Zeker. Waarbij je dus heel veel platen uit de jaren 80. Nou, het is genieten deze week. En dat doen niet alleen jij en ik. Dat doen ook de luisteraars. Want de eerste appjes komen alweer binnen. En nou, fijn om te lezen dat het voor iedereen zo genieten is. En laat me weten, wat deed jij in de jaren 80? Hoe zat je erbij? Had je zo'n permanent? Ik ging bijvoorbeeld 2 keer per jaar naar de kapper. Had ik zo'n permanent in de jaren 80. En dat zakte dan half uit en dan moest er weer opnieuw erin. En dan zat je echt de hele ochtend bij de kapper. Als je in de jaren 80 permanent wilde, dan zat je de hele ochtend. En dan ging dat heel agressieve spul. Op een gegeven moment viel al je haar natuurlijk ook uit. Dus dat is voor mij de jaren 80. Maar laat maar eens weten, hoe zat jij erbij in de jaren 80? Wat deed je? Was je aan het werk? Studeerde je nog? Was je getrouwd? Ging je gezin stichten? Hoe ging je op vakantie? Ging je überhaupt op vakantie? Wat dronk je in de jaren 80? Als je uit eten ging, waar ging je dan in de jaren 80 naartoe? Was het vooral Chinees? Of waren er ook wel andere restaurants? Ik ben er benieuwd naar. Laat maar eens even weten. Breng ze maar tot leven, de jaren 80. We duiken erin. Doen we muzikaal. En dat doen we onder andere met muziek van eigen bodem. Circus Custers. De groep bestond uit Jozef en Hermien Custers. En de muziek die is lekker vrolijk en heel toegankelijk. En ach, wie is er niet verliefd geweest? Ik kon verliefd worden op een lantaarnpaal, zei Arjen altijd. Ik was echt altijd verliefd. Een heerlijk gevoel.

0: lekkere muziek ontbijten, unwinden. Na een drukke dag. Gewoon op de bank, kopje koffie erbij, kopje thee erbij, glaasje wijn erbij. En dan deze muziek opzetten van UB40 uit 1984.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80 op NPO Radio 5.
0: Ik krijg mooie foto's binnen van mensen hoe ze eruit zagen in de jaren 80. Nel, wat geweldig, een bos vol krullen. Er is een mooie donkere bril op. En Christy zegt ook, stuurt ook een mooie foto. Zijn interesse lag voorbij, vooral bij cartoons en toys. En toch ook al heel vroeg de eerste platenspeler met singeltjes. Ja, mooi om te horen. De liefde voor de muziek spat er vanaf. Nou, de jaren 80 in Lego-blokjes. Wat dacht je daarvan? Het lijkt wel of ik steeds meer Lego-bouwsets zie die te maken hebben met de jaren 80. Dus niet alleen maar kastelen en prinsessen en graafmachines en politieauto's, maar ook deze. E.T. Phone Home. Deze zomer kwam er een groot bouwpakket uit van E.T., die extraterrestrial. En volgens de geruchten komt volgend jaar Kit, de auto van Knight Rider, weet je nog wel, op de markt. Een mooie, zwarte, glimmende auto. Nou, Bram Peters heeft in Lelystad zijn eigen Lego-winkel, Sir Bricks A Lot. Geweldige naam weer. En de jaren 80 vibe is er niet zomaar volgens mij. Bram, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Dag, wat vertel eens, die de jaren 80 die zo aantrekkelijk zijn bij Lego. Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan?
2: Ja, ik denk dat onder de Lego-community geldt er altijd wel een regeltje. En dat is, we zijn uiteindelijk stiekem toch allemaal nog een beetje kleine kinderen. Ah. Alleen met volwassen portemonneeën.
0: Ah, kijk, dat is wel een mooie combinatie natuurlijk. Hey, het hart van een kind en de nieuwsgierigheid van een kind. Maar je hebt wel inderdaad de portemonnee van een volwassene. Want is dat zo duur dan, of niet?
2: Nou ja, ik denk dat Lego daar heel slim op inspeelt. Ze merken door de jaren heen dat zeker de jaren 80 en ook wel een beetje de 90, maar zeker de jaren 80 heeft zoveel nostalgie met zich meegebracht. Ja, en daar springen ze natuurlijk met Lego perfect op in.
0: Ja, dat klopt inderdaad. En weet je al iets meer over die Knight Rider volgend jaar? Die gaat er komen?
2: Nou ja, de geruchten zijn er altijd, maar daar blijf ik altijd liever bij weg. Ik kijk vooral naar de sets die we nu al hebben en waar we heel blij van kunnen worden. Ja.
0: En welke sets heb je uit jaren 80?
2: Nou ja, we moeten hem wel even opsplitsen, hè? Want we hebben sets uit de jaren 80. Ja. En we hebben natuurlijk sets die eigenlijk geïnspireerd zijn door de jaren 80.
0: Nou,
2: en
0: eerst even de sets uit de jaren 80 zelf. Wat heb je daarvan in je winkel liggen?
2: Ja, in de winkel hebben wij het alombekende Space, hè? De introductie van de ruimtevaart. Ver voordat bijvoorbeeld Star Wars werd geïntroduceerd, hadden we Space. Maar ook Castle, wat je net al zei, hè? De koningen en de koninginnen. Ja, daar hebben wij er genoeg van.
0: Ja. Ben je zelf ook een vervent Lego-bouwer?
2: Ja, ik denk dat we anders niet onze mooie non-profit winkel Sir Bricks A Lot zouden hebben.
0: Nee, hè? Nee. Hey, en geïnspireerd op de jaren 80, wat heb je daarvan bijvoorbeeld?
2: Ja, dat is zoveel. En het leuke is dat het een heel breed scala is voor eigenlijk iedereen. Want heb je de film Gremlins gezien en je kan nu Gizmo kopen, daar word je natuurlijk blij van. Ja. Maar ook andere films zoals Back to the Future, Ghostbusters, maar ook The Goonies is laatst uitgekomen. Ja, en dat is vanuit 1985 kwam deze film en dat is toch wel echt een van mijn favorieten.
0: Oh, ja. En daar is dus nog niks van, of wel?
2: Ja, zeker. Dat is allemaal al te koop. Je hebt van de Goonies heb je het grote piratenschip. En van de Gremlins heb je Gizmo.
0: Ach, wow.
2: En zo zijn ze ook van Back to the Future heb je al de auto met Doc erbij. Ja, dat is geweldig.
0: De jaren 80, eat your heart out. En is er nou nog iets uit de jaren 80 wat je mist nog? Wat je zegt, als ze daar nog eens mee komen, dan ben ik de eerste die het gaat kopen.
2: Nou ja, ik had het net over Gizmo en die kennen we natuurlijk allemaal en die vinden we ook hartstikke schattig en lief. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk ook Stripe en die is al wel een keer in een Lego minifigure uitgegeven.
0: Help me even hoor, Stripe, was dat ook weer, moet je even uitleggen aan mij althans.
2: Nou ja, als we in de jaren 80 natuurlijk naar de Gremlins gingen kijken, dan was eerst Gizmo, hè, de Mogwai, die als die nat werd na middernacht, dan kwamen daar natuurlijk die verschrikkelijke Gremlins uit. En dat Stripe was zeg maar het leidertje in het groen, een beetje die enge monster. Ja, als ze die nog eens een keer een Lego zouden maken, dan maak je mijn kinderhartje wel blij.
0: Ja. Hey, en jij met je portemonnee zit denk ik dan wel goed, of niet? Als volwassene?
2: Nou, als volwassene wel, maar ook daarin komen we, alle Lego-fans herkennen dit probleem, ruimtetekort.
0: Ja,
2: en Lego weet hele mooie sets te maken, alleen onze huizen worden er niet groter van.
0: Nee, want als je het één keer in elkaar... Want als je het hebt gebouwd, kun je het dan ook nog weer uit elkaar halen, of niet?
2: Ja, absoluut. Ja? En daar zit wel een verschil in. Hè. We zijn allemaal Lego-fan, maar elke Lego-fan doet het toch net weer wat anders. De ene die koopt, bouwt en zet het neer. Ja, en anderen die maken bijvoorbeeld Mox, My Own Creations. Ja. Ja, en die maken misschien wel weer iets nieuws uit de jaren 80, wat misschien zelfs nog niet eens door Lego wordt gemaakt.
0: Ja, precies. En wat jij noemde net al, spaceships en ruimtedingen. Nou is E.T. natuurlijk toch iets persoonlijker. Dat is eigenlijk gewoon best een lief wezentje. Is dat nog, dat is eigenlijk wel nieuw, of niet?
2: Nou ja, we zien wel steeds meer, eigenlijk naar aanleiding van COVID, dat er toch wel wat meer sets worden gemaakt die wat meer eigenlijk voor show en neergezet. Ja. Daar waar je dus naar kan kijken en kan denken, oh ja, dat gevoel krijg ik erbij. Ja, en ik denk dat E.T. daar een heel goed voorbeeld van is. Iedereen die in de jaren 80 is opgegroeid of in de 90, die heeft wel de film gezien en heeft wel een idee bij E.T. en hoe leuk is het als je die dus van Lego kan maken en eventueel ook leuk in je kast kan neerzetten.
0: Ik zag wel dat hij 1226 onderdelen heeft. Dan ben je wel even bezig.
2: Ja, de ene bouwer is er wat sneller in dan de andere bouwer. Maar het is een mooie gemiddelde Lego set inderdaad.
0: Hey, en heb je al contact gehad met het eerste Lego café? Bricks and Bytes in IJmuiden zit dat.
2: Nee, het is waanzinnig. Ik heb het al een paar keer gezien. Ik word er veelvuldig in getagd. En ik denk, wij hebben ook een YouTube-kanaal vanuit Surbrickslot waar wij op bezoek gaan. Dus ik denk dat we er binnenkort even een bakje koffie gaan drinken.
0: Want we hadden hem een paar weken geleden aan de lijn toen ze open gingen. En je moet echt reserveren. Het zit hartstikke vol. Het is ontzettend populair. Ja, dus Lego is helemaal, is helemaal hot. Hot and happening. Ja.
2: Absoluut.
0: Nou, fijn om te horen. Dank dat je even voor ons aan de telefoon wilde komen, Bram. En ik wens je nog een heel fijn bouwavond.
2: Dank voor de uitnodiging. Ja. Als je ooit een keer een setje wil bouwen, laat het me weten. Dan stuur ik een eentje je kant op.
0: Nou, ga ik zeker doen. Dankjewel, Bram. Ja. Dag.
2: Hey, dankjewel. Doei. Doei.

0: Een nummer uit de film die inmiddels net bijna zo beroemd is als het nummer zelf. Xanadu, je hoorde Olivia Newton-John. En samen met Electric Light Orchestra.
1: Wat kost dat?
0: Ja, en zo lief van Bram Peters hadden we net aan de lijn. Van die Lego sets uit de jaren 80. En wat zei jij nou, Tijn? We krijgen zomaar... Gaat hij ons blij maken met een setje?
2: Ja, hij wil graag dat jij het Lego bouwen ook een keer ervaart.
0: Ach, dus, nou, dat vind ik zo lief.
2: Je krijgt een setje.
0: Dan ga ik hier op de redactie gewoon iets moois in elkaar zetten.
2: Ja.
0: En Chris die stuurt allemaal foto's van Lego, maar ook van allerlei andere mooie hobbydingen uit de jaren 80, volgens mij, Chris.
2: Ik zie een PlayStation 1 en een NES en een originele Xbox. Dat is gaaf.
0: En Martien heeft nog een mooi idee voor Lego. Hij zei, is er al een mini radiostudio met alles erop en eraan? Dat lijkt me gaaf. Nou, ik vind het een supergoed idee, Martien. We hebben het doorgegeven aan Bram. Wie weet wat er van gaat komen.
2: Ja, hij is er nog niet, maar je kunt al wel een radiotoestel kopen.
0: Een klein mini-radio Lego. Oké, nou, is misschien ook wel een keer leuk.
2: Ook leuk.
0: Ja, nou, dank voor de tip, mensen. En we gaan naar ons product van vanavond. Want in de jaren 80 betaalden we nog gewoon... Het pinnen was er nog niet bij. We betaalden gewoon contant in gulden, stuivers, dubbeltjes, knaken, riksdaalders, noem ze allemaal maar op. Maar hoeveel kostte nou een literpak juice? Uit 1984. Een literpak juice. Wat moest je daarvoor neertellen? Nou, de commercial uit die tijd die klonk als volgt.
3: Juice. Sappig fris. Waar geen moment...

0: commercial kan ik me nog wel herinneren. Het drankje niet zo erg meer. Ik heb het vast wel een keer gedronken in de jaren 80, maar ik zou het niet meer weten. Wat moest je daarvoor kosten? Een literpak juice in 1984. Dat mag je, dat antwoord mag je appen naar de NPO Luister-app. Als je meespeelt, dan maak je kans op die avond van 5 waterfles. En gisteravond, Tijn, was zo leuk. Sabrina won hem, want zij zat het dichtst bij de goede prijs. En ik heb nog nooit iemand zo blij horen zijn met een waterfles.
1: Ja, die ging er juice in gieten.
0: Die ging echt helemaal uit het dak dat ze hem gewonnen had. Was zo ontzettend blij. Ja, echt leuk om dat dan weg te geven. Nou, wil jij hem nou ook heel graag winnen? Want er zijn er nog maar een paar, natuurlijk. Hè? Omdat we gaan stoppen natuurlijk. We gaan niet groots meer inslaan. Dus wil jij hem winnen? Doe dan mee met wat kost het. En misschien gaat die waterfles dan vanavond wel naar jou toe. Wie zal het zeggen? Ja, kan zomaar gebeuren.

hem helemaal uit laten klinken. Ik vind het zo ontzettend lekker nummer. Josephine Chris Rea. Hij schreef het voor zijn dochter Josephine. Hij heeft trouwens ook nog een andere dochter. Die heette Julia Christiana. En daar heeft hij ook een mooi liedje over geschreven.

0: Nou, die ga ik ook eens een keertje draaien. Die zet ik op het lijstje voor, nou, misschien wel voor volgende week. Wie zal het zeggen? We gaan even naar iets heel anders. Het is november 1938. Adolf Hitler is aan de macht en Joden in het land krijgen het steeds moeilijker. En het dieptepunt is de nacht van 9 op 10 november 1938. Alles wat Joods is, wordt met de grond gelijk gemaakt. Synagoges worden verbrand, begraafplaatsen en winkels worden vernield. En vanwege al het glas wat overal ligt, krijgt het de naam Kristallnacht. Het nummer is een waarschuwing. De tekst gaat over geweld, over haat, over wegkijken en het gevaar dat we vergeten wat er is gebeurd. Het komt uit 1983 en in de jaren 80 was er een enorme haat tegen gastarbeiders. En de band BAP, BAP, die zegt met dit nummer: mensen, kijk toch alsjeblieft uit, want een nieuwe Kristallnacht kan zo weer gebeuren. Nou, ondertussen zijn we weer 43 jaar verder. En met alle haat tegen vluchtelingen, moslims, asielzoekers, LHBTQ, iedereen die maar een beetje afwijkt van de norm, lijkt het wel eens alsof we helemaal niks zijn opgeschoten en niks leren van destijds. De boodschap: laat je niet meeslepen door de haat van anderen, alsjeblieft. Anders is een nieuwe Kristallnacht dichterbij dan we denken. Of, zoals Dr. Martin Luther King ooit zei: darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that.
1: Het kunt verder, ik weet dat het klopt. Dat sich orientiert in mich verirrt. Ihr Euch steht ins Laut, manchmal klirrt vertraut, selten so, dass man direkt durchschaut. Man wird wach, rief die Ohren und sieht in einem Bild zwischen Bruegel und Bosch. Gaming, Stem, Sirene, jet. Weil Entwarnung nur halb so viel goss. Drüchner Christa.

0: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
4: Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: 65 jaar Vrienden van het Lied. Zondag 18 oktober, Pruis Tivoli Vredenburg van kleur, klassieke klanken en klinkende stemmen. Vier het mee, Vrienden van het Lied. Kijk voor meer info op tivolivredenburg.nl.
11: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
12: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
14: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
17: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
16: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Dame stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
20: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
19: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook bewolking. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Luister morgen vanaf 6 uur 's ochtends naar de Evergreen Toplijst van de jaren 80. De avond van 5. Gerja Wolf.

0: feestelijke opening van dit tweede uur van de avond van 5 met Cool and the Gang en Let's Go Dancing. Oh yeah. Dat je luistert naar de avond van 5. Tijn en ik, wij zijn hier bij jou tot 11 uur. En we moeten even iets rechtzetten, of nou niet rechtzetten, maar verduidelijken, denk ik, hè, met het spel.
1: Ja, voor mij was het ook minder duidelijk.
0: Oké,
1: ja.
0: Want het gaat dus om een literpak juice. Ja. En jij dacht al, waarom zeg ik dat nou in het Engels?
1: Jij gaat
0: ik wil gewoon interessant doen. Ja, ja, precies. Ik praat best een eindje over mijn tuinhekje, zeg maar. Maar het is een merk, heet Juice. En je spelt het als volgt: D-J-O-E-Z.
1: Ah.
0: Juice. Want mensen komen met appelsap en mensen komen met papayasap.
1: Ja.
0: Maar het merk heet dus Juice. Dus een literpak Juice, D-J-O-E-Z, uit 1984. Wat moest je daarvoor neertellen? Geen idee of er een smaak aan zat, want ik ken het hele product niet meer.
1: Nee.
0: Maar daar gaat het dus om, mensen. Dus als je al iets in hebt gestuurd, je mag gewoon zo vaak insturen als je wil. Hè. Als het goed is, ga je in de Rode Hooghoed. En rond 10:30 trekt hij naar een winnaar uit. En dan gaan we kijken wie dat gaat zijn. Nou, zometeen ga ik het 8-seconden spel spelen. En je krijgt dan nog een keer de commercial te horen van dat pak Juice. De stembussen zijn gesloten. De stemmen zijn geteld en de lijst is bekend. En ben je nou benieuwd of jouw liedje er ook in staan? Of jouw liedjes erin staan? Kijk dan even op nporadio5.nl. En dan zie je de button jaren 80. En daar staat de hele lijst van voor naar achter. En morgenochtend om 6 uur, dan gaan ze los. Tot 8 uur morgenavond. En bij de avond van 5 bij Jeroen, die heeft morgen een soort afterparty. Daar mag je alle nummers aanvragen die er net niet in zijn gekomen. Dus dat is altijd heel feestelijk om te doen. Ga ik door met een jaren 80 plaat. Jimmy Somerville, hij had een hele bijzondere herkenbare hoge stem. Ongetwijfeld weet je het nog. En met de Communards maakte hij in 86 deze nieuwe versie van Don't Leave Me This Way. Sarah Jane Morris, zij zingt die krachtige tweede stem. En het nummer was eigenlijk al een hit voor Harold Melvin en de Blue Notes. En later ook nog voor Thelma Houston. Maar de Communards die maakten er een uitbundige synth pop en dance song van. Een echte jaren 80 classic. En hun versie werd een van de grootste Britse hits van 1986. Hier zijn ze, de Communards en Sarah Jane Morris.

0: morgen op NPO Radio 5. De Evergreen toplijst van de jaren 80.
1: Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel.
0: De mooiste muziek en herinneringen uit een onvergetelijk decennium.
1: That's the power of love.
0: De Evergreen toplijst van de jaren 80. Morgen vanaf 6 uur op NPO Radio 5.

0: De hele week spelen we het op NPO Radio 5. Dat beroemde, beruchte 8 seconden spel. En volgens mij, als ik het goed heb... Ja, want morgenochtend begint om 6 uur de lijst. Volgens mij spelen we het nu voor het laatst. Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja.
0: Wij zijn de laatste der Mohicanen die het 8 seconden spel mogen spelen.
1: Spannend.
0: Nou, wat een eer. Heb jij nou zin om zo meteen mee te doen met het 8 seconden spel? Dan mag je even aanmelden via de NPO Luister-app. En waar gaat het vandaag over? Oh, het is een muziekfragment, zie ik hier in mijn tekst. Het is een muziekfragment. Nou, dat moet lukken, toch? Muziek uit de jaren 80. En je weet wat je kunt winnen, hè? Dat puzzelboek, dat doeboek, jaren 80 doeboek. Ik zie een bureaukalender staan hier naast mij met prachtige printen en een luxe Radio 5 pen. En heb je het nou helemaal niet goed, bak je er nou echt helemaal niks van? Dat kan gebeuren, soms heb je een blackout, dan krijg je alsnog die sleutelhanger toegestuurd. Ja. Dus we laten je nooit met lege handen naar huis gaan.
1: Nou, ik heb even gekeken, we zijn inderdaad de allerlaatste.
0: Nou, ja. Zijn we sympathiek of zijn we sympathiek?
1: Nou, ik vind het van wel, maar ja, dat
0: ja,
1: wij van
0: vinden
1: wij
0: al snel, hè? Ja, precies, ja. We keuren onszelf, we vinden onszelf altijd sympathiek. Maar zeg jij nou van, nou, ik wil heel graag nog één keer die kans wagen om dat pakket te winnen? Meld je dan even aan via de NPO Luister-app. Misschien heb ik jou dan zo aan de telefoon.
2: Het 8 seconden spel.

Wat een mooie uitschreeuw van Raymond van het Groene Woud. Een van de opvallendste Belgische singer-songwriters. En lekker. En jullie zijn met z'n allen aan het dansen, zie ik op de app. Er komen allemaal appjes binnen van mensen die lekker aan het dansen zijn. Ik zie Winnie met de twee dansende poppetjes. Yeah, en Jan is in Montreal aan het dansen. Chris is aan het dansen. Martien is aan het dansen. Dus er wordt heerlijk gedanst op de muziek hier van NPO Radio 5.

0: Heerlijk nummer, Paolo Conte, Li Impermeabili. En het betekent zoveel als de regenjassen. Ja, hoe romantisch wil je het hebben? In het Italiaans klinkt dat dan weer meteen veel mooier, hè? Prachtig. Hij wilde eigenlijk advocaat worden, Paolo Conte. Maar muziek, uiteindelijk was dat toch zijn grote liefde. En gelukkig maar.
1: Het 8-secondenspel.
0: Een hele goede avond, Marjan.
2: Goedenavond,
0: Sarah. Dag, hoe is het ermee in Venlo vandaag?
2: Nou, heel erg goed, hoor.
0: Ja? Venlo-Oost, hè, moet ik zeggen.
2: Venlo-Oost.
0: Ja.
2: Aan de Duitse grens.
0: Ah ja. Ga je vaak naar Duitsland toe, of niet?
2: Ja, nou ja, voor te tanken nog eventjes. Maar het scheelt al niet meer zo heel veel.
0: Oké. Okay.
2: En wat boodschapjes doen.
0: En dan
2: dat doen de Duitsers ook bij ons. Ja. Dus,
0: en wat kopen zij dan bij ons, wat bij ons weer goedkoper is? Weet je dat ook?
2: Vroeger gingen ze vooral voor de sigaretten en de koffie.
0: Ja.
2: Maar ik weet niet of ze daar nu nog steeds voor komen. Maar Duitsers, dat zijn echte boemeleers. Die graag winkelen. Weet je wel?
0: Okay.
2: Winkelen, wat lekker te eten tussendoor.
0: Die maken ze een heel dagje van, zeg maar. Lekker dagje uit. Ah, oh, wat leuk. Nou.
2: Ja.
0: En doe jij dat ook als jij in Duitsland boodschappen doet?
2: Nee. Dat is meestal een boodschapje, dan lekker thuis, een kopje koffie of een kopje thee of zo.
0: Nou. Dus, hey, was jij in de jaren 80 een beetje aan de tv gekluisterd, of niet?
2: Ja, ik keek wel de televisie, want...
0: Ik heb een fout gemaakt namelijk, want ik zei, het is een muziekfragment, maar het is een tv-fragment.
2: Oh.
0: Ja, het is een tune van een tv-programma uit de jaren 80.
2: Oh jee.
0: Jo, erg hè. Sorry daarvoor. Had je je anders niet aangemeld misschien?
2: Niet... Ja, maar joh.
0: Ah,
2: jawel. Kan goed gaan. Ik heb al de hele dag met die fragmentjes meegeluisterd.
0: Oh, nou dan
2: ik heb
0: weet
2: het niet
0: je...
2: vaak goed hoor.
0: Nee, maar dan weet je in elk geval hoe het werkt. Mm-hmm. Ik laat jou zo de eerste horen. En weet je, na de eerste al, dan krijg je het volledige pakket. En hoe meer fragmenten jij nodig hebt, hoe meer prijzen eraf gaan. Dus Tijn en ik, wij moedigen jou aan hier vanuit de studio in gedachten. En zal ik maar gewoon het eerste fragment laten horen?
2: Dat is goed hoor.
0: Oké, daar komt-ie. Veel succes, Marjan.
2: Ja, dankjewel.

0: ergens al een lampje branden?
1: Ja, een heel klein lampje gaat branden, maar ik wil nog wat iets meer weten.
0: Ja, wil je het volgende fragment ook horen?
1: Als dat kan.
0: Oké, dat kan. Dan gaat er dus wel een prijsje af, maar dan krijg het volgende moment klinkt als volgt.
2: Het 8-secondenspel.
0: Nou nee, die hadden we al, hè. Dit was het volgende fragment. Dat was het tweede
1: fragment. Als ik nou een gokje mag wagen, dan denk ik aan Dynasty.
0: Ja!
3: Dat is een
0: idee. Yes! Goed, man. Hartstikke goed voor jou.
1: Ja, die heb ik heel veel gekeken.
0: Ja, had je dan ook zo'n hekel aan die J.R. Ewing?
1: Oh, hou op.
0: Of was dat... Ja, dat was Dallas, of was dat... Ja, dat was Dynasty, hè? Ja.
1: Dat was een irritante man.
0: Ja, vreselijk. Dat had volgens mij kon hij niet eens op een gegeven moment meer veilig over straat, omdat hij zo'n naarling speelde.
1: Ja, en hij moest altijd lachen.
0: Ja, oh ja, met maar dat is zo'n naar lachje.
1: Ja,
0: nou, geweldig. Dus we herleven weer helemaal in de jaren 80.
1: Ja, ja.
0: Eens even kijken, Tijn. Weet je zo wat Marjan gewonnen heeft? Wat was het ook alweer?
3: Nou, ik zat nog heel even na te kijken of het klopt wat jullie zeggen.
0: Oh. Dit
3: check, ja, heel goed. Maar J.R. Ewing was toch echt van Dallas?
0: En dan ga ik jou
1: maar die
0: corrigeren.
1: Van Dallas, ja, dat klopt. Ja,
0: dan ga ik jou even corrigeren. Tijn, het is geen Ewing.
1: Nee, ik bedoel Dynasty. Ja.
0: En Tijn bedoelt Ewing en geen Ewing.
3: Ja, er staat een E.
0: Ja, nee, klopt.
1: Tijn is goed wakker.
0: Ja, hij is de enige die goed wakker is vanavond hier, geloof ik. Maar jij hebt gewonnen, Marjan. Dus jij krijgt het prijspakket. Minder, ik geloof, wat heeft ze gewonnen?
3: Ja, het is de jaren 80 doekboek.
0: Ja.
3: Met spelletjes, puzzels en raadsels. En een luxe NPO Radio 5 pen.
0: Geweldig. Ze komen jouw kant op, Marjan.
1: Hartstikke leuk.
0: Leuk, hè?
1: Alleen al leuk om mee te doen.
0: Nou, ik krijg veel foto's van mensen die ze hebben binnengekregen al heel snel. Dus één deze dagen wordt het al bij je bezorgd. Dus geniet ervan.
1: Ik ben benieuwd.
0: Oké, fijne avond nog.
1: Fijne avond.
2: Het 8-secondenspel.

0: Daryl Hall en John Oates, ze waren in de jaren 80 echte hitmachines, kan je wel zeggen. En deze Adult Education kwam in 1984.
1: Wat kost dat?
0: Ja, wat kost dat? Hij zegt het met zo'n beetje een nasaal geluid. Wat kost dat? Ik laat je zo nog even weer die commercial horen. En het heeft wel iets verhelderd, hè? Het feit dat we de Juice even gespeld hebben.
2: Ja, dat vragen steeds wel mensen hoe je het spelt.
0: Ja, D-J-O-E-Z.
2: Ja,
0: nou, Dirk dus. Johannes Otto Eduard Zacharias, zeggen we dan.
2: Je kent ze allemaal.
0: Ik ken ze allemaal, ja. Dus zo spel je het. En het gaat om een literpak. Want iemand zei een pakje juice van 40 cent. Ja, dat is wel heel weinig.
2: Ja.
0: Maar het gaat om een literpak juice uit 1984. En de commercial die klonk als volgt.
3: Juice, sappig fris, waar geen moment te gek voor is. Juice.
4: Ja, juice is sappig fris, waar geen moment te gek voor is.
0: Ja, en ik hoor een haan, dus het kan bij het ontbijt, denk ik dan. Ik hoor een feesttoeter, dus het is ook gewoon een feestdrankje. Het is echt een all-purpose drinkje, zeg maar. Een drankje. Lijkt het wel te zijn. Maar goed, wat moest je daarvoor betalen in 1984? Die prijs die mag je mij doorappen via de NPO-luister-app. En als je antwoord goed is, dan ga je in die rode hoge hoed. En dan zit je er dichtbij. Ja, is niemand echt goed, maar zit je er dichtbij. Dan gaan we jou bellen over een uurtje. Je hebt de tijd tot 10:30 ongeveer. En dan gaan we eens even iemand bellen. Ik ga door met een andere band die ook in de jaren 80 nog verschrikkelijk populair was. En ze zijn het nog steeds. Ik heb het over Queen.

0: Hij had zich al een beetje teruggetrokken uit de muziekwereld een tijd lang. En dit was zijn grote single na die lange periode van rust voor John Lennon. Just Like Starting Over. Ja, voetbalclubs die hebben allemaal wel zo hun liedjes. Maar een heel bijzonder liedje is die van JOS Watergraafsmeer. In 1987 brengen de Nits met het nummer JOS Days uit, waarin frontman Henk Hofstede zijn eigen verleden bij deze club verwerkt. En er zitten meerdere lagen in, zoals wel vaker bij het werk van de Nits. En wie kon ons dat beter uitleggen dan Henk Hofstede zelf? Goedenavond, Henk.
1: Goedenavond.
0: Vanuit Venetië, begrijp ik, hè?
1: Ik sta hier echt aan de kant van het water.
0: Oh, komen de gondels voorbij?
1: Nee, er ligt hier een enorm grote driemaster.
0: Oh, wauw.
1: Het pronkstuk van de Italiaanse marine.
0: Zo zeg.
1: Er is hier een soort schouw is hier. En yeah. Die ligt torenhoog naast mij nu.
0: Wat mooi.
1: Uitgelicht in Italiaanse kleuren.
0: Nou, prachtig.
1: Nou ja, dit is mijn uitzicht.
0: Beetje Sail Amsterdam, maar dan in Venetië. Op zijn
1: Italiaans. Dan kijk ik wel natuurlijk naar het silhouet van Venetië.
0: Ja, precies.
1: En het water. Ja,
0: hey, nu gaan we even naar Watergraafsmeer, naar JOS.
1: Ja, ja.
0: Je zingt over je mislukte poging om daar te gaan voetballen. Hoe zat dat precies?
1: Ja. Nou ja, mijn familie, bijvoorbeeld mijn opa richtte de club op in 1930 ongeveer. Vanaf dat moment speelde natuurlijk mijn hele familie in die club. Mijn ooms, mijn vader, mijn neven. En in de jaren 60 werd het mijn tijd ook om te gaan voetballen. Die was ik oud genoeg.
0: Ja.
1: En ik was er gewoon niet goed in. Dus ik was de eerste in de hele reeks Hofstedes die er niet in mocht.
0: En hoe voelde dat destijds?
1: Nou, dat voelde niet geweldig.
0: Nee,
1: natuurlijk.
0: Nee, dat
1: maar ik was gewoon geen goede voetballer.
0: Oh.
1: Dus ik had er wel vrede mee.
0: Yeah.
1: En ik speelde ook al toen een beetje gitaar. En had een erg andere belangstelling dan het sportieve.
0: Precies.
1: Het was wel even een moment.
0: Dat kan me voorstellen,
1: In de familiegeschiedenis, ja.
0: En wanneer kreeg je het idee om dit verhaal in een liedje te verwerken?
1: Nou, het heeft te maken met het maken van het hele album in de Dutch Mountains.
0: Ja.
1: Het gaat over... Ja, mijn jeugd in Amsterdam-Oost. Dus dit hoorde er heel erg bij natuurlijk. Om over voetballen was het belangrijk in de buurt.
0: Nou, zeker.
1: Echte arbeidersbuurt waar gewoon de mannen gingen voetballen zondag.
0: Ja.
1: En dat was het. Als je goed was, dan had je ook nog kans dat je doorging naar Ajax. Ajax lag natuurlijk ook in Oost.
0: Ja.
1: Dat was zo'n een paar honderd meter verder. Dan gaat Ajax stadion, dus dat gebeurde ook nog.
0: Er wordt zo lonkend naar gekeken, zeg maar.
1: Ja, spelers uit Josten daar terecht. Zurendonk bijvoorbeeld.
0: En,
1: Michels is een tijd trainer geweest van Jos. Dat is ook allemaal de volgende stap.
0: Ja, en die slotzinnen van het nummer die gaan erover dat je wel een teen en een vinger kan missen, maar dat het hoofd cruciaal is. Dat is
1: absoluut waar.
0: Ja.
1: Want het begint al meteen, maar het gaat eigenlijk over het oorlogsmonument.
0: Ja.
1: Wat tussen de twee velden stond.
0: Mm-hmm.
1: En daarop, als kind speelde ik erop. Ik had geen idee wat het was.
0: Nee.
1: En later kwam ik erachter, hoorde ik dat daar de namen op stonden van de voetballers die in 1940 sneuvelden.
0: Ja,
1: toen
0: ze
1: uit het land invielen. Dus het gaat vooral over die grote strijd en het grote verlies. En mijn hele kleine verlies in de strijd van het voetbal. Dus dat zijn twee werelden die door elkaar heen schuiven.
0: En kom je er nog wel eens?
1: Jazeker. Ik kom, want er wordt af en toe nog wel iets... was laatst met Corland Maas.
0: Ja.
1: Was ik er. Ik deed het programma Volle Zalen. En toen kwamen we weer daar in de kantine terecht op het veld.
0: Wat leuk.
1: Dus toen hebben we... Maar af en toe, juist door dit soort dingen... Omdat men nog steeds denkt dat ik... een bekende voetballer ben.
0: Ja. Had zo mooi kunnen zijn, hè?
1: Nee. Maar iedereen kent dat liedje en ze spelen het nog steeds met de thuiswedstrijd.
0: Nou, we gaan het met heel veel plezier draaien. JOS Days van Nits. Dankjewel Henk Hofstede voor je verhaal. En ik wens je nog een hele fijne avond in Venetië.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, tot ziens, hè.
1: Oké, goed.
0: Dank, dag. Ja, dag.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
12: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
15: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meda. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van die zogenaamde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera die nauwelijks zichtbaar is. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond, wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Krista Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
11: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
17: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend kan het mistig zijn, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Luister morgen vanaf 6 uur 's ochtends naar de Evergreen Toplijst van de jaren 80. De avond van 5. Gerja Wolf.

Daar was hij, The Voice, met zijn muzikale visitekaartje over die stad die nooit slaapt, New York. Ja, en Brigitte vraagt zich af op de app, is dit nummer New York uit de 80e jaren? Jawel, uit 1980.

0: gecheckt hier door alle muzieksamenstellers. Er komt niks op die lijst te staan wat niet uit de jaren 80 komt.
1: Maar ik snap de verwarring wel.
0: Want
1: het is opgenomen op 19 september in 1979.
0: Ja, nee, dat klopt.
1: Maar het is in april 1980 is het pas
0: Dus het is een beetje, hoe noemen ze dat, mieren nog wat?
1: Ja, ja het is, hij komt uit 1980.
0: Nee, gisteren hadden we bijvoorbeeld The Kings met Lola.
1: Ja.
0: En dat nummer komt uit 1970. Maar wij draaiden de live versie en die kwam weer uit 1980. Dus
1: deze dus ook.
0: Zo kletsen ons altijd wel weer ergens uit. Maar alles wordt goed gecheckt en er wordt niks gedraaid wat niet uit de jaren 80 komt. Dus maar fijn dat je luistert. Fijn dat jullie ook nog steeds zo lekker appen. Blijf dat ook vooral doen. De mooiste bedragen komen binnen voor die literfles, een literpak juice uit 1984. D-J-O-E-Z. Ik spel hem nog maar eens een keer. Anders, Tijn, moet jij weer de markt op morgen, hè?
1: Ja.
0: Bij Anneke en CNG. Ja. Ik vrees dat je er misschien wel weer aan moet. Dus niks vrij weekend, gewoon heb ik één naar de markt.
1: Precies.
0: Ja. Hey, en ik heb nog heel veel fijns voor je klaarstaan. Waaronder een 2 voor de prijs van 1, die ook weer heel lekker is vanavond. Zometeen nog 1 keer die commercial, wat kost het? En verder Mike and the Mechanics, ken je ze nog? De band rond Genesis-gitarist Mike Rutherford. In 85 begon hij naast Genesis aan het nieuwe project. Silent Running werd een van de grootste hits van de groep. En de zang op Silent Running is van Paul Garrick. En die kennen we dan weer van Ace en Squeeze. Het nummer heeft een beetje een mysterieuze sfeer. Over een vader die zijn zoon vertelt over een wereld die heel rap aan het veranderen is.

0: Edwin die hebt naar de NPO Luister-app en zegt: wat een heerlijke muziek weer vanavond. En die kijkers die toevallig naar Oranje zitten te kijken op dit moment, die kunnen beter, veel beter de avond op de radio op de avond van 5 aanzetten. Nou, dankjewel Edwin voor dit prachtige betoog om toch vooral lekker te luisteren. Rolls Royce hoorde je met Best Love.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ah, hier word ik heel vrolijk van. Wat heb ik deze band veel gedraaid in de jaren 80 op mijn zolderkamertje. Ik was er helemaal weg van. Spandau Ballet, die groep uit Londen. En onderdeel van die zogenaamde New Romantic beweging in de jaren 80. Het was vooral de muziek en de stem van zanger Tony Hadley die de band zo herkenbaar maakte. Hij had met dat college sjaaltje en had hij die lok echt zo, oh, heerlijk. In 1983 verscheen het album True. En die titelsong werd een enorme hit. Die ga ik zo meteen als eerste draaien. Maar welke jaren 80 plaat van Spandau Ballet kan ik daarna voor jou draaien? Die suggestie mag je me ook appen, net als alle andere dingen, naar de NPO Luister-app. 1 ding, hè, hij moet dus wel uit de jaren 80 komen. Anders dan laat ik hem gewoon aan me voorbij gaan. Laat ik hem van mijn schouders afglijden en doe ik er helemaal niets mee. Maar als hij uit de jaren 80 komt, ja, dan komt hij op mijn lijstje te staan. En wie weet ga ik hem dan zo meteen draaien. Kom maar door via de NPO Luister-app.

0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Morgen op NPO Radio 5. De Evergreen Toplijst van de jaren 80.
1: Zou je willen vragen het eens een keer met mij te wagen, maar ik weet niet hoe.
0: De mooiste muziek en herinneringen uit een onvergetelijk decennium. De Evergreen Toplijst van de jaren 80. Morgen vanaf 6 uur op NPO Radio 5.

0: Mai Tai, Nederlandse band inderdaad. Uit de jaren 80 met Am I Losing You Forever? Hoe zit dat nou? Ben ik jou nou kwijt of niet?
1: Wat kost dat?
0: Je krijgt van mij nog één keer die commercial te horen uit de jaren 80. Wat moest je betalen voor een literpak juice uit 1984? En het klonk zo.
2: Juice, sappig fris, maar geen moment te...

En zo is het. Maar wat moest je ervoor betalen? En dat wil ik graag weten in guldens, dubbeltjes, stuivers, kwartjes. Dat maakt me niet uit, als het maar niet in euro's is. En pinnen is er ook niet bij. Gewoon lekker contant betalen. Laat het mij weten via de NPO Luister-app. En dan krijg je van mij 7 minuten de tijd voor. Want zo lang duren de voorkomende 2 nummers. En als het goed is, dan ga je in de Rode Hoge Hoed. En daar trekken we dan zo meteen iemand uit. Dus hou je telefoon in de gaten. Ga ik naar een van de mooiste nummers uit de late jaren 80. Eternal Flame, hier zijn de Bengals.

0: Dionne Warwick. Zij kreeg voor Heartbreaker hulp van 3 mannen. En die mannen die kun je niet bepaald onbekend noemen. Ik noem een Barry Gibb, een Robin Gibb, een Maurice Gibb. Oftewel, de Bee Gees. Zij schreven het nummer speciaal voor haar. En het blijft een lekker nummer. Uit 1982. Deze wil ik niet hebben. Ik wil deze hebben. Nee, die wil ik ook niet hebben. Nou zeg, hallo. Ik wil deze hebben.
1: Kost dan.
0: Ja, die wil ik hebben. He. Eens even kijken. Goedemiddag, goedenavond, Jeffrey.
2: Ja, goedenavond.
0: Ik moet even alles op een rijtje krijgen weer. Het is al wat later op de avond, zullen we dan maar zeggen.
2: Klopt.
0: Aan het einde van de week. Hoe is de dag vandaag voor jou geweest?
2: Op zich wel een redelijk rustige dag.
0: Is dat normaal voor de donderdag? Of is dat normaal gesproken een andere soort dag?
2: Ik had gisteren wat drukker dag. En dan... Okay. Dan was die body battery die was erg laag, dus ik moet vandaag weer eventjes even opladen. Dus vandaar dat ik...
0: Een mooi woord, de body, body battery.
2: De body battery.
0: Wow.
2: Ik heb ochtends een opa taak op mijn kleinkind gepast, dus dat vreet ook wel energie hoor.
0: Nou, dat kan me voorstellen. Hey, en hoe laat je...
2: maanden, dus...
0: Dat is pittig. Hey, en hoe laat jij dan die body battery weer op?
2: Ja, gewoon even wat rustiger aandoen, hè. Beetje, ik zeg wel, ik laat hem op, maar eigenlijk ook niet, hoor.
0: Kijk, nou snappen we elkaar. Hey, vertel eens even, wat dacht jij wat je moest neertellen voor een literpak juice in 1984?
2: Ja, ik zat net naar mijn app op te zoeken.
0: Wat had je ook weer geantwoord?
2: Ik dacht 1,75.
0: 1,75, ja hoor. En je bent helemaal spot on. Het was 1,75 gulden in 1984.
2: Ja.
0: Hartstikke goed, Jeffrey. De waterfles vanavond van 5 komt jouw kant op.
2: Nou, hartstikke mooi.
0: Leuk,
2: dank
0: hè?
2: Dankjewel.
0: Heel graag gedaan. Want je hebt hem eerlijk gewonnen. Dus we gaan hem naar je opsturen. Ik geef je even terug aan Tijn. En dan gaat hij even jouw gegevens noteren. En dan zorgen wij dat jij hem thuis gestuurd krijgt.
2: Is goed. De laatste hoor ik, hè?
0: Nou, één van de laatste inderdaad. We hebben natuurlijk nog 3 maanden. Het is vandaag 1 oktober, dus we hebben nog tot 31 december. En dan houdt het programma toch echt op. Dus we hebben er nog een paar op de plank liggen.
2: Ik vergiste me even met een ander spelletje. Sorry.
0: Maakt niet uit. Maar we gaan hem gewoon lekker naar je opsturen. En hij is mooi, dus geniet ervan, hè. Fijne avond nog. Hey, en morgen lekker luisteren naar die toplijst. Heb je nog gestemd of niet?
2: Nee, want ik moet eerlijk zeggen, de 80 jaar...
0: Niet zeggen.
2: Oké. Ik ga in ieder geval luisteren.
0: Oké, nou super. Dat is het goede antwoord, Jeffrey. Fijne avond nog, hè. Doei.
2: Hoi.

0: Godly and Cream, die kennen natuurlijk van 10cc. En als duo maakt ze opvallende, soms best wel experimentele, maar popmuziek. En deze Englishman in New York verscheen in 1980. En niet te verwarren met die andere Englishman in New York van Sting.
1: Elke muziek maakt jou vrolijk. 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, opvallend is dat True geschreven werd door gitarist Gary Kemp. Hij schreef het nummer vanuit een persoonlijk gevoel. En hij liet zich onder meer inspireren door zijn bewondering voor de Amerikaanse soulmuziek. En True werd een grote internationale hit voor Spandau Ballet. Het groeide uit tot het bekendste nummer. En ook jaren later bleef het lied nog terugkomen op radio en op tv. En misschien is dat wel het mooie van een goede ballad. De mode verandert, kapsels verdwijnen. De jaren 80 worden herinneringen. Maar zo'n nummer als dit blijft gewoon altijd als een... Hoe zeggen ze dat? Overeind staan. Ferm overeind, trots, als een huis... Dank je wel, Tijn, als een huis overeind staan. Zometeen hoor je welke jij wil horen. Maar hier is de eerste. True Spandau Ballet.

0: De Lifeline van Spandau Ballet. Het was het tweede nummer in 2 voor de prijs van 1. En daarmee zit deze avond van 50 al erop voor vandaag.
1: Ja, het vloog voorbij.
0: Het vloog alweer voorbij. Lifeline, moet wel aan jou denken, Tijn. Want jij bent wel een beetje mijn lifeline vanavond. Ja, het contact tussen met iedereen die belt en die appt en die doet.
2: Ja, dat dank. Vind ik heel lief.
0: Ja, dank voor weer een fijne uitzending. Dat was weer gezellig. Bedankt. En jij gaat nog even door hier met werken.
2: Ja, bij de bovenburen.
0: Precies, jij gaat nog even een verdiepingje hoger. Ik ga naar huis en lekker slapen. En morgenavond zit Jeroen hier. En dan hebben we een soort afterparty voor iedereen die de nummers mist, die het lijst niet hebben gehaald. Die mag je dan gewoon aanvragen. Dan gaan we die morgenavond draaien. Dus dat is altijd wel feestelijk. Ja, echt heel feestelijk. Ja, zeker weten. En volgende week is Bob er weer. Want er zijn mensen die hebben Bob gemist. Maar we hadden natuurlijk deze week wat kost dat. Nou, maandag is Bob er weer. Gaat hij weer voor ons op pad. Dus dan mag je weer lekker gaan raden waar die staat. En als je nu nog niet genoeg krijgt van de muziek. Want ik zie het volgende uur. Ik zie Bruce Springsteen. Ik zie Carly Simon. Kid Creole in the Coconut, Christopher Cross. Oeh, allemaal lekker jaren 80.
2: Ik zie mijn favoriet.
0: Welke?
2: Ryan Paris met Dolce Vita.
0: Oh, alleen een leven in Dolce Vita. Ja. Nou, lekker blijven luisteren dan. Hey, en vergeet niet, hè, morgen kun je dus de hele dag vanaf 6 uur genieten naar die Evergreen toplijst van de jaren 80. Dat gaat echt geweldig worden, dat weet ik nu al. Ik zei het al, kun je nu nog niet genoeg krijgen van die muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En ga je zo meteen slapen? Of moet je nog aan het werk, dan wensen Tijn en ik jou het beste van deze nacht. En je weet het, hè? Waar jij ook bent en wat je ook doet op deze wereld, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben je hem wel een keer voor iemand anders. Maar één ding is zeker, mensen. Je bent niet alleen.
3: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks, bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
14: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: Het is 11 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Wiel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet omdat het land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Wiel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna €4,7 miljard van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zij zijn op borgtocht vrijgelaten. Bij een Russische drone-aanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond, wel ontstond er brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meda. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP na berichtgeving door het AD. De reden is de onrust die is ontstaan over de zogenoemde gluurbrillen. In de bril van Meda zit een camera en daarmee kunnen mensen worden gefotografeerd of gefilmd zonder dat ze dat doorhebben. Dat wordt vaak gedaan. Onder meer defensie en ziekenhuizen zijn tegen de bril. De Consumentenbond en andere organisaties dreigen met een rechtszaak als Meda niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van de bril. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt dan af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is de Evergreen Week van de jaren 80. Luister morgen vanaf 6 uur 's ochtends naar de Evergreen Toplijst van de jaren 80. De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO en

0: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: Middernacht, het begin van vrijdag 2 oktober. Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt nu zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt daardoor nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf opgelegd omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar oud. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee niet door. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Het heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen 2 afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind. Het is daarbij een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is inmiddels aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië en die moeten we winnen, vindt de bondscoach. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Twee uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst op de uitkeringen alsnog bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niks bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is afgelopen avond 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met daarop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. En later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder vannacht met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend eerst zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.